0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: vaker.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
4: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
5: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaap en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echt.

0: You're telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

country club either.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, en een kei goeiemorgen. Het is even wennen voor alle mensen die denken lekker op vrijdag, rustig met John, lekker relaxed. Ja, ik ben er vandaag. John en ik hebben even, ik had 2 dagen cursus en daardoor was John er. En John die is een lang weekend met de familie weg, dus dat betekent dat ik er vandaag ben. Maar ome Jordi had zich even ouderwets verslapen, want die heeft zijn wekker namelijk van maandag tot donderdag gezet en niet op vrijdag. Maar goed, ik ben er. Hallo. Als jullie het niet erg vinden, ga ik even opstarten. Kom ik zo bij jullie terug. Houdoe.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei. Goedemorgen. Jordi.

0: Shania Twain, and that don't impress me much. 11 minuten over 6.
1: Kei goeiemorgen
0: op deze vrijdag de 5e van.
2: Ben je er weer een beetje?
0: Jazeker. Ja, dat is echt. En dan moet ik wel even alle credits geven aan mijn wederhelft. Want die hoort op een gegeven moment om 5:30 te wekken gaan. Want ik heb namelijk vanaf 4:45 gaat hij. Dan gaat hij om 5:00. En dan gaat hij om 4:45. Maar ja. 4:45 dan ben ik meestal even wakker. Check ik even snel het nieuws. En dan iets voor 5:00. Dan hoor ik hem bijna gaan. En dan ga ik snel, weet je wel. Dus
2: ja.
0: Dan ben ik of ik besta al te douchen. En ik ben alweer rise and shine. Dat ik om 5:00 de deur uit ben. Maar dat was dus nu niet. Dus ik word half wakker. Ik denk, wat zit zij nou het allemaal te doen? Zegt ze, ja, moet jij niet weg? Ik zeg, hoezo moet ik weg? Nog half slaperig. Ja, je hebt toch uitzending? Ik zeg, ja, hoezo? Ja, het is 5:30. En ik denk, en ik denk, en ik denk. Oh, ik denk, kul leren, joh. Het is inderdaad 5:30, denk ik. En ik moet
2: maar werd jij wederhelft van zichzelf wakker dan?
0: Nee, van die wekker.
2: Oh, dus dat was wel.
0: Ik had de wekker ook gezet. Alleen op mijn telefoon staat mijn wekker van maandag tot donderdag.
2: Ja.
0: Dus niet dat ik op vrijdagochtend in één keer om 4:45 denk, oh shit, wat gebeurt er allemaal? Maar goed, maakt niet uit, we zijn er. Het is vandaag een bewolkte dag. Die begint niet echt met zon, maar vooral met buien en bewolking. Uiteindelijk is er wel zon vanmiddag en wordt het maximaal een graad of 19. En komend weekend is er veel regen en dan is de temperatuur tussen de 18 en de 20 graden.
2: Het is vandaag deze vrijdag de dag van het milieu. Het is ook de dag van de hete luchtballon.
0: Hey.
2: En spijbeldag voor volwassenen.
0: Daar gaan wij.
2: Dat ook een volwassene dag wel eens een keer. Gewoon even denken, nee, vandaag even niet.
0: Ja, ik wou zeggen. Ja, nou ja. Ja, heb jij vroeger gespijbeld op school?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: En ja, jij niet?
0: Nee, voor jou, ik vind er niks voor jou niet.
2: Nee, ja, nee.
3: Dat heb ik dus niet gedaan.
0: Nee, echt? Ik dus ook niet. Nee.
2: Ik, bij mij waren nog de protesten tegen de 1040-uren-norm. Oh ja, maar die kan ik wel herinneren.
0: Ja.
2: Heb ik ook veel gespijbeld en meegeprotesteerd en geweigerd om naar de les te gaan.
0: Ja, zo eentje ben je wel, ja. Oh.
2: Principe kwestie.
0: Ja, principe kwestie. Vandaag, Toonahan Kuzu is vandaag jarig. Hij is ex-voorman van Denk, 45 jaar. Mark Wahlberg, dat is onder andere de acteur van Ted, weet je wel, van de film, 55. En deze man, nou, ik had het hem niet gegeven, moet ik heel eerlijk zeggen, 70 jaar. Kenny G.
2: Oh, die doet natuurlijk mee met deze plaats van Charlie.
0: Jazeker, met Charlie Puth. Met Charlie Puth.
2: Ja, de saxofoon. Ja, goed hoor. Klinkt mooi ook.
0: Ja, Kenny G, man. Echt ook een icoon, hoor. 70 jaar dus en iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. Niek in het nieuws vandaag.
3: Volgens de burgemeester van Arnhem zijn er tot nu toe 3 demonstraties bij de gemeente aangemeld rondom het concert van J. Die rapper staat morgen en maandag in het Gelredome. Daar is veel gedoe over omdat Kanye West meerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan. In meerdere landen is hij daarom niet welkom. 2 ongelukken gisteravond op de A50. Het ging eerst mis bij Heeswijk-Dinter. Daar ontstond een kettingbotsing waar 3 auto's bij betrokken waren. Vermoedelijk had de voorste bestuurder te laat in de gaten dat er een file stond. Daarna botsten nog 2 auto's op die wagen. Later op de avond botsten in Veghel 2 auto's op elkaar op de oprit naar de A50. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. En dan nog 1 keer Timmy nieuws. De gestrande bultrug die uiteindelijk dood werd gevonden voor de Deense kust. De autopsie op het dier is inmiddels klaar. Ja. Dus het is ook echt de laatste update, denk ik. Volgens verslaggevers die erbij stonden stonk het kadaver vreselijk en was de aanblik ondraaglijk. Wetenschappers die hebben de ingewanden van Timmy onderzocht en het dier ook nauwkeurig opgemeten. En ze denken dat de bultrug is overleden door een visnet in haar lichaam.
0: Ah,
3: en de definitieve resultaten van dat onderzoek horen waarschijnlijk over een half jaar. Ja, nee, dan moet ik toch over een half jaar nog een keer met Timmy nieuws komen.
0: Ja, nee, daar beginnen we niet meer aan.
3: Dat is wel weer een nieuwe bultrug.
0: Het is 6:15 op deze vrijdag. K-

0: You too, where the streets have no name.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, ondertussen is het alweer bijna licht. Het is wel wat donkerder dan we normaal gewend zijn in deze periode. Want als je dan naar buiten kijkt, zo deze week rond een uurtje of 6:30, iets daarvoor, en het zonnetje schijnt, dan lijkt het net alsof de dag al helemaal is opgestart. Maar nu met deze grijze lucht is het toch echt nog wel een beetje ochtend. En daar hoort natuurlijk een bakje koffie of een bakje thee bij. Wij doen dat altijd door twee liedjes toe te voegen. Eén bij koffie, één bij thee. Daar laten we daar een paar seconden van horen. En als je zometeen denkt, oh, dit is wel voor mij een liedje voor de vrijdagochtend, dan mag je dat dadelijk laten weten door een appje te sturen naar 06-573-28203. En dan horen wij graag van je wat voor jou echt het ultieme liedje is op deze vrijdagochtend. Luister heel even mee en dan, ja...
1: Wil jij koffie?
0: One more time, Daft Punk hoort bij koffie.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Ja, Calvin Harris. And we found love. Het zijn twee hippe liedjes voor de maandagochtend. Of voor de vrijdagochtend. En het leuke daarvan is, is dat jij één van die twee mag jij gaan... gaan proberen over de streep te trekken. Tenminste, als je een appje stuurt. Ga je voor Daft Punk, One More Time? Dan kom je bij koffie. Zeg je nee, Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Die hoort bij thee, die vind ik leuker. Dan mag je daar nu thee voor gaan appen. 06-573-28203. En ik hoef alleen maar te horen in de app koffie of thee. Koffie is dus Daft Punk... Thee is Rihanna en Calvin Harris. Zeg het maar, wat mogen we zo meteen voor je gaan draaien? Na 6:30. Jouw stem is zeer welkom. 06-573-28203.

0: of thee. Daar heb je nog een minuutje of twee voor om te laten weten wat je wil horen. En wij zouden het toch wel bijzonder fijn vinden als je in ieder geval even een appje stuurt naar ons. Want dan kunnen wij dadelijk zeggen, nou, de meeste mensen willen dit horen. En voor de mensen die net inschakelen, nou, natuurlijk krijg je ze nog een keer te horen, de fragmentjes.
1: Wil jij koffie?
0: Daft Punk en One More Time. Oh yeah,
2: of toch liever een bakje thee.
0: Rihanna, Calvin Harris en We Found Love. Zeg het maar, wat is voor jullie nou het liedje op deze vrijdagochtend? Ga je voor koffie, kom je bij Daft Punk? Zeg je nee, Rihanna, Calvin Harris? Die heb ik liever, dan zit je goed bij thee. Laat het weten, stuur een appje. 06-573-28203. En dan hoop ik zo meteen een berichtje te krijgen. Je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Dan gaan we zo meteen stemmen tellen. En dan hoor je over een paar minuten wat het is geworden.

0: Met toch wel een beetje afwisseling van zonnige perioden en stapelwolken. Vooral in de middag valt ook af en toe nog een buitje. Het is maximaal een graad of 18 vandaag. 2 minuten over half 7, tijd voor het nieuws. Ben Niek.
1: Inwoners van Moerdijk moeten nog langer wachten op een definitief besluit over de toekomst van hun dorp. Eigenlijk zou er uiterlijk eind juni een definitieve beslissing worden genomen, maar een paar weken geleden kwam er ineens een nieuw scenario op tafel waarin het dorp misschien toch kan blijven bestaan. Op een informatieavond heeft staatssecretaris De Bat gezegd dat die optie goed moet worden onderzocht, dat hierover niet binnen een paar weken duidelijkheid is. In 4 Brabantse wijken waar grote sociaal-economische achterstanden zijn, worden baby's vaker te vroeg geboren. Ook zijn baby's daar kleiner bij de geboorte. En er is vaker sprake van babysterfte. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Erasmus MC. Het heeft met verschillende factoren te maken, zegt GGD-arts Pam Vos.
2: Kunnen in sociale factoren zijn. Is er bijvoorbeeld bestaansonzekerheid? Zijn er financiële problemen? Is er stress rondom huisvesting? Is er sprake van een onveilige woonomgeving? Maar ook omstandigheden in de leefomgeving. Dus in wat voor huis woon je er? Hoeveel invloed heeft hitte op jouw leven? Heb je mogelijkheden om naar een park te gaan, om te wandelen?
1: Het gaat om de wijken Breda-Noord, Woensel-Zuid in Eindhoven, Roosendaal-Ring en Tilburg-Noordwest. Ruim 25 miljoen euro is er opgehaald met het evenement Alpe d'Huez. Het bedrag is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Duizenden mensen, onder wie ruim 1300 Brabanders, gingen gisteren lopend, rennend of fietsend de Alpe d'Huez op. Dat was de 19e editie van het evenement. Er is een tekort aan woningen en toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn van een bepaald type. De eensgezinswoningen. Die zijn er meer dan dat er gezinnen zijn. We zitten vooral te springen om appartementen voor alleenstaande en ouderen. Die willen liever niet in een eensgezinswoning, zegt deze onderzoeker.
3: Doorgaans vrij groot, hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen?
1: Een overschot aan die woningen kan de komende tientallen jaren leiden tot waardedalingen en leegstand, waarschuwt ABN AMRO. En de politie is woensdag naar een woning in Eindhoven gegaan na een melding dat er een mogelijk vuurwapen lag. Toezichthouders van de universiteitscampus sloegen alarm. De politie wilde geen enkel risico nemen. Eenmaal in die woning van de buitenlandse student bleek al snel dat het loze alarm was. Het ging namelijk om een speelgoedwapen dat was besteld bij de Chinese webwinkel Temu. Dat staat allemaal in het ED. De student is niet aangehouden omdat hij niemand met dat speelgoedwapen had bedreigd. Nepwapen is wel meegenomen door de agent.
4: Ja, dat is net zo strafbaar natuurlijk.
0: Juist, ik wou zeggen, het lijkt ook steeds meer gewoon op echt. Echte wapens, dus je komt thuis, je maakt het pakketje open, je haalt het wapen eruit. Voor hetzelfde geld is het wel een nep ding waar rubber kogels in kunnen of wat dan ook.
1: Nee, zeker. Ik snap ook wel dat de politie inderdaad handelde alsof het een wapen was.
4: Ik heb hier wel eens een keer 112 voor gebeld.
1: Oh echt?
4: Ja, dat was toen woonde ik in mijn studentenhuis en dat was toen in Utrecht. En ik kwam met de fiets langs gereden, er stonden 2 kinderen van, ik denk een jaar of 12, 13. Die stonden met een wapen. Een wapen. Ja. Alle fietsers die voorbij kwamen te bedreigen. Maar een beetje zo lachend, grappig, weet je, zoals kinderen zijn. Ja. Waardoor ik eigenlijk wel redelijk overtuigd was, dit is een nepwapen. Maar het zag er super echt uit. En ik liep daar, ik had net hard gelopen. En dus ze gingen mij ook bedreigen. En ik zei, jongens, doe eens normaal. Doe niet doen.
0: Heel goed.
4: Maar ze bleven heel stoer tegen mij doen. Ik dacht, nou ga ik je hebben. Ja. Nou pak ik je. Dus ik pakte mijn telefoon en ik belde 112. En ik zag dat ze wel een beetje schrokken dat ik mijn telefoon pakte. Maar ik belde met een soort van schuldgevoel 112. Dus ik zei ook tegen de meldkamer, ja, sorry, ik weet niet of ik hier jullie voor moet bellen. Maar er staan hier 2 jongens met een wapen mensen te bedreigen. Maar volgens mij is het een nepwapen. Maar ook daar, die alarmcentrale, die gingen meteen vol erop. Die zeiden, ja, nee, helemaal geen excuus voor
1: en
4: die.
1: En weet je nog hoe dat toen verder is gegaan? Zijn die jongens er vandoor?
4: Nee, ik ben toen nog wel teruggebeld. We zijn met groot gril daar naartoe gereden, maar we hebben die jongens nergens kunnen vinden.
1: Oh ja. Mm.
4: En ik dacht er wel, toen ze mij zagen bellen, toen had ik al wel het idee
1: we
4: dat
1: zijn
4: ze
1: een weg.
4: Beetje weg
0: Ik denk dat het voorlopig de laatste keer is dat ze daar met z'n tweeën lekker toe
4: zullen. Dat denk ik wel.
0: Kijk, goedemorgen. Van harte welkom op deze vrijdagochtend. Zometeen de uitslag, koffie of thee. Eerst Whitney Houston.

0: Imagine Dragons. En On Top of the World. Wil jij koffie? Of thee? Jessica, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jordi.
0: Jij bent er klaar voor een mooie werkdag.
1: Jazeker.
0: En heb je dan ook weekend of moet je in het weekend nog werken?
1: Nee, dan heb ik een weekend.
0: Oh, wat lekker zeg. Ja. Want jij werkt op de groenteafdeling van een zeer bekende supermarkt.
1: Jazeker.
0: Wat goed. En hoe lang werk je er al?
1: Bij de mag je zeggen welke Jumbo?
0: Ja, je hebt nou toch al gezegd.
1: Ja,
0: dus...
1: Nee, bij de Jumbo Mill.
0: In Mill, oké.
1: Ja, en die sinds 2 jaar is die geopend. Voorheen waren wij Jan Linders supermarkten, maar die zijn er helaas
0: niet meer. Nee, die zijn niet meer, dat klopt, ja.
1: Nee, die zijn weer overgenomen door Jumbo, door Peter van Zandvoort. En dus ben ik nu 2 jaar ben ik er nou. En in totaal zit ik nu 35 jaar bij supermarktketen.
0: Zo, dus dan komt binnenkort een bonus eraan. Met 35 jaar in dienst.
1: Als Peter Millhuis misschien wel, ja.
0: Ja, nou, het lijkt mij wel, toch? Even een 13e maand erbij en dat soort dingen. Ja. Nou ja, jij krijgt een feestjaar, Jessica. Ja. Dat gaan wij regelen voor jou.
1: Ja, dat is goed. Daar houd je aan.
0: Waar gaan wij voor op deze vrijdagochtend?
1: Ja, ik ging voor de thee.
0: Voor de thee, ja. En ik moet jou zeggen, eigenlijk iedereen op een stem of 8-9 na wilde allemaal thee. Dus die gaan we draaien. Ja. Fijne morgen.
1: Ja, jullie ook, hè. Ja.

0: hebben we straks ook weer het nieuwsoverzicht. Mogen wij weer gaan raden waar Niek het over gaat hebben hier in dit programma. Dat doet hij aan de hand van één titel. Of ja, laat ik het zo zeggen, toch wel een omschrijving over een nieuwsbericht. En wij mogen gaan raden. Mocht je dadelijk thuis denken of onderweg of op je werk denken van nou, ik weet al waar het over gaat, stuur dan ook vooral een berichtje. Want dat vinden we altijd wel leuk om een beetje van jullie ook te horen wat jullie denken.
1: Wij zijn er de afgelopen dagen niet geweest, allebei. Hoe gaat het?
0: Hoe is het gegaan? Ja, de afgelopen twee dagen hebben we...
2: Dat is een goede vraag. Gisterochtend 0 punten.
1: Ach.
2: Ja. En woensdag weet ik eerlijk gezegd niet, want dan was ik het natuurlijk zelf ook niet.
1: Nee, ik weet dat ik maandag had ik een half puntje.
0: Ja, dus nou, het is niet een beste week. Maar goed, wij gaan vandaag nog gewoon denk ik voor de volle chance erop.
2: Ja, je moet het doen met tijdens het WK wil de FIFA dit niet horen.
0: Tijdens de WK wil de FIFA dit niet horen.
1: Er is heel veel kritiek hè, op dit WK en op Trump en op Infantino.
0: Ja, zoiets denk ik ook. Of de scheidsrechters van je moeder is een hoer.
1: Om maar wat te noemen. Ja. Nee, maar ik denk dat ze gewoon dat er geen ruimte is voor protest. Ja. Mensen zijn natuurlijk allemaal boos op Trump, willen daar demonstreren. En dat FIFA heeft gezegd, daar gaan we geen ruimte voor maken.
0: Oké. Ik denk dat het gaat om reclameboodschappen of iets. Ik weet even nu niet wat, maar dat er iets is van een uitspraak of een liedje of wat bij iets hoort, weet je wel. Ik noem maar even.
2: Geen reclame.
0: Ja, To Holiday, weet je wel, zoiets grappigs. Maar dat je daar dan iets van maakt en dat dan.
1: Net als toen met de Bavaria-jurkjes.
0: Nou, zoiets, dat denk ik. Ja,
1: dat was in 2010. Dat was deze week ook wel in het nieuws.
0: Ja, zoiets denk ik. Komt goed, Jasper. Ik maak me nergens zorgen over vandaag.
1: Prima.
0: De uitslag krijg je straks. Eerst Toto.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
9: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
8: De OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
10: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
8: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Hartelijk dank, 7:02. Het goede nieuws is, er staan geen files, dus je kan lekker doorrijden op deze vrijdag. Dus als je ergens moet zijn, dan komt dat helemaal goed. Wij gaan straks nog wel even een beetje ook wel nagenieten van een fantastische dag gisteren, namelijk de Alpe d'Huez. Gisteren weer heel veel mensen, waaronder heel veel Brabanders, de berg op geweest. En met eentje gaan we straks even bellen.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen.
13: Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
17: Thanks.
14: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
21: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
20: Echt?
21: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
24: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
25: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
26: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
27: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
28: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
25: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
24: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
11: Kei, goedemorgen.
29: Jordi Graat.

0: kijk, goedemorgen van harte welkom. Het is vandaag vrijdag 5 juni. Ja, er gaat best wel wat regen vallen. Het wordt tussen de 18 en de 20 graden vandaag. Het is even een beetje wat wisselvallig weer. Over een half uurtje dan krijg je alle details van Weerplaza.
1: Het is vandaag de dag tegen de illegale visserij. Het is ook de dag van de hete luchtballon.
0: Ja?
1: En donutdag.
0: Donutdag.
1: Ja, donuts.
0: Nou, dan zullen we eens kijken of we dadelijk eens even een paar donuts erin kunnen maken.
1: Lekker wel.
0: We gaan even terug in de tijd op deze vrijdag, de 5e van juni. Even terug naar 1967, toen was het het begin van de Zesdaagse Oorlog. 1975, het Suezkanaal die wordt heropend. En ja.
2: Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest. Want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveren.
0: Ja, 1964, de Beatles die treden op in Nederland.
1: Ja, dus blokker, hè, was dat toch?
0: Ja, blokker, ja. Ja.
1: Een of ander gymzaaltje, dacht ik.
0: Ja, bizar, ja.
1: Als je dat nu hoort, dat de Beatles ooit in een gymzaal in Nederland stonden.
0: Stel voor dat de Beatles dus nu, bij wijze van in deze tijd nog helemaal hip waren.
1: Ja.
0: En er zijn ze nog wel qua muziek, maar ik bedoel meer dat ze nu kwamen optreden in Nederland. Nou, dan had jij dus gewoon complete tribunes kunnen bouwen alleen maar voor de aankomst van die gasten, weet je
1: Ja, nu is zeg maar dat Harry Styles 10 keer in de arena staat.
0: Zoiets, ja.
1: Dan staat hij in de gymzaal in een topblokker.
0: Maar goed. In het nieuws, Nick.
3: De straten van de nieuwbouwwijk in Bleiswijk in de buurt van Rotterdam krijgen toch geen Arabische namen. De gemeente wilde de straten vernoemen naar verschillende beschermde natuurgebieden in het Midden-Oosten, zoals Wadi Moussa, Wadi Shaab, Wadi Dra en Wadi Mansour. Maar ja, daar waren tientallen buurbewoners boos over. De gemeente kiest daarom nu voor Oud-Hollandse namen als Kolenschuitpad en Praamplantsoen.
0: Wel een beetje anders.
3: Dat is toch iets heel anders, inderdaad.
0: Waar die heen gaat.
3: Ja, waar die woont, dat weet ik niet. Ja. De gemeente Roosendaal stelt een speciale regeling in voor medewerkers en oud-medewerkers die last hebben gehad van de onveilige bestuurscultuur binnen het stadskantoor. Met die regeling wil de gemeente ruimte bieden voor erkenning van de ervaringen van die medewerkers. De regeling volgt op een kritisch rapport over de bestuurscultuur en sociale veiligheid dat vorig jaar verscheen. Dan wat ik voor zevende zei, tijdens de WK wilde FIFA dit niet horen. Jordi had het over reclameuitingen. Ja. En Jasper, jij zei van, nou, er mag geen kritiek worden gegeven op Infantino of Trump, bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Puntje. Helaas, 0 punten. Nou. Het gaat over dit. Ken je dit geluid nog?
0: Vuvuzela.
3: Ja, het geluid van het WK in 2010 natuurlijk in Zuid-Afrika. Het commentaar was soms op tv gewoon niet te verstaan door al die toeters in het stadion. Nou, daar heb je dit WK geen last van, want de FIFA heeft de vuvuzela verboden. Ook fluitjes, toeters en andere apparaten die overmatig veel lawaai maken, die mogen het stadion niet in. Bezoekers die ze toch meenemen, die kunnen het stadion worden uitgezet.
1: Ja. Oh, wel overdreven, hoor.
0: Nou ja, ik moest er ook wel mee lachen. Er waren soms van die wedstrijden, hebben mensen dus gewoon 90 minuten die hebben zich half bewusteloos op dat ding geblazen. Geen doelpunt gezien of wat dan ook. Die hebben alleen maar die... Brrr,
1: ja, die ik ook. Dat ding kreeg op een gegeven moment in Nederland ook wel, weet ik, van bij een of ander B-merk of zo waarschijnlijk. Zou je dat wel weer gehad hebben. Ja, ik was 2010, toen was ik 15. Nou, ik heb me ook de pleuris geblazen op dat ding.
0: Ja, fantastisch zeg. De vuvuzela. Ja, ik vind het toch jammer.
1: Ja, ik ook wel.
0: Dan zou ik zeggen, gewoon in ieder land, op ieder plein, neem dat ding mee en blaas je eigen half bewusteloos. Dan komt het helemaal goed dit jaar.
4: Het is weer 7 uur. Een kei goeiemorgen.
0: Yes, kei goedemorgen.

0: deze vrijdagochtend. En gisteren was het natuurlijk zover. Duizenden Nederlanders gingen de Alpe d'Huez in Frankrijk op om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Tijdens natuurlijk de Alpe d'Huez. Ruim 1000 Brabanders doen elk jaar mee aan die actie. En zo ook Saskia Swinkels uit Eindhoven beklom de 21 haarspeldbochten naar boven. Saskia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met de spierpijn?
1: Hij is wel aanwezig.
0: Dat dacht ik al. En terecht natuurlijk. Ja. Want het is echt even. Ja, het is niet niks om daar helemaal naar boven te gaan. Hoe is het gegaan?
1: Gelukkig zijn wij droog bovengekomen. Ja. Want de voorspellingen waren echt heel slecht.
0: Ik las het, ja.
1: De hele week hebben we gedacht van, hoe gaan we dat doen? Maar we zijn gewoon lekker vroeg gestart en gelukkig met droog weer kunnen lopen. Dus dat scheelde qua weer in ieder geval.
0: Ja, maar uiteindelijk ja, dan inderdaad, jullie komen boven. Wat is dan zo'n gevoel de laatste paar meters dat je die finish daar ziet en denkt, oh ja, we hebben hem gehaald.
1: Ja, dat is wel echt heel bijzonder.
0: Ja, neem ons eens mee. Hoe voelde je?
1: Euforisch. Ja. Heel bizar. Was een overweldigend gevoel.
0: Ja. Ja. Voor wie ging jij naar boven?
1: Voor mijn dochter.
0: Ja.
1: Mijn dochter Fee. Zij is 3 jaar terug overleden aan leukemie. Of door leukemie. Mm-hmm. En zij zou gisteren op de loopdag 17 jaar geworden zijn.
0: Mm. Een volle jaar een beetje.
1: Ja, zeker.
0: Ja, snap ik ook.
1: Maar ja, dat was gisteren natuurlijk extra, maar in principe je gaat er nog iedere dag sta je ermee op en ga je ermee naar bed. Dus je dochter blijft gewoon altijd bij je.
0: Ja, snap ik. Want wat blijf je dan bij zo die afgelopen dagen? Want het is volgens mij dan zeker een extra bijzondere week geweest in alle opzichten.
1: Ja, ja. Sowieso het saamhorigheidsgevoel. Heel vreemde mensen waar je in diepgaande gesprekken belandt. Dat is heel bijzonder.
0: Ja.
1: Normaal gesproken doe je dat niet zomaar. Althans, ik niet.
0: Nee.
1: Nee, ja, en iedereen heeft zijn verhaal en er is ook voor iedereen ruimte voor zijn verhaal. En iedereen wil zijn steentje bijdragen om te zorgen dat er wellicht ooit een moment komt dat onderzoek ervoor zorgt dat mensen niet meer aan sterven.
0: Nee.
1: Ik denk dat dat wel een van de grootste redenen van de meeste mensen is.
2: Ja, het was natuurlijk gisteren dus op de verjaardag eigenlijk van je dochter. Ze zou 17 zijn geworden. Ja. Dacht je dan van tevoren, wat mooi dit, dat dit precies zo samenvat? Of had je eigenlijk ergens liever gehad dat het op een andere dag was geweest?
1: Nee, ik vond het geweldig. Vorig jaar wilden we eigenlijk al deelnemen, maar toen waren de plekken vergeven. Dus voor ons gevoel heeft het zo moeten zijn dat we op haar verjaardag liepen. Heel bijzonder, ja. Het had geen mooiere dag kunnen zijn.
0: Nee,
2: en hoe ga je normaal om met deze dag, met haar verjaardag?
1: Wij staan er natuurlijk elk jaar gewoon nog steeds weer stil. Ja, het is pas het derde jaar nu, dus nog niet talloze jaren verder. Wij vieren gewoon haar verjaardag. Gisteren hebben we ook een taartje gegeten. Met een kaarsje erop. En we staan er gewoon bij stil. Ik ben gisteren de berg ook opgelopen met ballonnen. Mm.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Hoeveel geld hebben jullie uiteindelijk opgehaald?
1: Wij zitten nu bijna op 5000 euro.
0: Ja. Zo. Prachtig mooi bedrag.
2: Wauw.
0: Eerlijk is eerlijk.
1: Ja.
0: En dan nu vandaag, is dan even met elkaar een beetje, of ga je zo snel mogelijk weer terug naar huis?
1: Ja, wij moeten sowieso zo inpakken en dan gaan we nog even onze kaarsen ophalen.
0: Oh ja.
1: Die kun je op vrijdagochtend ophalen om mee naar huis te nemen. Dan denk ik dat we nog wel andere deelnemers tegenkomen en gaan we inderdaad lekker terug naar huis rijden.
0: Kan ik iets voor je draaien? Is er een liedje dat je heeft geholpen naar boven? Of wat je nog misschien een mooie herinnering geeft of een bijzondere herinnering? Ik weet dat ik je een beetje overval met die vraag, maar ik vind dat gewoon mooi om te doen.
1: Ja, Brabant.
0: Van Guus.
1: Ja.
0: Ja.
2: Heb je dat gisteren ook gehoord?
1: Nee, heb ik niet gehoord.
0: Nou, daar moeten we dus even de organisatie voor gaan bellen. Want ik vind gewoon dat Guus met Brabant gewoon op de repeat mag voor mij. Daar,
1: ja, mee eens.
2: Maar wat maakt het dan dat je nu toch zegt, die wil ik graag horen?
1: Ja, Fee die had ook wel een aantal nummers van Guus die ze wel aardig mee kon zingen.
0: Ah, kijk.
1: En Fee was een feestnummer, dus...
0: Dan gaan we die doen.
1: Ja.
0: Saskia, keigoed gedaan. En ja, hopelijk volgend jaar weer, hè?
1: We gaan ervoor.
0: Goed zo.
1: Ja, of we volgend jaar meedoen, dat weet ik niet, maar...
0: Heel goed. Fijne thuisreis.
1: Dankjewel.

0: Guus Meeuwis, Brabant. Voor al die Brabanders die gisteren de Alpe d'Huez zijn op geweest en hun steentje hebben bijgedragen. Van harte proficiat met al die mooie prestaties. We gaan dadelijk naar het nieuws. Niek, wat zit er voor jou in het bulletin?
1: Dat inwoners van Moerdijk nog langer in onzekerheid zijn over de toekomst van hun dorp. En we gingen langs bij boer Frank van Wagenberg. Die maakt een dure, maar wel een mooie fout.
2: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
4: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
3: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
4: Koppens biedt veel meer.
3: Kom langs in Volkel.
4: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Omroep Brabant.
0: Ja, vandaag blijft het wisselvallig weer met een afwisseling van zon en stapelwolken. Een beetje, ja, dat gaat op en af. Vooral in de middag valt af en toe een bui. Ja, die buien zijn wel iets minder dan de afgelopen dagen het geval. Wordt dus maximaal een graad of 18. Maar zometeen alle details van Weerplaza komt er zometeen aan. Eerst naar het nieuws met Niek.
1: Inwoners van Moerdijk moeten nog langer wachten op een definitief besluit over de toekomst van hun dorp. Er zou uiterlijk eind juni een definitieve beslissing worden genomen, maar een paar weken geleden kwam er een nieuw scenario op tafel waarin het dorp misschien toch kan blijven bestaan. Op een informatieavond heeft staatssecretaris De Bat gezegd dat die optie goed moet worden onderzocht, dat hierover niet binnen een paar weken duidelijkheid is. Twee ongelukken gisteravond op de A50. Het ging eerst mis bij Heeswijk-Dinter. Daar ontstond een kettingbotsing waar 3 auto's bij betrokken waren. Vermoedelijk had de voorste bestuurder te laat in de gaten dat er een file stond. Daarna botsten nog 2 auto's op die wagen. Later op de avond botsten in Veghel 2 auto's op elkaar op de oprit naar de A50. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een vrouw van 90 is gistermiddag in Asten beroofd toen ze haar hond uitliet. Een man trok met geweld een ketting van haar hals. Het was een ketting van haar overleden man die ze al tientallen jaren droeg. De vrouw heeft er fysiek niets aan overgehouden, maar volgens haar familie is ze na de beroving wel in de war. Daarom heeft de vrouw nu medicijnen gekregen. Er is vandaag in Montenegro een top van de Europese regeringsleiders en leiders van de westelijke Balkanlanden. De belangrijkste vraag is wanneer die landen daadwerkelijk kunnen toetreden tot de Europese Unie. Montenegro is van de 9 kandidaatlanden het dichtst bij toetreding. Maar volgens critici wil de EU het kleine land te makkelijk lid laten worden. Je hoort NMS-correspondent Thijs Kettenis.
10: Op die manier zien grotere landen in de EU-wachtkamer dat het echt mogelijk is om erbij te komen. En dat, zo hoopt dan de EU, zou die landen weghouden uit de invloedssfeer van bijvoorbeeld Rusland.
1: De onderhandelingen met Montenegro lopen trouwens al wel bijna 14 jaar. Vergeet de Keukenhof en de Bollenstreek. Voor bloemenvelden hoef je Brabant niet uit. In Sint-Michielsgestel zei de boer Frank van Wagenberg namelijk per ongeluk in plaats van gras 85.000 vierkante meter klaprozen. Komt neer op zo'n 12 voetbalvelden. Ja, vervelend voor hem, want de schade loopt op tot zo'n 10.000 euro, omdat hij er nu geen landbouwvoer van kan maken. Maar het levert wel prachtige plaatjes op. En die klaprozen die trekken bezoekers van heinde en verre. Boer Frank die probeert er dan ook maar het beste van te maken.
11: Het is gebeurd, kunt er toch nog wel lang om huilen, maar dat helpt ook niet. Dus we maken maar een ludieke actie van iedereen die een foto wil maken. En dan maken ze hier een foto en we hebben de QR-code bijgehangen. Nou, doneert wat als je wil. En dit, wat wil je? En het is natuurlijk ook een plaatje. Als jij jouw nageslacht wilt vastleggen en in zo'n mooi veld. Ja, dat zie je ook niet elke dag hier.
1: Ja, dat vertelde die gisteravond in Afslag Zuid. Het eerste bruidspaar is al geweest voor het maken van foto's en die klaprozen. Als je ze wilt zien, die bloeien nog 2 tot 3 weken.
0: Ja, maar wacht even. Een bosje rozen, dat doet ook al gauw een eurotje of 20.
12: Ja, maar dit zijn van die klaprozen, hè? Ja.
0: Wat dan?
12: Dat zijn van die rode, opengeslagen. Die hadden toch altijd

0: militairen in Groot-Brittannië.
1: Ja, van die poppies of zo noemen ze dat. Hè? Dat speelden ze ook ieder jaar daar in Groot-Brittannië. En zo ook nog op een...
0: Ja, dus dat zijn niet echt van die stevige rozen met reuzenblaadjes.
2: Een goede bos bloemen die met klaprozen...
0: Ik heb nog nooit iemand een bos klaprozen gegeven, hoor.
2: Ach, nou, jij bent ook niet romantisch.
0: Nou, ik denk, als jij ermee thuis komt, dan krijg je ook een klap.
1: Nou ja, misschien is het een idee voor die Frank. Ik bedoel, dan kan hij er nog wat mee verdienen.
2: Zit ik... Nou, even serieus. Ook voor de zitten er nooit bij een bos bloemen, zitten er nooit klaprozen tussen?
1: Ik voel dat jij goede vragen opkomen.
2: Ja. Wacht even, hier. Ik zit even te googlen. Klaprozen. Staat er als vraag...
1: Ja, lelijk zijn ze niet, maar... Nee.
2: Welke vraag staat er... Welke drugs worden van klaprozen gemaakt? Uit de slaapbol, een specifieke variant van de klaproos, worden verschillende krachtige verdovende middelen gewonnen. Het melksap in de onrijpe zaadbollen van deze plant bevat een... opium dat de basis vormt voor deze middelen. Nou, morfine onder andere, codeïne en heroïne. Nou, Frank, kom op jongen. Oogst die handel.
1: Ik lees hier nu van waarom de wilde klaproos niet werkt in een bloemboeket. Als je die plukt, dan gaan die bloemblaadjes binnen een paar minuten... tot een paar uur, dan zijn er van die blaadjes en zo niks meer over. Dus ja, dat heeft niet echt veel zin.
2: Ik moet eerlijk zeggen, je hebt ook wel ergens gelijk. Ik heb 2 weken geleden heb ik een bos bloemen aan mijn wederhelft gegeven... En ik heb gezegd, als die bos verwelkt is, dan trouw ik met jou. Wat denk jij? Was die van plastic?
0: Weet je ook een draak van de vent eigenlijk?
2: Ja, ach, het is vrijdag, hè. Kijk, goedemorgen. Zometeen een spelletje en het uitgebreide weer.

0: We hebben heel veel mensen die verstand hebben van klaprozen in de app. Dat is wel fijn.
1: Oh, bloemisten.
0: Heel veel bloemisten. Baby, turn the lights off. Nou, dat zullen we zeker doen. Komend weekend, hè? Het is bijna 7:58. We gaan naar het weer. Wie hebben we vandaag voor het weer?
2: Johnny.
0: Ach, Johnny. Kijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
3: Ja, goed hoor.
0: Ja? Gaan we een beetje een mooi weekend hebben?
3: Nou, we zijn een beetje wisselende momenten in het weekend. Oh. Morgen is het beste de ochtend. Droog met een deel van de ochtend nog zon. Morgenmiddag dus regen en zondag doen we hem andersom. Dus dan beginnen we bewolkt met een beetje regen. Maar als je gewoon wat uitslaapt, dan is het droog. En in de middag breekt de zon goed door. Dus dan is het zondagmiddag is best wel aardig weer.
2: Ah. Ligt het jou nog om die dagen om te wisselen toevallig?
3: Dat lukt me niet meer, nee.
2: Oh, jammer.
0: Maar ik weet in ieder geval dat in Zuid-Europa is het allemaal wel heel mooi weer, hè? Weet ik toevallig uit een zeer betrouwbare bron.
2: Ach, meneer gaat wel op vakantie.
0: Nou, en voor vandaag, hoe ziet het eruit, Johnny?
3: Er zijn wat buien, vooral op dit moment in de westelijke helft van de provincie. Maar ze trekken oostwaarts, dus het oosten komt ook aan de beurt. Dus ja, dat krijgen we vandaag wel meer zonnige momenten. Maar ook buien die zich weer ontwikkelen. Geen noodweer, maar wel, het kan wel eventjes plensen als je in zo'n bui zit. Naarmate de middag voordat schijnt de zon vaker. Wordt ongeveer 19 graden bij een matige wind uit het zuidwesten.
2: En is er al een beetje licht aan het einde van deze wisselvallige tunnel?
0: Nee.
3: Nou, eigenlijk is het zo dat het ook volgende week nog een tijdje wisselvallig blijft. Maandag is het er wat warmer, een graad of 22. Maar dat levert dan weer in de middag grotere kans op een wat fellere bui op. Ook dinsdag, woensdag staan de buien op het menu. En ergens in het einde van volgende week zit er een soort 50-50 kans in de weersverwachting. Dus we kunnen of doorgaan met hetzelfde weer. Dus ergens rond een graad of 19 en regelmatig een bui. Ja, of we schakelen over op zonniger, warmer en droog. Dus daar zit voor eind volgende week, volgend weekend, zit daar een 50-50 kans in.
0: Wij zijn toch allemaal eigenlijk een beetje gewoon in de maling genomen door het weer. Wij dachten, nou, we zitten volop in de zomer, zo half mei, eind mei. En nu moet het weer even wachten op beter weer.
3: Dat is toch een beetje Nederland.
0: Ja, is toch een beetje Nederland.
2: Maar dit weer is wel gewoon gewoon, toch, voor de tijd van het jaar?
3: Ja, nou ja, dit gebeurt vaker inderdaad in juni. Maar het kan ook 30 graden zijn. Ja, er zijn meerdere opties in juni en dit is er zeker één van. Nee. Ja.
0: Johnny, mag ik jou een fijn weekend wensen. Bedankt, hè.
3: Dankjewel.
0: We gaan naar ons spelletje. De laatste zullen de eerste zijn.
2: Ja.
0: Het is heel simpel. Meteen gaan we de klok aanzetten. Die zetten wij op een bepaald aantal minuten.
2: Ja, ga je al een soort inschattingje maken? Dat doen we altijd wel een beetje, hè. Dat je een soort ideetje hebt, zo ongeveer hoeveel minuten?
0: Ik denk een minuut of 6.
2: Oh ja, oké. Okay.
0: Was normaal een beetje wat jullie inschatten?
2: Ja, dat verschilt per week. Oh. Maar 6 is, dat gebeurt wel vaker. Dus ongeveer 6 minuten, weet je ook namelijk dat als je nu zit te luisteren, dat je de eerste 2 minuten hoef je niet
0: te doen. En dan Jasper, want het is wel even belangrijk om dit even goed mee te nemen.
2: Nou ja, op het moment dat de zoomer gaat, dat het wekkertje is afgelopen, dan is het de bedoeling om te zorgen dat jij de allerlaatste bent die dan nog een appje stuurt naar het welbekende nummer.
0: Ja.
2: Dat weet jij uit je hoofd?
0: Ja, 06-573-28203.
2: Ja, ben je de laatste? Het maakt niet uit wat je hebt, hè. Of je nou hoi zegt, goedemorgen, Brabants wekker. Het maakt allemaal niet uit. Als je maar de laatste bent, dan gaan we je live terugbellen. En dan heb jij het Goedemorgen prijzenpakket gewonnen.
0: Ik denk dat we hem... we gaan hem iets hoger inzetten, denk ik.
2: Oh ja?
0: Ja, ik heb het idee dat omdat ik er vandaag ben, dat ik iets... ik denk een minuut of 8.
2: Zo.
0: 8,5, denk ik.
2: Zo, je gaat een flik opvinden.
0: Ja.
2: Nou ja, dan is het aan jou om de klok te starten.
0: Wij gaan hem starten. En het is dus heel simpel. Ja, als jij denkt op een gegeven moment hij gaat aflopen, dan, dan wachten we het af. Ik zal jullie af en toe op de hoogte houden of hij nog loopt. Dan weet u ook een beetje hoe of wat. De laatste zullen de eerste zijn. Dat is wel een mooie, hè?
2: Ja.

Alex Warren. Ja, het klokje loopt nog wel. Maar ik neem aan dat we nu een beetje in de finale zitten. Als wij hem op een gegeven moment... Nou goed. Ja, de laatste zullen de eerste zijn, jongens. Als jullie op een gegeven moment denken hij gaat nu aflopen, dan stuur een appie. Maar goed. Het is aan jullie. Ben benieuwd.

0: Love the Light. De laatste zullen de eerste zijn. Ik ben razend benieuwd.
1: Nou, het klinkt nog allemaal heel rustig, het klokje. Hij wordt altijd wel heel druk op een gegeven moment.
0: Ja, nee, snap ik. Dus,
1: Hoe dat begint nou langzaam wel te komen?
0: Het is een verrekkingslange klok, Jasper.
1: Ja, er wordt ook al druk geappt, maar ja, je moet de laatste zijn.
0: Je moet de laatste zijn, ja.
2: Hij gaat wel sneller lopen nu.
0: Oh jee.
1: Ja, nu stromen de appjes binnen.
0: Dit was hij.
1: Dat zal je altijd zien.
0: Dit was hij.
1: Ja. Maar zorg dat je je telefoon bij de hand hebt, want ik ga nu een nummer intikken.
0: Ja.
1: Van degene die volgens de computer de laatste was.
0: En als je niet opneemt, gaan we gelijk door naar de volgende. Ook wel spannend, hè?
3: Goedemorgen, Marien.
0: Rien, goedemorgen met Jordi van Omroep Brabant.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
3: Ja, prima.
0: Ja, jij dacht, ik zit met mijn neus tegen de speaker aan van de radio.
3: Ja, zeker weten.
0: Dat is alleen maar goed, want jij was inderdaad de winnaar in dit geval bij De Laatste Zullen de Eerste Zijn. Gefeliciteerd!
3: Dankjewel.
0: Heb je echt al die minuten goed in de gaten gehouden? Want, oh ja, man.
3: Ik had de timer staan.
1: Oh joh, wat slim.
0: Oh, ja. Ja, ik snap hem. Dat is nog niet eens zo'n gek idee.
3: Ja.
0: Waar kom je vandaan?
3: Oosterhout.
0: Oosterhout, kijk. Nou, daar hebben wij gelukkig nog postzegels voor. Dus dan gaan we dat gelijk regelen. Goed?
3: Oké, dankjewel.
0: Wens ik jou een kei mooi weekend toe.
3: Hetzelfde.
0: Houden we.
3: Bedankt, hè. Doetjes.
0: Ik moet wel zeggen, het is wel echt zo'n spel. Op een gegeven moment word je er zelf ook zenuwachtig van.
1: Of ja, ben ik de enige die daar...
0: Oh man, daar word je er helemaal gestoord van.
1: Dat klokje is echt vreselijk.
0: Maar wel leuk hoor. Het is wel echt een ouderwets dingetje. Ik denk, nou, dat is wel even...
1: Ja, jij mag dit normaal natuurlijk nooit spelen. En ik hoor je altijd zeggen van, dit is eigenlijk een van mijn lievelingsspelletjes.
0: Nee, ik vind dat zo leuk omdat je op een gegeven moment mensen helemaal mee ziet doen. En dan op een gegeven moment gaat die klok aflopen. Dus dat vind ik altijd wel een goeie. Degene die er net niet bij waren of in de buurt zaten of degene die dachten van ja, ik weet zeker dat ik net als Rien gewoon op tijd heb geappt. Ja, wij zetten hem gewoon op het moment dat je de bel hoort, zet Jasper hem netjes stil op het appje wat als laatste is binnengekomen. Ja. En volgende week gewoon weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus zo is het ook wel. Wij zitten op deze vrijdagochtend. Wij gaan straks natuurlijk naar nieuws, weer en verkeer. En daarna zijn wij heel graag bij je terug. Maar ik wil even op deze vrijdagochtend even een gevoelig liedje doen.
1: Oh?
0: Ja. Want laat ik het zo zeggen, het ligt niet aan mij. Want ik word meestal opgenaaid door jullie. Maar dan maak ik weer een slechte grap over de wederhelft thuis. En ik dacht, laten we een klein beetje de romantiek opzoeken. Op deze prachtige vrijdagochtend. Daar komt hij op.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ben je er nog eens wat laatste woordje bij?
0: Ja. Lieve schat, ik kan er veel over zeggen, maar dit stond gewoon gepland. Nou.

0: Ja, en u heeft even niets gehoord en dat heeft een ultieme reden. Want onze technicus die moest poepen en dat duurde wat langer dan gepland was. Maar we gaan de uitzending gewoon voortzetten zonder grote problemen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl. Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
10: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
9: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
13: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
12: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
14: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
12: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Hartelijk dank. Het goede nieuws. Geen files, je kan lekker doorrijden. Dus iedereen die denkt, nou, zal ik vandaag eens naar het werk komen? Dan kan dat gewoon, want je kunt gewoon overal lekker op snelheid richting jouw werk. Of misschien ben je een dag vrij, of ga je daar op vakantie, wat dan ook. Er zijn geen files in Brabant, dus je kan gewoon lekker doorknallen. We hebben zometeen voor jullie wel een keigoede vraag. En die gaat dit keer over bier. Ja. En dan wel een bijzondere vraag over bier. Dus als je denkt, nou, daar wil ik meer over weten, blijf luisteren.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Pas op hoor, deze is heet.
19: Oeh, ja.
18: Wil er iemand nog wat drinken?
19: Ja,
18: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
19: En voor mij, man?
18: En een frisje voor jou.
19: Dank je.
18: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
21: Mijn papa verkoopt stoelen.
22: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
23: Dit zit.
22: Voordelig en snel.
23: Dit zit.
24: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
25: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder 1 dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
26: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
25: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
27: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
25: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Kei, goedemorgen.

0: en It's My Life.
1: Kei goeiemorgen.
0: 10 minuten over 8 en kei goeiemorgen en van harte welkom. Het is vandaag vrijdag 5 juni, de dag begint nog bewolkt. Vanmiddag is er wel wat meer zon, maar we gaan ook wel geregeld een bui zien bij maximaal 19 graden. Komend weekend ook wisselvallig temperaturen tussen de 18 en de 20 graden. Ja, het is even niet anders jongens, dit is even een beetje wennen met z'n allen. Maar ondanks dat we in juni zitten, houdt het voorlopig de komende dagen nog niet over. En zoals Johnny zei van Weerplaza, zo rond de dinsdag, woensdag, of er komt een kantelpunt. Hè, we gaan echt naar
2: vol de zomer in,
0: of we blijven een beetje hangen in dit weer. Dus even nog uitzitten en dan weten we dinsdag weten we meer.
2: En er staan in ieder geval wel de plantjes mooi in bloei. Met alle regen.
0: Zo is het ook.
2: Kijk even naar de jarigen vandaag. Ja. Mark Wahlberg, dat is een Amerikaanse acteur. Die ken je misschien wel van de film Ted, met die teddybeer.
0: Daar speelt hij
2: de hoofdrol. Wordt 55 vandaag. Kees Hulst, die ken je van het dagboek van Hendrik Groen.
0: Speelt
2: hij aan de hoofdrol. 74 vandaag. En ja, het icoon van Limburg is ook jarig.
0: Ja. De Beppie, hè?
2: Ja, Beppie Kaffer is 80 vandaag.
0: Nou, daar moeten ze volgens mij toch wel iets mee doen in Limburg, lijkt mij toch.
2: Echt een groot feest.
0: Het is vandaag de dag van het milieu. Het is ook spijbeldag voor volwassenen. En het is vandaag donutdag. Verder in nieuws, Niek.
3: Er wordt nog minstens 10 jaar geraced over de strip in Las Vegas. De Formule 1 heeft daarvoor een deal gesloten met de Amerikaanse organisatie. 3 jaar geleden werd er voor het eerst geraced door de straten van Las Vegas. Toen was er nog veel kritiek op de race, omdat de weg niet goed genoeg was. Het evenement heeft de stad inmiddels ruim $3 miljard opgeleverd. Ruim 25 miljoen euro is er opgehaald met het evenement Alpe d'Huez. Het bedrag is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Duizenden mensen, onder wie ruim 1300 Brabanders, gingen gisteren lopend, rennend of fietsend de Alpe d'Huez op. Het was de 19e editie van het evenement. En in Australië heeft de milieuinspectie 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De grootste vangst ooit in dat land. Bij een illegale kweker werden verschillende soorten, zoals de sissende kakkerlak uit Madagaskar, met ruim 5 centimeter een van de grootste kakkerlakken wereldwijd gevonden. Die dieren zijn ongeveer 120.000 euro waard.
0: Jo.
3: Ze worden verkocht, ja bizar hè, ze worden verkocht om als huisdieren een terrarium te houden, of als voedsel bijvoorbeeld reptielen.
0: Dat dacht ik al, ja. Denk dan, dat is echt gewoon voor dat je ze kan houden, zeg maar, ja.
2: 120.000 euro voor een paar kakkerlakken.
3: Voor een sis in de kakkerlak.
0: Ja, terwijl iedereen op vakantie, als zo'n ding ook maar enigszins rondloopt.
2: Oh.
0: Dan worden de slippers gehaald. Dan wordt er een aansteker en een bus deo om ze te verbranden.
2: Maar, blinde paniek.
0: Ja, dus gewoon alsof je €5 gewoon verbrandt. Huh?
2: Ja, blijkbaar dus. Ja, dus eigenlijk op vakantie kan je ze beter vangen.
0: Hebben jullie ze vaak meegemaakt op vakantie, kakkerlakken?
2: Ja, ik wel eens een keer. Maar ik schrik me altijd echt de tering als ik zo'n beest zie.
0: Ja, ik ook. Maar ja, ik ben ooit 1 keer pas later, toen ik echt een dag of 6, 7 er was en ik bijna naar huis ging, kwam ik in 1 keer achter van, oh, hier zit een kakkerlak.
2: Ja, maar vooral een kakkerlak komt nooit alleen. En je ziet er altijd maar eentje. En dan heb ik meteen blinde paniek. Waar zijn die anderen?
0: Ja, die andere 2000. Nou, die zitten bij jou in de badkamer waar je niet door had. Zometeen gaan we voor de kei goede vraag. En dat is er eentje over bier dit keer op deze vrijdag. En dadelijk ook nog Shakira en Zoo.

0: Agda en de Munnik en dan leef ik toch nog een keer.
1: Een keigoeie vraag.
0: Keigoeie vraag, die mag je altijd insturen. Mocht je nou echt een vraag hebben waarvan je denkt, ja, daar krijg ik niet zo snel opgezocht. Of ik weet eigenlijk het antwoord niet. Of ik zou echt dit wel eens willen weten. Dan loop ik al een tijdje mee. Dan laat het weten. Stuur jouw keigoeie vraag op via de app 06-573-28203. En dan mag over van alles gaan. En wie weet wordt jouw vraag wel geselecteerd als keigoeie vraag. En dan gaan John en Jasper gaan dan op de vrijdag op onderzoek uit voor je. En dan kun je misschien binnen no time het antwoord krijgen.
2: Ja, dat ook. Ben ik de hele week mee bezig.
0: Ja. René, keigoeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wanneer, voordat je de vraag gaat noemen, wanneer kwam bij jou deze vraag een beetje op? Was dat op een verjaardag of waar kwam dit?
3: Nou, wij zitten regelmatig in het café, hè? Ja, goed, dat zou je niet raar vinden. Uh-huh. En dan drink je nog wel eens wat. En ik denk dat een beetje, een half jaar, geleden, viel mij in één keer deze vraag op. En ik denk, ja, waar is dat nou? En die vraag bleef mij triggeren. Toen kwam deze categorie of dit item bij Omroep Brabant voorbij. Ik denk, weet je wat, ik ga de vraag gewoon eens stellen. En wie weet gaan ze behandelen. Ja. Ik ga het heel leuk vinden als ik het antwoord zou weten. Ik weet het echt niet. En ik vind het een beetje vreemd, het een of het ander. Dus zodoende heb ik de vraag ingestuurd. En ik ben aan bod, begrijp ik nu. Dus,
2: ja, zeker. Het zijn wel de beste, hè? De vragen die in de kroeg ontstaan.
0: Ja, dat klopt.
2: Dat zijn vaak wel de beste.
0: Dat klopt.
3: Ja, dat maar net, hè. Ja.
0: En mensen om jou heen, die wisten natuurlijk ook niet. Die hebben, net als jou, veel vraagtekens gehad.
3: Ja, zo gaat het, hè.
0: Ja, dat is al waar. Wij willen eigenlijk van jou weten, René. Wat is jouw keigoeie vraag?
3: Ja, het gaat over bier. Dat zei je net al op de radio.
0: Ja.
3: En ik ben een liefhebber van Weizener bier.
0: Uh-huh.
3: Al meerdere jaren. En dat drinken we natuurlijk regelmatig. En je weet, dat zijn allerlei merken bier heb je dan. Hè, en dan verschillende soorten. En mijn liefhebber, of mijn favoriet, is eigenlijk de Weije Stefaner.
0: De Weije Stefaner, ja.
3: Bier.
0: Ja.
3: Dan komt er regelmatig natuurlijk een flesje op tafel. En uiteraard wordt dan een glas bij, want de fles moet in het glas.
0: Uh-huh.
3: En wat mij op een gegeven moment opviel was, en dat zie je eigenlijk overal terug, van op het flesje staat Weije Stefaner, zo heet het eigenlijk ook volgens mij, en op de krat en hoe het op. Behalve op het glas. Op het glas zie je staan Weije Stefan. Dus niet Weije Stefaner. Ik denk, waarom is die ER eraf? Op het glas. Ja, goed, daar zag ik zo maar in één keer natuurlijk in de kroeg van, ik zie daar verschil. Wat is dat?
0: Ik snap hem.
3: Dat is natuurlijk maar een hele simpele vraag. En je denkt van, wat maakt het uit?
0: Ja.
3: Maar die vraag bleef mij een beetje triggeren. En ik denk, ik ga hem eens stellen. Wat is daar de reden van? Is er een reden van?
0: Nou, René, het is voor deze week
1: een keigoeie vraag.
0: Een keigoeie vraag. Want daar willen wij ook eigenlijk alles van weten.
3: Ja.
0: Het is dus Duits bier. Dat lijkt me logisch ook gezien de naam. Maar het wordt natuurlijk ook in Nederland geïmporteerd. Dat wordt gedaan door het bedrijf Bier & Co. En Rick Kemper, dat is een echte bierkenner daar. Rick, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zijn er ooit mensen die bij jou zijn geweest met deze vraag?
4: Ja, opmerkelijk best nog wel veel mensen die met diezelfde vraag zijn gekomen. En ik blijf het iedere keer leuk vinden om daar een antwoord op te geven.
0: Ja, dat snap ik ook. Want wat drink jij zelf graag, Rick?
4: Bijvoorbeeld die Weije Stefan, dat is wel een van mijn favoriete bieren. Maar ik ben eigenlijk wel een soort bierige allesbrander, hoor. Ik vind bijna alles wel lekker.
0: Oh, dat is altijd goed, hè? Dan keus genoeg op terras, zou ik bijna willen zeggen. Jij zegt inderdaad, we krijgen af en toe deze vraag wel eens. Dus het is helemaal niet zo'n gekke vraag. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd waarom dat dan op het flesje wel zo is en op het glas niet. En ik denk dat jij ons wel antwoord kan gaan geven. En in dit geval vooral René, want die zit echt op het puntje van zijn stoel op dit moment. Kom maar op.
4: Ik vind het natuurlijk sowieso erg leuk, René, om te horen dat het bier van Weije Stefan een van jouw favorieten is.
3: Ja,
4: En het is weer inderdaad het bewijs dat in het café de mooiste dingen gebeuren. Maar het is eigenlijk een heel simpel antwoord. De officiële naam van de brouwerij is de Bayerische Staatsbrouwerij Weije Stefan. Het is een van de drie Duitse staatsbrouwerijen. In dit geval natuurlijk eigendom van de deelstaat Beieren. Maar de toevoeging ER, dat is niets anders in het Duits dan om aan te geven waar het vandaan komt. Denk maar even aan de hamburger. Dat is een mooi pakje vlees waarvan ze het idee ooit in de stad Hamburg hebben opgedaan. En er is een hele beroemde speech geweest van president John F. Kennedy, die in Berlijn bij de muur stond en uiteindelijk zei, ich bin ein Berliner. En een Berliner is iemand die uit Berlijn komt. In dit geval het stukje Weinstefan, dat is een heuvel in de plaats Freising, net een kilometer of 30 boven München. Ja. En die heuvel is de plek waar de brouwerij staat. Dat was ooit een klooster. En dat klooster is gesticht door de heilige Stefanus. Daar is uiteindelijk Weinstefan naar vernoemd. Dat betekent in het oud-Duits de heilige Stefan. En dat wil dus zeggen dat het merk van de brouwerij Weinstefan is. Maar het bier van de brouwerij is dus Weinstefaner bier.
3: Ja, ja.
4: En je hebt er nog wel meer voorbeelden van. Het bier wat uit Warstein komt, dat heet Warsteiner. Er zit een brouwerij staan in de plaats Bietburg. Dat is Bietburger bier. Ja, dus in dit geval is de toevoeging ER wil eigenlijk niets anders zeggen dan het komt uit dat plaatsje. En volgens mij staat de plaats van deze omroep in de provincie Brabant. Iemand uit Brabant is een
3: Brabander, hè?
4: Daar zijn we.
3: Maar dan ben ik toch benieuwd waarom je dan op dat glas niet ook Weinstefaner zet.
4: Omdat ze daar gewoon eenvoudigweg het merk op zetten. En dat is dan misschien een eigenaardigheid van die Duitsers. Het is
3: ja, een beetje vreemd dan en lekker, zeggen ze dan, ja.
4: Nou ja, dat zeker. Dat zeker.
3: Ja, toch?
0: Ja, nee, zeker. Maar ik zit zo lekker naar jullie te luisteren met z'n tweeën. Ik vind het heel gezellig. Ja.
4: Ja. Maar ik hoop dat jouw vraag hiermee beantwoord is, René. En ik hoop vooral dat je nog heel lang blijft genieten van het prachtige Weinstefaner bier van de brouwerij.
3: Ja, precies. Ja, ze worden nog lekkerder door nu natuurlijk. Ja, ik ben inderdaad, dankjewel voor de uitleg. Hij is heel logisch als je zo over nadenkt met het andere merk. Ja, dan is het ook vrij logisch eigenlijk.
0: Ja, maar René, je moet het wel even weten. Ik vond het ook een niet zo rare vraag, hoor. Ik dacht inderdaad, heb je wel een punt? Wat is dit nou voor een raar dingetje?
2: Ja, en je bent wel een binkje, hè, dit weekend bij de mannen. Want jij kan dit nou als feit vertellen aan het oog.
3: Zo is maar net. Ja, zo gaan we het doen.
4: Ik zou er bijna bij willen zijn dat het moment is dat René zegt, jongens, even stil, ik heb nou wat...
0: Ja, dat zou helemaal top zijn, hè?
3: Ja, dat is die jongen doet Brabant, hè? Ja, zo is het.
0: Rick, mogen we je hartelijk danken voor je uitleg.
4: Heel graag gedaan, jongens.
0: Super fijn.
4: En een fijn weekend.
0: Jazeker. Jij ook. En René, smaakt dit weekend wel, hè? Nu het weet.
3: Ja, absoluut. Zeker weten. Geen enkel probleem.
0: Hartstikke en dank voor jouw keigoede vraag.
3: Nou, dankjewel voor het antwoord.
0: Fijn weekend, hè?
3: Fijn weekend.
4: Hoi.

0: Sarah Bareilles. Het is 8:30, we gaan zo meteen naar het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het erover dat de inwoners van Moerdijk nog langer in onzekerheid zitten over de toekomst van hun dorp. En er is meer bekend over de rechtszaak van de kapotte kachels tegen ABBA.
2: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
6: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
2: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andra Tech Group. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Het Jacks Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
10: Omroep Brabant.
0: Ja, kijk naar buiten en dan weet je het helaas al, zeg ik erbij. Het is een beetje een wisselvallige dag vandaag. Het blijft een wisseling van zonnige periode met stapelwolken. En vooral in de middag gaat er af en toe een buitje vallen. Het wordt maximaal een graadje of 18 vandaag. En dat gaat komend weekend ook nog zo door. Het nieuws krijg je van Niek.
1: Inwoners van Moerdijk moeten nog langer wachten op een definitief besluit over de toekomst van hun dorp. Er zou uiterlijk eind juni een definitieve beslissing worden genomen, maar een paar weken geleden kwam er een nieuw scenario op tafel waarin het dorp misschien toch kan blijven bestaan. Het onderzoeken van die optie kost extra tijd. Deze bewoner is niet te spreken over de gang van zaken.
0: Sorry Nick, ik was even iets... Ik had alles klaargezet behalve Moerdijk. Maar daar komt hij alsnog, Moerdijk.
11: Wij willen als dorp gewoon weten ja of nee. En als het dorp gaat weg... dan willen we gewoon in overleg over goede regelingen. En als het dorp kan blijven bestaan... dan willen we daar harde garanties bij voor de leefbaarheid. En die krijgen we niet. En dan ziet het ook niet uit dat die gaan komen.

0: staatssecretaris Debat heeft toegezegd dat hij eind juni zal aangeven hoeveel tijd er nodig is om de rest van de stappen te zetten voor de toekomst van Moerdijk. In een huis aan de Kapelmeesterlaan in Tilburg heeft de politie zo'n 3 kilo ketamine gevonden. Drugs werden ontdekt na melding van een oplettende voorbijganger. Bewoner werd aangehouden, maar hij verzette zich daarbij wel hevig. 2 agenten raakten gewond. De gemeente Roosendaal stelt een speciale regeling in voor medewerkers en oud-medewerkers die last hebben gehad van de onveilige bestuurscultuur binnen het stadskantoor. Met de regeling wil de gemeente ruimte bieden voor erkenning van de ervaringen van die medewerkers. De regeling volgt op een kritisch rapport over de bestuurscultuur en sociale veiligheid dat vorig jaar verscheen. De politie in Brussel heeft gisteren flink in moeten grijpen bij een demonstratie van studenten. Er werden waterkanonnen en traangas ingezet. Studenten zijn woedend over bezuinigingen op het Franstalige onderwijs. Ook leraren zijn er niet over te spreken.
1: Als elke andere leerkracht 2 uur extra moet geven, dan betekent dat ik mijn job kan verliezen. Niet alleen ik, maar ook andere leerkrachten. Ik ben leerkracht Nederlands.
0: Deden zo'n 3000 mensen mee aan de protesten. 10 mensen zijn opgepakt. Was al bekend dat carnavalsband De Kapotte Kachels een rechtszaak wilde aanspannen tegen ABBA. We hebben er een tijdje niks over gehoord, maar nu is er weer nieuws daarover, want de datum van de zitting is bekend. 17 juni, dan staan de partijen tegenover elkaar. Reden, de Zweedse popgroep, vindt dat dit carnavalslied te veel lijkt op hun nummer Take a Chance.

0: Maar nu heb ik. Het
1: zit ook zo slim. Want take a chance, dikke pens maken.
2: Ja, nee, ja, het is, wij zeggen het al, wij vinden het leuk. Maar ja, ABBA dus niet. Het lied werd daarom van Spotify gehaald. Maar de Brabanders die haalden met een crowdfundingsactie 25.000 euro op als startkapitaal voor de rechtszaken tegen de Zweedse popgroep.
1: Ja, dus we gaan het zien. Ik vind het zo leuk, want deze rechtszaak die is dus in Utrecht. Ja. Dus dan gaat daar straks een Utrechtse rechter.
3: Ja, die gaat zich
1: moet zich gaan verdiepen in dikke pens. Ja. Ja. Ik hoop dat het überhaupt kan bestaan.
2: Dan zitten dan Zweedse advocaten of zo.
3: Als ze slim zijn.
2: Nederlandse advocaten.
3: Ja, precies. En als ze dan slim zijn, dan nemen ze gewoon het filmpje mee van drie uur vooraf waar ze waren. En dan zie je dat iedereen blij wordt van een liedje. En dan denkt die rechter, ach ja, wat maakt het ook uit. Laat gaan. Zometeen een nieuw Ik Vertrek verhaal. Ja, van twee Brabanders. Hoe of wat hoor je dadelijk na Bon Jovi.

0: het is hier in Nederland even wisselvallig weer. Hè? Zon en wolken en regen en alles wat erbij hoort. Maar ja, we gaan wel naar een ander mooi zonnig verhaal. Zeker als het gaat om de plek waar deze twee zijn. We hebben het over Nino en Lola uit Den Bosch. Ja, die hebben de stoute schoenen aangetrokken. En die vertrokken vorig jaar oktober naar Jerez de la Frontera. Hoe vond je mijn uitspraak?
1: Is een J niet altijd de G in het...
0: De Jerez. Je kunt daar wel eens vragen aan ze. In het zuiden van Spanje. En om daar, ze wilden daar een verlaten pand ombouwen tot een boutiquehotel. En dat terwijl ze elkaar nog niet eens zo heel lang kennen. En vanavond zijn hun avonturen te zien op tv in het programma Ik Vertrek. Nino en Lola, hallo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Of moet ik zeggen, buenos días.
2: Buenos días, señor Jordi.
0: Ja, precies. Is het trouwens Jerez de la Frontera? Heb ik het weer verkeerd uitgesproken?
2: Als jij in Jerez de la Frontera Jerez zegt, dan betaal je 5 euro voor je biertje. En anders maar 1,50.
0: Oké, nee, dan weet ik. Het enige wat ik ken is esta noche mucho chico guapa aquí. En dan houdt het bij mij wel verder een heel erg een end op, moet ik zeggen.
2: Deze avond hele knappe man. Hoor.
0: Ja, precies. even om te beginnen. Hoe gaat het met jullie?
3: Ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. We zijn sinds 3 weken nu open.
0: Ja.
3: En de spel bij ons is ook een beetje de rust wedergekeerd. En wij hebben ook gechilled en naar het strand geweest. En we hebben onze eerste gasten ontvangen. Dus we gaan even een hele nieuwe fase in.
0: Ja, wat leuk.
3: Stuklopers naar strijken.
0: Ja. Maar het is wel zo dat jullie kennen elkaar nog niet zo heel lang, toch? Hè? Kun je eens meenemen hoe dat gegaan is?
2: We hebben nu 1,5 jaar verkering. Ik kijk Loa Fania, 1,5 jaar.
0: Mm-hmm.
2: Is dat nog niet heel lang, maar op de eerste date in mei 2 jaar geleden zaten we aan de bar bij een barretje in een bos en toen wisten we eigenlijk al gelijk, toen hebben we gelijk onze plannen uitgesproken. Nou, en dat paste crack bij elkaar, dus het was eigenlijk al gelijk goed.
0: Wat leuk. Ja, wat leuk. En jullie hebben wel meteen de ultieme test gehad, hè, met dit?
3: Ja, jullie hebben elkaar wel meteen heel erg goed kennen. Maar misschien is het ook het voordeel dat wij nog op het roze wolk zaten.
0: Ja, dat is een goed voordeel, Lola, kan ik jou zeggen.
2: Nee, als je 7 maanden lang, of eigenlijk 7,5 maand... 7 dagen in de week aan het verbouwen bent in een taal die je niet machtig bent.
0: Snap ik.
2: Met 15 gasten die alleen maar groene plat Gerezaans kunnen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat is best wel gek aan het begin.
0: Ja,
2: maar goed, we hebben het overleefd en we zijn eruit. Dus het is helemaal goed zo.
0: Precies, we gaan jullie vanavond zien in Ik Vertrek. Even kijken of we vinkjes kunnen zetten. We hoeven niet alles te verklappen, maar kunnen we een vinkje zetten achter gedoe met de vergunning?
2: Yep.
3: Absoluut.
0: Ja, een aannemer die iets anders doet dan is afgesproken.
3: Absoluut.
2: Ja, aannemer die dus gebeurd zijn. Dus.
3: Ja.
0: Oké.
1: Okay, de septic tank.
0: Ja, de septic tank.
2: Ja. Nee, dat wil ik niet.
0: Bouwlui die in 1 keer 3 dagen later opkomen dagen.
2: Ja, sommigen zijn zelfs even in de gevangenis geweest en die komen in 1 keer terug. Of anderen die zitten.
3: Hoeveel tanden hebben we in totaal bij ons hebben?
2: Ja, we hebben denk ik 23 man over de vloer gehad en samen hebben ze 1 gebit. Maar dat is het veelste waard.
0: Ja. Hebben jullie tijdens dit hele avontuur ook wel eens gedacht, of in ieder geval op een avond dat jullie bij elkaar zaten en dat jullie elkaar diep in de ogen keken en dachten, weet je, laten we ermee stoppen. Dit, we hebben nu pech na pech. Of dit wordt echt een soort van opdracht die wij niet kunnen voltooien.
2: Nee, eigenlijk niet. Ja, kijk, loof aan. Nee. We hebben wel echt in zak en as gezeten. Dat we dachten, we zijn ook in godsnaam aan begonnen. Loof ligt huilend, voegen eruit lopen schraap. Omdat we weer tegen ons eruit moesten.
0: Ach, ja.
2: Het was al echt een bende. Maar nee, nooit gedacht van, dit is de verkeerde keuze geweest. Nee.
1: Maar jullie hebben natuurlijk zelf, voordat je ging, ook natuurlijk wat Ik Vertrek afleveringen gekeken. En gedacht, nee, maar dit gaat ons niet overkomen.
0: Ja, precies.
3: Nou, sterker nog... Ik vertrek om dan halverwege een keer filmen, hè, hoe het gaat. En wij zeiden, nee, alles gaat goed.
2: Februari open.
3: Niks aan de hand. In februari gaan we open. Hoe moeilijk kan het zijn?
2: Genoeg,
3: alles
2: genoeg budget.
3: Nou, daarna is het ook goed misgegaan.
2: Je trapt er echt van de kant in.
1: Vertrouwen gaf is toen ik de aflevering zag, want je kan allemaal vooruitkijken op NPO Start eventueel. Dat jullie spraken tenminste de taal.
3: Ja.
2: Ja, dat scheelt een hoop, ja. En het lijkt misschien alsof het compleet vloeiend is. Het is wel met hakken en stoten hier en daar.
0: Dat maakt niet uit.
2: We konden elkaar enigszins in ieder geval
0: precies
2: verstaan. En dat is heel fijn, ja.
0: Hoe vonden jullie het om het terug te zien?
3: Oh, echt zo gek. Want eigenlijk zou hij dus op vrijdag pas online komen. En het was donderdagochtend. En Nino zei, hij staat online. En wij lagen in bed. We hebben hem gekeken 's ochtends. En ook iedere keer op pauze gezet. Van, oh nee, zij is het.
4: Ik moet even naar buiten. Maar uiteindelijk zijn we wel heel tevreden met de aflevering. Ja, weet je, we hebben zelfs 250 filmpjes ongeveer geschoten.
0: Ja.
4: Wij zijn 10 dagen langs geweest. Dus dat is zo'n beeldmateriaal.
0: Ja.
4: Ik wil even kijken, precies. En ik moet zeggen, mijn vrienden zijn er vooral heel goed afgekomen. Want los van dat er met een pingpongbedje op het rug wordt geslagen, was er nog kontje als het een blote kont. Alleen die blote kontjes zijn eruit geknipt. Hebben ze geluk mee.
0: Ach jee, wat flauw zeg. Jongen, jongen zeg.
4: Ja, dat is gewoon flauw.
0: Voelen jullie ook echt helemaal, ja, dat jullie helemaal horen bij het Spaanse land? Voelen jullie echt een beetje op je gemak daar?
3: Ja, heel erg. Maar dat komt ook wel omdat wij zulke fijne vrienden hebben gemaakt tegen de rest die ons overal mee naartoe nemen.
0: Mm.
3: Mee naar een bruiloft tot mee naar de feria. In Spanje is het heel normaal om al je vrienden gewoon altijd mee te nemen. Ook al ken je andere mensen nog niet. Dus ja, wij zitten hier wel op ons plek.
0: Kijk, en wat nu? Want dit is natuurlijk, jullie gaan natuurlijk nou gewoon draaien in jullie boutique hotel. En nu? Wat willen jullie nu?
4: Nou ja, we hebben nog een hoop nog te doen, dus we zijn nu open met de eerste 4 kamers.
0: Ja.
4: We zijn nu bezig met ons eigen huis, dus het is ook wel fijn als we niet meer in een studentenkamer hoeven te lezen, maar echt in een fijne kamer.
0: Ja.
4: En daarna gaan we gelijk door naar onze bodega. We hebben een eigen sherryhuisje in onze tweede binnentuin, tweede patio. Dus we willen daar een eigen bodegaatje van maken. Dus dat de gasten daar ook lekker sherry kunnen drinken en kunnen toepoggen net wat.
0: Wat leuk.
4: En als dat klaar is, zijn er 2 suites te verbouwen. En we hebben nog de ruïne, de buren hebben nog gekocht.
0: Oh, kijk, jullie zitten voorlopig goed.
3: Maar je moet er even bij zeggen dat de gasten daar geen last van hebben als wij daar gaan bouwen.
1: Heel goed. Ja, precies. Hier is de gastvrouw. Ja, dit is
4: heel goed. Zo commercieel hier. Ja,
0: ja. En jullie gaan nog even naar Nederland, toch? Op en neer.
4: Ja, we zitten nu in de auto richting het vliegveld.
0: Ja.
4: Ik was eigenlijk gruwelijk toevallig, want een vriend van ons gaat trouwen morgen. Dus daar hadden we tickets voor gehaald en hetzelfde hadden geboekt. En 2 uur later belde ik vertrekken op dat ze in plaats van in augustus of september, dat het op 5 juni al was. Ze komt perfect uit.
0: Kijk, dat is helemaal top.
4: Vanavond een viewing party met onze vrienden.
0: Nou, dat is helemaal leuk.
1: En gewoon weer een veiling organiseren, hè?
0: Ja.
4: Ja, dat werkt wel goed, hè.
0: Vanavond is jullie aflevering te zien op de NPO, op NPO 1 om 8:30. Wij willen jullie ongelooflijk veel succes wensen de komende maanden en alles wat er nog gaat gebeuren. Ik ga wel even mijn favoriete Spaanse liedje draaien. Dat is een onbekend Spaans liedje. Ik zou zeggen, schrijf vast mee. Het is Lolita Flores met Sarandonga.
4: Hey, kijk.
0: En wat mij betreft zou ik willen zeggen, iedere ochtend als jullie gasten de kamer uitkomen, dan zet dit op. En geloof mij, succes gegarandeerd. Of ze nou wel of niet goed hebben geslapen, iedereen heeft meteen zin in een dag.
4: Schitterend, man. Dankjewel.
0: Zet hem op, hè.
4: Dankjewel.
0: Houdoe.
4: Houdoe. Houdoe. Houdoe. Houdoe. Houdoe. Houdoe. Houdoe. Houdoe. Houdoe. Houdoe. Houdoe. Houdoe. Houdoe. Houdoe. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: In Mil, Reuzel en Riethoven. Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
14: Daarin proberen we eigenlijk dus zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoachtraject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
13: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
15: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
13: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
16: Hartelijk dank. 9:03. Tim Schaap van de ANWB. Goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen.
16: Ja, ja, maar wat dacht jij? Ja. Ik zal me eens een keer melden om 9:00.
17: Ja, ik word net wakker en denk, hey, er staat een file. Maar weet je wat nog het leuke is? Hij staat niet eens echt in Brabant. Ja, ik weet het. Ik ben een beetje op zoek gegaan naar files. Maar het is wel relevant. Het is namelijk als je de regio uitrijdt richting Rotterdam op de A29. Ja. Ben je onderweg vanuit Berg op Zoom? Er is een ongeluk gebeurd bij Oud-Beijerland. Daarom nu
16: Tim, even sorry hoor. Ja. Oud-Beijerland. Vanuit Eindhoven, dat is een uur en 40 minuten. Daar heb ik heel lang gedj'd.
17: Luister nou, mag ik ook een keertje. Ik zit de hele dag hier een beetje te wachten tot er file staat. Is er eentje een beetje in de buurt? Denk, nou, nu doe ik het. Leuk voor de jongens. Spreek elkaar ook nog even.
16: Zeker.
17: Nou goed, vanaf Knoop het Hellegatsplein heb je 10 minuten vertraging. Als je onderweg bent vanuit Bergen op Zoom.
16: Ja, dus kun je als luisteraar van Omroep Brabant in ieder geval een beetje rekenen zo. Vanuit Eindhoven is het ongeveer 1,5 uur, 1 uur 3 kwartier, mocht je daar in de buurt komen.
17: Maar nu kom ik ook even op voor de mensen in. Even inzoomen Helwijk en Willemstad. Die zijn dolblij dat ik dit heb.
16: Nee, dan is
17: zeker, Zevenbergen, Oudenbosch, Roosendaal, ja hoor.
16: Nou, goed. Tot zo. Tim, bedankt voor deze toevoeging. Hè? Deze ochtend, ik was heel blij. Ik hoop je over een half uur weer te spreken.
17: Ik kan niet wachten.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
26: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
27: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
28: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
27: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
28: Koppens biedt veel meer.
27: Kom langs in Volkel.
28: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
26: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Kei, goedemorgen.
31: Jordi Graat.

0: Op deze vrijdag 5 juni. De dag begint bewolkt. Vanmiddag is er ook meer zon. Maar er gaat wel een buitje vallen. Maximaal zo'n graad of 19. Voor komend weekend ook wisselvallig. Temperaturen tussen de 18 en de 20 graden.
1: Jarig vandaag. Gefeliciteerd. En Toenahang Kuzu, dat is de ex-voorman van de politieke partij DENK, wordt 45 vandaag. Kees Huls, die kan je misschien kennen van Dagboek van Hendrik Groen. Ja. Speelde die de hoofdrol. Ja. 74 vandaag. Kijk. En Limburgse heldin Beppie Kraft.
0: Ook jarig.
1: 80 vandaag.
0: Kijk, verdere nieuws, Niek. Oh, sorry.
2: Het Amerikaanse Kennedy Center heeft medewerkers de opdracht gegeven om de naam van president Donald Trump te verwijderen. Teksten en e-mails en andere documenten moeten meteen worden aangepast. En ook moet de naam van Trump voor volgende week vrijdag worden weggehaald op borden, de website en in brochures. Het centrum is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy, maar president Trump die liet die plek naar hem vernoemen. Een rechter heeft nu beslist dat dit niet mag. Medewerkers van de beruchte porno-site Motherless die hebben de afgelopen jaren zeker 220.000 afbeeldingen zelf op de site geplaatst, waaronder kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS en het expertisecentrum Off Limits. Motherless is verbonden aan hostingbedrijf Enforce in Steenbergen en kwam onlangs in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht.
0: Hoogste tijd om aan ons ratje te gaan draaien. Dan mag je weer iets aanvragen op deze vrijdag. En dan horen wij graag wat we voor je kunnen doen. Wat is de categorie, Jasper?
1: De categorie vandaag is dingen uit de voorraadkast. En het is met de letter P.
0: Letter P. Dingen uit de voorraadkast met de letter P. Mocht je iets weten en je wil iets aanvragen, dan mag dat nu door even te laten weten via 06-573-28203.
1: Het is ook echt zo'n rommelkast, hè? Dus er kan van alles in staan.
0: Ja, ja. En wij zijn heel benieuwd waar je mee komt. Dus 06-573-28203. En vraag dan ook meteen iets aan. Wie weet kunnen we het voor je draaien tussen nu en 9:30. Stephanie, ja, die snel. Pasta.
3: Ja,
0: natuurlijk.
3: Ja, dat is heel voorraad, goed. Ja, daar koop je groot in.
0: Ja, die wil Davina Michel horen, dus die pak ik er eventjes bij.
1: Kan ook niet echt over de datum, hè, pasta?
0: Nee, dat kun je tot in de treuren laten staan.
3: Hè? Dat is altijd in je kerstpakket, weet je wel.
0: Ja, ook. Ja, ja. Dat klopt.
3: En dan gaat het de voorraadkast in.
0: Dat is wel waar. Mocht jij ook iets hebben, laat het even weten via 06-573-28203. Dingen uit de voorraadkast met de P. En vraag dan ook meteen iets aan. Maar we beginnen voor Stephanie met Davina Michel. Dankjewel.

0: papieren zakdoekjes, dingen uit de voorraadkast. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat klopt helemaal. En Peter, die had punaises. En die wilde deze horen van Django Wagner. Uiteraard. Prachtig liedje gaan we draaien. Dankjewel daarvoor.
1: Ik weet nog goed

0: Ronde bekend van L'Amour Toujours, maar deze mocht er ook zijn. The Riddle, zometeen naar het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over een beroving van een oudere vrouw in Asten. En qua naam ken je hem misschien niet, Jeroen Granneman uit Berkel Enschot, maar toch heeft hij veel succes op Spotify.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
3: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
4: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
5: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
6: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
4: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
9: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andra Tech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: Nou, razend benieuwd met welke file die gaat komen. Tim Schaap van de ANWB, goedemorgen.
1: Hey, Jordi, ja, ik durf bijna niet meer, joh. Jeetje, Mina. Nou, als je de regio uitrijdt op de A29... dan kom je in de file te staan richting Rotterdam vanuit Bergen op Zoom... tussen knooppunt Hellegatsplein en Oud-Beijerland. 10 minuten door een ongeluk. Ik heb eventueel ook nog de Duitse grenscontrole bij Arnhem. Zal ik die ook meteen meenemen?
0: Ja, nee, doe maar even mee.
1: Dat is wel leuk. De A12 vanuit Arnhem richting de Duitse grens.
0: Controle.
1: Ja, zeer schön. Vanaf 7 naar 3 draait kilometer aan Stau en de vertraging is een kwartiertje.
0: Nou, mag ik jou alvast een keigoed weekend wensen?
1: Van hetzelfde, tjus en auf Wiedersehen.
10: Omroep Brabant.
0: We gaan naar het weer van vandaag. Het blijft wisselvallig. Het is echt een zonnige periode. En dan weer stapelwolken en dan weer een buitje. En dat gaat heel het weekend nog duren. Voor vandaag blijft de temperatuur in ieder geval steken op zo'n graadje of 18. Het nieuws krijg je van... Ik moet helemaal wennen dat het vrijdag is. Ik ben normaal natuurlijk op vrijdag altijd vrij. Maar ik kan me al verslapen vanochtend. ik moet alles weer opstarten. Jongen.
1: Nou, nog een half uur. Komt goed.
0: Het toch? Komt zeker goed. Niek, ja, take it away.
1: Een vrouw van 90 is gisteren in Asten beroofd toen ze haar hond uitliet. Een man trok met geweld een ketting van haar hals. Het was een ketting van haar overleden man die ze al tientallen jaren droeg. De vrouw heeft er fysiek niets aan overgehouden... Maar volgens haar familie is ze na de beroving wel in de war. Daarom heeft de vrouw medicijnen gekregen. Ruim 25 miljoen euro is er opgehaald van het evenement Alpe d'Huez. Het bedrag is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Duizenden mensen, onder wie ruim 1300 Brabanders... gingen gisteren lopend, rennend of fietsend de Alpe d'Huez op. Het was de 19e editie van het evenement. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless... hebben de afgelopen jaren meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. Het ging zeker in 23 gevallen om afbeeldingen met kinderporno... blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf... alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor Online Misbruik of Limits wil dat de overheid in actie komt.
11: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit... terroristische content en kinderpornografisch materiaal... om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is... moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet in ieder geval al onderzoek naar de site. Jeroen Granneman uit Berkel Enschot, ja, die kan het eigenlijk zelf niet geloven. 4 jaar geleden zette hij zijn eerste zelfgecomponeerde pianostuk op Spotify. Binnen een half jaar had hij 10 miljoen streams te pakken... en inmiddels staat de teller op ruim 50 miljoen streams. Mensen overal ter wereld die luisteren naar zijn muziek.
12: Dat is niet alleen maar Berkel Enschot, maar dat werd op een gegeven moment ook Amerika, Canada, Australië. En ja, dat is ongelooflijk. Ja,
1: Jeroen die blijft er zelf nuchter onder, maar er zijn wel wat dingen veranderd de afgelopen jaren. Zo geeft hij minder les en is hij meer bezig met componeren.
12: Ik sta ook op het podium, ik heb ook mijn solo concerten en zo. En dat is wel veranderd. Dus ik ben meer artiest geworden, zeg maar, dan alleen maar aan lesgeven.
1: Ja, dat is ook keileuk. Toch bijzonder. Want hij was natuurlijk helemaal in het begin, nog voordat hij die muziek op Spotify zette hij af en toe iets op TikTok en zo. Ja. En toen merkte hij al van, hey, dat wordt best wel goed bekeken. En toen kreeg hij dus een tip van, ga nou eens gewoon een keer een stuk componeren. Zet het op Spotify.
13: Vind dat dan wel weer mooi aan social media.

0: media en zo. Dat allemaal dit soort dingen ontstaan. Ja. En mensen, dat je hebt,
1: kan heel snel
0: weet, heb je een gigantisch bereik.
2: Ja, dat blijkt. Ja,
1: dat
2: is leuk.
1: Vind ik keileuk. Ja. Ik ga ook straks weer eens even wat luisteren van hem. Dus,
0: ook dacht hij gaat zeggen, ik ga niet zo meteen straks ook mijn piano aan
2: zetten. Componeren.
1: Ja, meer daarover. Ik doe ook bijzondere dansjes. Ik hang in hoepels. Ik doe allerlei dingen. Tuurlijk. Meer te vinden op mijn Instagram, Jordi Graaf. Ja, precies. En dan op Instagram.
2: Ja, en OnlyFans.
1: En OnlyFans.

0: The Pointer Sisters en He's So Shy. En een kei goeiemorgen. We gaan nog even terugblikken op deze show van vandaag. Ja, we gingen naar natuurlijk de Alpe d'Huez actie van gisteren. Duizenden Nederlanders gingen de beroemde Franse berg op om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. En ook Saskia uit Eindhoven deed mee.
1: Mijn dochter Fee, hij is 3 jaar terug overleden aan leukemie. En zij zou gisteren op de loopdag 17 jaar geworden zijn.
0: Ja, en uiteindelijk haalde Saskia zelf al meer dan 5000 euro op. Vanavond kan je op NPO 1 kijken naar een nieuwe aflevering van Ik Vertrek, met daarin Nino en Lola uit Den Bosch. Zij bouwden in het zuiden van Spanje een oud pand om tot een boutiquehotel. En ja, alle Ik Vertrek-clichés komen voorbij, zoals het gedoe met de aannemer.
2: Ja, sommigen zijn zelfs even in de gevangenis geweest en die komen in één keer terug, of anderen die zitten.
3: Hoeveel panden hebben we in totaal bij ons hebben?
2: Ja, we hebben denk ik 23 man over de vloer gehad en samen hebben ze 1 gebit. Maar dat is het grootste waar. Ja, schitterend. Keileuk, maar er gebeurde een hoop.
0: Ja, ik zou echt zeggen, ik ga vanavond kijken. Want we hebben al een beetje, je kan al vooruit kijken. Dus als je denkt, ik ga dat vanmiddag doen, kan dat natuurlijk ook. Of kijk op een eigen moment. Maar het is echt een waanzinnige aflevering. Mooi om te zien. En uiteraard hadden we natuurlijk weer op vrijdag een keigoeie vraag. En die kwam deze keer van luisteraar René.
4: Mijn favoriet is eigenlijk de Wijn Stefaner. Dat vind ik het lekkerste whitenbier. Op het flesje staat Wijn Stefaner. Op het glas hier staan Wijn Stefan. Dus niet Wijn Stefaner. Ik denk, waarom is die ER eraf?
0: Ja, en dus gingen wij op onderzoek uit. Bierkenner Rick, die gaf het antwoord. Hij werkt bij Bier & Co. En dat is het bedrijf dat het Duitse bier hier importeert.
5: De officiële naam van de brouwerij is de Bayerische Staatsbrouwerij Wijn Stefan. De toevoeging ER, dat is niets anders in het Duits dan om aan te geven waar het vandaan komt. Dat wil dus zeggen dat het merk van de brouwerij Wijn Stefan is. Maar het bier van de brouwerij is dus Wijn Stefaner bier.
0: Kijk. En daar was sowieso iedereen volgens mij heel blij mee. Niet alleen René, maar ook heel veel luisteraars die zeiden, och ja, nou heb ik weer wat te vertellen vanavond in de kroeg. En zo is het maar net. Mocht jij nou zelf ook een keigoeie vraag hebben, dat kan ik me zo voorstellen, dan wil ik je aanraden om even een appje te sturen met die vraag. Geef hem dus door en stuur dat dan naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Als jij een keigoeie vraag hebt en wie weet komt hij dan binnenkort voorbij hier in de ochtendshow in een keigoeie morgen. Wij gaan naar Harry Styles. Dit is American Girls.

0: Harry Styles en American Girls. Ja, er zijn veel mensen volgens mij geweest, hè, naar Harry Styles.
1: Zo, was gisteren de laatste? Ik zag
0: volgens mij wel. Ja, ik zag heel veel mensen die naar Amsterdam moesten voor dat concert.
1: 10 keer in een 020 Arena. Ja. Het is echt...
0: Man. Ja, dat is echt wel een dingetje.
1: Ja, niemand heeft wat gezien, want het podium stond in de weg.
0: Maar... Ja, Den Harry heeft denk ik mooie avonden gehad.
1: Was heel lang het gerucht. Ik heb natuurlijk vorig weekend de Utrecht Marathon gelopen. Ja. De halve. Ja. Maar heel lang was gerucht dat Harry mee zou lopen.
0: Echt?
1: Het waren allemaal, want hij iedere dag loopt hij een rondje door het Vondelpark.
0: Ah.
1: Die hardlopen door het Vondelpark.
0: Was wel vet geweest.
1: Hij gaat meedoen, maar dat was toch niet het geval.
0: Het is zometeen weer tijd voor Brabants Bond. En,
2: Ultieme Bonte 50.
0: Juist. UB40, deze week in de finale voor vandaag.
2: Nummer 1.
0: Vind ik ook echt een waanzinnige plaat.
2: Ja. Nummer 2.
0: Ook goed. Ook goed. Ja, ook
2: Nummer 3.
0: Ja, ook goed. Ja.

0: Dat is heel simpel.
1: Dan heb je ze allemaal gehoord.
0: Ja, je hebt er 4 gehoord. En vandaag is natuurlijk de grote finale. Welke gaat toegevoegd worden aan de bonte 50 van onze Hubert. Je mag daar zo meteen voor gaan stemmen. En dan hoop ik eigenlijk dat je met je hart kiest. Dan komt dat echt.
2: Nou, dan kies ik voor 2. Als ik mijn hart moet, dan voor 2.
0: Nee, ik ga echt voor Kingston Town. Dat heb ik al uitgelegd van de week. Dat is echt voor mij zo'n mooi liedje.
2: Ja,
0: mooi
2: dat
0: liedje.
2: Snap ik wel.
0: Tot zover een kei goede morgen voor vandaag. Wij wensen je natuurlijk een waanzinnig mooi weekend toe. Veel plezier dadelijk bij Hubert, Brabants Bond tussen 10 en 1. En maandag is er weer om 6 uur een nieuwe aflevering van een kei goede morgen. En dan zijn we natuurlijk gewoon weer bij met de ochtendshow. Houdoe.

0: Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn?
1: Download dan de Omroep Brabant app.
0: Video en nieuws uit jouw omgeving. Weer, verkeer.
1: Live radio en tv en nog veel meer.
0: De Omroep Brabant app. Download hem gratis.
1: Zo draag je het gevoel van hier altijd bij je.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
8: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
11: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
14: Ja, ja. Tot zover het nieuws, denk ik dan. Hallo. Okay, ja, goed. Hey, weg is ze. Dat kan zomaar gebeuren, deur dichtgooien. Sommige mensen zijn er heel goed in om meteen de deur dicht te gooien en te zeggen van, dit was het, ik ben er klaar mee. Had ze toch even fatsoenshalve kunnen zeggen. Maar goed, misschien vergeten. Goedemorgen, van harte welkom. Het is vrijdag vandaag. En vrijdag is, ik weet niet of het de belangrijkste dag is, maar voor de Ultima Bonte 50 is het een hele belangrijke dag.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Oh, heerlijk hier, hè?
17: Ja, eindelijk even niks.
18: Dit is echt nice.
19: Hola, le pongo dos cervezas.
20: Hola, señor. Sí, twee bier.
18: Voor mij?
16: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
19: Por favor.
20: Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
23: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
5: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
6: Het Jacks Festival van het Levenslied komt hier weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Brabants Bond en Bermol.

Ik weet het niet. Ik weet het niet. Naarmate je ouder wordt, heb je minder toekomst en meer herinneringen. Remember the time. En soms word ik ook een klein beetje weer moedig van. Herken je dat? Of zeg je van, nou, doe nou maar, ik heb er helemaal geen last van. Dat is nog beter eigenlijk, misschien wel. En van harte welkom, goedemorgen. Het is weer tijd.

0: Al heel vroeg in het jaar hebben veel mensen een tekenbeet opgelopen. En dat komt onder andere doordat het de afgelopen tijd vaak mooi weer was. Hè. Warm was het. Hè. Veel mensen gingen daarom lekker wandelen, sporten of het bos in. Of in het park met veel groene gebieden bezoeken. En dan kom je teken tegen, want daar leven ze namelijk. En door het warme weer zijn teken ook eerder actief geworden. Want het klimaat is aan het veranderen, dus we moeten met allerlei dingen rekening houden. Aan de andere kant zeg ik, niet te druk maken. Ze zitten er nu eenmaal. Take it easy.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Hubermo.
1: Dit is Brabants Bond.
0: Oud tipplaatje. Vandaag vrijdag, je weet het, wat er dan gaat gebeuren. Nee, ja, toch wel? Dat weet je toch wel? De nieuwe tipplaat wordt vandaag bekendgemaakt. En er wordt al druk vergaderd, kan ik je vertellen. Vanuit deze ruimte zie ik dat.

Dit is diezelfde man die ook Take Me To Touch uitbracht. Weet je dat nog? Het is een beetje een rustig liedje. Hoziers, zo noemt hij zich, zo heet hij. En die Hoziers is even een beetje uit de relatie geweest. En toen las ik een artikeltje over deze man dat hij zei van... nou ja, het is misschien ook goed dat ik af en toe even uit de relatie ben... want ik kan niet tegen succes. Dat is een beetje een gekke gewaarwording natuurlijk... als iemand artiest is en zegt, ik kan niet tegen succes. Maar dat is te spannend voor hem. Dat hebben sommige mensen. Die worden dan wat nerveus en kunnen dat niet aan. Maar het hoort wel bij het artiest zijn en het hoort wel bij het gehoord willen worden. Dus dat is een beetje tegenstrijdigheid, waar hij dan toch last van heeft. Maar je hebt hele goede psychologen, die kunnen er vast wel wat aan doen. Hoziers hier met een liedje, ook weer van een tijdje geleden. Maar wel een geweldig plaatje, vind ik zelf. 2024, Too Sweet, zo heette het. En ik vind het net wat mooier dan Take Me To Church. Maar dat is een persoonlijk ding. En ik laat het je allemaal horen, zodat je duidelijk een oordeel kunt vellen... over datgene wat je hoort hier bij Omroep Brabant. Maar het is wel kwaliteit.

Het is hele oude soul. Het hikt een beetje tegen de disco aan. Dat kan ook niet anders. Het komt uit 1972. Dus de disco was een beetje in opkomst. En dit waren de Spinners. Detroit Spinners eigenlijk. Ze zaten bij Motown. Niet anders. Het komt uit 1972. Dus de disco was een beetje in opkomst. En dit waren de Spinners. Detroit Spinners eigenlijk. Ze zaten bij Motown. Maar toen gingen ze weg bij Motown.

0: website Modderless. En je hoort meer over een tennissprookje op Roland Garros.
1: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
3: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
3: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
4: Hoe staat het ervoor met het verkeer? Alles is gunstig.
5: Omroep Brabant.
4: Er staan geen files. Misschien toch wel handig dat je even vertelt hoe het zit met het weer voor vandaag. Ik heb fikse buien over me heen gekregen. De trekken er nog wel over Brabant heen. Over de westen van Brabant zie ik op de radar zo'n beetje vanuit Zeeland komen ze dan. Gaan over het midden van het land en trekken weg naar het oosten. Maar ik ben geen weerman. Ik zie gewoon datgene wat ik op de kaart zie. Het is vandaag bij een temperatuur 18, 19 graden. Geen slechte dag. Kan af en toe een buitje vallen. En de zon komt ook zo nu en dan even tevoorschijn. Het nieuws, zoals beloofd, met Nick de Vries.
0: Medewerkers van porno-site Modderless hebben de afgelopen jaren zeker 220.000 afbeeldingen zelf op de site geplaatst, waaronder kinderporno. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en expertisecentrum Off Limits. Modderless is verbonden aan hostingbedrijf Enforce in Steenbergen. Er kwam onlangs in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. Twee ongelukken gisteravond op de A50. Het ging eerst mis bij Heeswijk-Dinter. Daar ontstond een kettingbotsing waar drie auto's bij betrokken waren. Later op de avond botste in Veghel twee auto's op elkaar op de oprit naar de A50. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Een miljardenproject is van de schoonzoon van president Trump en moet komen in een natuurgebied voor de kust. De omwonenden ondernemen juridische stappen, zegt de NOS-correspondent Thijs Kettenis.
6: De bewoners van het dorp naast dat resort, waar dat resort moet komen, ja, die zijn woedend, want ja, hun land is gewoon onteigend. En zij zijn daarom naar de rechter gestapt en dus ook fel tegen de manier waarop dit project door Kushner wordt opgestart.
0: Er is ook een grote demonstratie aangekondigd voor later deze maand op de plek waar dat resort moet komen. Tennis dan. Op Roland Garros is een mooi sportverhaal bezig met de Poolse Maja Szwalinski in de hoofdrol. Zij moest eerst kwalificatiewedstrijden spelen om überhaupt mee te mogen doen aan het Grand Slam toernooi. Nou, dat lukte. Daarna begon de Poolse nog meer wedstrijden te winnen. Gisteren stond ze dan zomaar in de halve finale en die won ze ook nog.
7: Elk hotel wil vanavond Maja Szwalinska hebben. Want zij staat in de finale op Roland Garros. Een waanzinnig sportverhaal. Voltrekt zich hier.
0: Ja, zij staat dus morgen als qualifier in de finale van dat Grand Slam toernooi. En dat is toch een van de grootste toernooien in de tenniswereld. De winnaar die mag ruim 2 miljoen euro bijschrijven. Oh. Maar zelfs als ze niet wint, dan heeft deze Poolse ruim 1 miljoen euro verdiend. En dat is meer dan ze tot nu toe in haar hele carrière bij elkaar heeft getennist. Dus dat is toch mooi.
4: Ik wilde vroeger zo graag tennissen.
0: Ja?
4: Ja, ik wilde graag tennissen, maar ik kon er geen bal voor. En dan denk je van, weet je wat jammer. Ik bedoel, het is zalig als je zoveel geld voor iets leuks kunt. Ik bedoel, ik doe ook iets heel leuks. En er zijn disjockeys die hebben dat soort bedragen ook gekregen voor een beetje oreren op de radio. En waar is het toch misgegaan bij mij, hè? Welke afslag heb ik toch genomen en had ik niet moeten pakken?
0: Ja, ik heb geen flauw idee.
4: Het is zo verkeerd gegaan met mij. Ik had het gisteren met de baas erover. Heel gesprek, onze baas. Waar het allemaal mis is gegaan. Die zat met wijde pupillen te kijken naar mij. Die dacht van, oh.
0: Ja, volgens mij heb jij een hartstikke leuke job. Dus volgens mij is het helemaal niet zo misgegaan.
4: Nee, dat, ja.
0: Toch?
4: Ach, ja. Nee. Het is los uit te leggen. Nee, het is niet misgegaan. Nee, laat maar zitten. Nee, het is ingewikkeld. Nee, ik ben blij met dat wat ik doe. Ik vind het leuk om hier een beetje...
0: Je zou er gewoon meer geld voor willen krijgen.
4: Ja, dat is het. Ja, je zegt het gewoon. Dat is het. Ja, precies.

0: Het kan ons zo goed doen, dat klein beetje zonneschijn. We genieten er ook in volle teugen van.
1: Het koffertje van Mol.
0: Het is wel de bedoeling dat je sowieso een beetje geniet van datgene wat we doen. Iedere dag voor je. En straks kan ik je ook nog wellicht laten genieten van een musical. Als je van musicals houdt en kijk dan even. Het is pas een beetje op voorhand. Dus een beetje voorsorteren op kaarten die ik ga weggeven. Voor de musical We Will Rock You. Die ga ik straks weggeven. Het is de zaak dat je alert bent, dat je scherp blijft en dat je meteen, wanneer het zover is, dat je al licht reageert. Dus dat is belangrijk, hè? Het gaat om 17 tot en met 28 juni in het Sassé Theater in Breda. Want daar is het te zien en te horen en te beleven. En daar hebben kaarten voor klaar liggen. Dus weet dat alvast. Kom dan maar even op terug. Maar nu duiken we eerst even de koffer in. Ja, dat kan hier. Bij radio kan alles. Met een nieuwe plaat. Een nieuwe plaat, een koffertje van Mol. En ik ben hartstikke trots op. Ik hou van Brabants. Ik hou van de Brabantse muziek promoten. Ik vind dat heel belangrijk. Onze eigen muziek. We hebben veel talent. Hier is Dieter van der Westen.

Het is een bandje waar ik ontzettend van hou, maar het is persoonlijk. Ik probeer dat toch een beetje uit te dragen. Jullie te overtuigen van dat er zoveel talent in Brabant is. En je hoort dat niet altijd op de radio voorbij komen. Het is altijd de Madonna's, het zijn altijd de Rolling Stones, het is altijd de Roxanne Hazes, het is altijd Adele, het is Kylie Minogue. Het is allemaal groot, groot, groot. Niks mis mee, want dan gaan ze zo meteen draaien, dat zeker. Maar het is ook fijn om te weten wat er in Brabant allemaal aan muziek wordt gemaakt. En er zijn niet veel mensen, nog niet, die weten, dat er op zondagmiddag een programma is bij Omroep Brabant, tussen 4 en 6 uur. Oh ja, dan ben ik altijd... Nee, je kunt ook terugluisteren. Je kunt ook terugluisteren. Dus niet zeggen van, ik heb geen tijd om te luisteren. Je kunt gewoon terugluisteren. Daar wordt Brabantse muziek in gedraaid. En daar zit bijvoorbeeld ook met regelmaat een band is als Nix of Cloud Cuckoo of Dieter van der Vest zit daarin, of Geert van Mazakkers, of Attelaat, of allemaal Brabantse artiesten die daar worden gedraaid. Zondagmiddag tussen 4 en 6 uur hier bij Omroep Brabant. Komende zondag, nou, stapeltje cd'tjes, ja, ligt klaar.

Omdat die nieuwe plaat van de Rolling Stones uit is, vergeet je soms het oude werk. Maar ja, het is ook bijna ondoenlijk, want ze hebben zoveel platen uitgebracht. Dit was niet echt een joekel van een hit, maar ik vond het wel een mooi liedje. En ik weet nog wel als discjockey dat ik dit van de platenmaatschappij kreeg aangeboden. En ik dacht, oh, wat een mega vette plaat. En inmiddels we weten dat hij 83 jaar is, Mick Jagger. En ik hoop dat hij blijft doorgaan tot de scharnieren van de kist op slot gaan. Het is toch goed wat hij doet. Ik ben bijna jaloers op die jongens, dat ze zo lekker lang muziek blijven maken. En dat moet je blijven doen. Ik heb altijd geleerd, je moet alles blijven doen. En als je ermee stopt, dan kun je in een heel zwart gat terechtkomen. Altijd dingen blijven doen. Je moet blijven autorijden, je moet op pad, je moet blijven sporten. Het is een moet, inderdaad, moet, ja. Omdat je dan geestelijk jezelf ook gezond houdt. Als je jezelf geestelijk gezond houdt, dat is een soort operatie. Een soort operatiekwartier waar alles wordt geregeld. Dus dat is uitermate belangrijk. Is en bij opgelegd door Erik Schredder. Ja, en die heeft ervoor gestudeerd. Dus ik niet. Hè. Ik zeg alleen maar wat hij zegt. Want ik probeer het alleen maar een beetje te verwoorden. Hier is Adele.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
11: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
12: Kom naar Tilburg voor het Festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
13: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
14: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Jorritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Hartelijk dank. Straks over een uurtje weer. We praten hierbij. Het is informeren en amuseren. En amuseren, dit uur, is met de muziek van UB40. 4 liedjes. En de bedoeling is dat je me een beetje behelpt. Dat je er eentje uithaalt. En die ene die maakt dan kans om in de ultieme Bonte 50 terecht te komen. Voor degene die denkt van, waar heeft hij het over? Wat hij oreert, ik weet niet wat het over gaat. Hij lijkt Trump wel. Nee, het gaat over een lijst ter lijsten. Liedjes met eeuwigheidswaarde. Liedjes waarvan je zegt, ja, die mogen niet ontbreken in mijn systeem. Die mogen niet ontbreken bij Omroep Brabant. Die zijn iconisch, die zijn bijzonder. En die hebben een plekje nodig. Daar waar ze altijd fijn opgeborgen zitten in de iCloud. Waar we altijd bij kunnen. Dat is de ultieme Bonte 50. 4 liedjes van UB40. En welke dat dan mag zijn, dat bepaal jij zo meteen.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
21: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
22: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Get ready for the OG.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
26: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
27: Teun Arts, al 50 jaar dé zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
28: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
27: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
29: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
27: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: is Omroep Brabant.
1: De muziek die je lang niet meer gehoord hebt en het beste van nu.
0: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.
2: Brabant's Bol!

0: Het is The Quick, The Rhythm of the Jungle. Een quickie van 3 minuten en 48 seconden. Ach, ik hoor wel eens dat er wel kortere zijn.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En daarvoor Alphabeat en Jode ook nog Fascination uit 2008. Inmiddels, tijd gaat harder dan je denkt. Goedemorgen, van harte welkom. Het is uur 2, Brabants Bond, hier bij Omroep Brabant. En je kunt stemmen, je kunt kiezen. Ik laat ze zo meteen nog even aan je horen. 4 fragmentjes van UB40.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
0: En vandaag wordt de nieuwe tipplaat voor deze week bekendgemaakt. We hebben er al een klein beetje zicht op, zeggen er niks over. Maar dit was bijvoorbeeld ook een tipplaat. Duran Duran. Maar Nile Rodgers. En dat hoor je terug. En zo heet hij dan ook.

0: Duran Duran heeft zich opnieuw op de kaart gezet met deze plaat. Na Royce is erbij gehaald, Free to Love. Ik had het er straks over dat je altijd alles moet blijven doen. Want als je stopt met iets, dan gaat het ineens heel snel achteruit. En dat is hetzelfde met Duran Duran. Goed dat ze er zijn, goed dat ze weer een nieuwe plaat hebben gemaakt. Dat houdt ze levend. Dan houdt ze bij de tijd. En dat geldt ook voor die Nile Rodgers. Nile Rodgers en ik zijn vrienden op Facebook. Dat zegt wat over Facebook en dat zegt wat over vriendschappen. Die Nile Rodgers gaat iedere dag dus wandelen. En dat houdt hem scherp, dat houdt hem jong, dat houdt hem scherp van geest. En zie daar, hoor daar, zo'n plaat terug van Duran Duran. En als je ervan houdt van de band, 22 juni Spoorpark Live in Tilburg.
1: De ultieme Bonte 50.
2: Shine so bright, but they're fading after dark.
1: Nummer 1.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Alles al uitgelegd over dat beroemde lijstje wat eraan zit te komen, dat we gaan uitzenden, de ultieme Bonte 50. Daarin zitten grootheden en daarin zit ook sowieso UB40. Maar met welk liedje? Dat bepaal je vandaag. 06-573-28203. Gaat het om de eerste, dat is dan het liedje Kingston Town. Gaat het om de tweede, dat is I Got You Babe. Gaat het om de derde, Can't Help Falling In Love. Of gaat het om de vierde, If It Happens Again. 06-573-28203.
2: Hallo, dit is Ruud Hermans op Omroep Brabant. Ik ben een grote fan van Hubert en Brabants Bond. Jullie ook, denk ik.

Als dan toch het zonnetje even laat afweten en dat je geen hitte voelt, is het toch fijn om Zurb te horen met Sophia Nassau. Het liedje wat je hoorde heette Mwaki. Er zijn 180 remixen van gemaakt, zo'n beetje. Dat is Zurb te horen met Sophia Nassau. Het liedje wat je hoorde heette Mwaki. Er zijn 180 remixen van gemaakt, zo'n beetje. Dat is helemaal zo'n liedje. Daar gaat iedereen daar een remix van maken. De een nog leuker dan de ander. Maar dit was de versie.

0: ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied... aan boord van de Silvermail. Boek deze rondvaart snel op silvermail.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
3: Hey, de ANWB, Tim Schaap.
4: Ja, hallo weer. Goedemorgen, niet schrikken. Er staat zowel wat file in de regio. Zoals traditiegetrouw op vrijdag begint het rond dit tijdstip langzaamaan wat drukker te worden. Bijvoorbeeld op de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos 6 kilometer en een kwartier vertraging. Ook op de A17 Dordrecht-Roosendaal file voor knooppunt De Stok 5 kilometer en 10 minuten. En verder hier en daar iets van vertraging. Maar die files zijn allemaal korter dan 5 minuten.
3: Oké, dankjewel.
5: Omroep Brabant.
3: En dan een temperatuur van 18, 19 graden. Ik kijk hier even naar buiten, vanuit het omroepkwartier van Omroep Brabant... waar ik aan broadcaster ben. Ik zie dat het een beetje bevolkt is. Er zit wel wat blauwigheid doorheen. Dus het kan zijn, dat staat er ook hier bij mij... dat het zonnetje er nog even doorheen komt. Maar ook een bui is mogelijk in de middag. En er staat een matig windje. Tijd voor nieuws, dat wordt dus gebracht door Niek de Vries.
6: Inwoners van Moerdijk moeten nog langer wachten op een definitief besluit over de toekomst van het dorp. Staatssecretaris De Bat heeft nu toegezegd dat hij op 29 juni zal aangeven hoeveel tijd er nodig is om de rest van de stappen te zetten voor de toekomst van Moerdijk. Inwoners zijn de onzekerheid beu.
7: Ze kunnen beter zeggen van doen er een streep onder trekken, klaar. En geef de mensen duidelijkheid. En daar zijn wij echt allemaal aan toe. Weet je wel hoeveel mensen er nu op het moment zoveel gestrest zijn?
8: Wat verwacht u van 29 juni aan duidelijkheid?
9: Hetzelfde als nou. Geen duidelijkheid. Want er is niemand die dat durft te zeggen.
6: Er zou uiterlijk eind juni een definitieve beslissing worden genomen... maar een paar weken geleden kwam er een nieuw scenario op tafel... waarin het dorp misschien toch kan blijven bestaan. Het onderzoeken van die optie kost extra tijd. De politie heeft gisteren ruim 200 boetes uitgeschreven... tijdens een fatbike-controle in de gemeente Bernheze en Os. Verreweg de meeste boetes werden uitgedeeld... omdat er werd gefietst door het centrum. Zijn ook 3 fatbikes in beslag genomen. Jaap van Dissel wordt vanmorgen verhoord... door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel, die tijdens de pandemie voorzitter was van het Outbreak Management Team, kreeg de vraag waarom de vergaderingen van het OMT niet openbaar waren en ook de notulen niet openbaar werden gemaakt. Joort van Dissel erover.
10: De reden was gewoon dat je in alle vrijheid wil kunnen discussiëren. En want als het niet vertrouwelijk zou zijn en iedereen mag erover praten op het moment dat het hem uitkomt, naar mijn idee gaat het dan compleet mis. Dus ik ben heel sterk voorstander van vertrouwelijkheid.
6: Van Dissel wordt bij een volgend voorop pas bevraagd over zaken als de mondkapjes en de avondklok. Ja, ken je dit geluid nog?
3: Een vuvuzela.
6: Dat zijn de vuvuzelas, ja. Dat was het geluid natuurlijk van het WK voetbal in 2010 in Zuid-Afrika. Het commentaar was soms op tv gewoon niet te verstaan door al de toeters in het stadion. Nou, daar heb je bij het komende WK geen last van, want de Wereldvoetbalbond FIFA die heeft de vuvuzela verboden. Ook fluitjes, toeters en andere apparaten die veel lawaai maken, die mogen het stadion niet in. Ze worden in beslag genomen als mensen het stadion ingaan. En bezoekers die ze toch binnen weten te smokkelen, die kunnen het stadion worden uitgezet als ze worden betrapt.
3: Ja, die fluitjes zijn ook wel eens lastig, hè? Want de scheidsrechter, die weet niet of de scheidsrechter dan fluit of dat iemand anders zit te fluiten.
6: Nee, dat klopt. Die zijn onhandig inderdaad. Maar ja, die toeters, het hoorde wel bij het WK in Zuid-Afrika. Maar
3: het heeft wel sfeer.
6: Het is wel sfeer, maar dat continue, ja. Continue geluid. Ik ben blij dat het niet mag, denk ik, toch?
3: Ja. Nick, ik ga je een goed weekend wensen.
6: Jij ook.
3: En geniet ervan. Tot de volgende.
6: Tot maandag.
3: Hoi, maandag. En dan ben ik wat zometeen nog een keer luisteren naar 4 fragmentjes van UB40 en dan echt de keuze maken. Bovendien, je krijgt er vandaag een cadeautje voor als je meespeelt. Ja, dus het moet wel zo zijn als jouw liedje dan is geworden. Dan heb je kans op een mooi cadeautje. Remember the music. Het is een spel. Dat krijg je dan dus reden misschien om ook te stemmen. Een beetje druk erop zetten. 06 573 28203. Maar zoals gezegd, laat de fragmenten op

0: Deze plaat nog een keer voor het voetlicht gebracht. Uit de schaduw gehaald, Rasmus met In the Shadows. En het gaat om die vier fragmentjes. Oh, laat weten welke je mooi vindt.
1: De ultieme Bonte 50.
2: Shine so bright, but they're fading.

0: ultieme Bonte 50.
1: Het is een lastige, het vergt veel van je, dat weet ik, maar je kunt het hebben, je kunt het hebben. Je luistert op Brabant. En dus, dan wordt wat van je gevergd, maar je krijgt er zoveel voor terug. Dat weet je inmiddels ook. Ga je voor 1, dat is Kings and Town. Ga je voor 2, I Got You, Babe. Ga je voor, met Chrissy Hynde, van de Pretenders. Ga je voor 3, Can't Help Falling in Love. Of ga je voor 4, If It Happens Again. En ik kan je vertellen, dat is een beetje nooit meegemaakt, dat de plaat nummer 4 heeft geen enkele stem. Het gaat om 1, 2 of 3. Dus mocht je 4 willen hebben en je woont in een studentenhuis, mobiliseer je, mobiliseer ze. En zorg dat je een heel veel stem hebt, dan gaat het nog een beetje goed komen. Maar anders is die kans verkeken en heb je eigenlijk de keuze uit de eerste 3.

0: Er is één stem binnengekomen voor nummer 4.
1: De ultieme bonte 50.
0: Robert. Of Robert, of Robert, dankjewel, dankjewel. Ja. Eén stem. Ja, sorry. Hey, Robert, zeg nou even, ik vind de eerste en nummer 3 te commercieel. Wordt te veel gedraaid. En dus gaat hij voor nummer 4. If it happens again. Ja, je bent de enige, dus ja. Ik vind je heel stoer. Ik vind dat je lef hebt. Je bent een topgozer. Je zou mijn vriend kunnen zijn als ik mijn vriend zou mogen uitkiezen. Echt. En ik heb niet zoveel vrienden, kan ik je vertellen. Dus, nou ja, bij deze dus. Goed, wie is het nou geworden? Wie heeft de meeste stemmen gekregen? Dat gaan we even checken. Eigenlijk was het wel gevoelsmatig al een beetje in zicht... ook dat die plaat het zou worden, want daar kwamen al meteen veel stemmen voor binnen. Dat ging al meteen lekker vlot.
2: Yvonne, goedemiddag.
0: Yvonne, goedemiddag. Je spreekt met de radio in Brabant.
2: Ja, ik hoor het.
0: Oh, ja, dat is een goed teken. Het zou veel vervelend zijn als je had gezegd met wie... Weet je, dat ik moet gaan uitleggen op Brabant. En wie dan? En dus Hubert Mon, wie? Weet je, dan wordt het een lastig gesprek.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, zeg maar Yvonne, sorry, was je met iets heel interessants bezig? Iets heftig, intrigerends?
2: Nee, ik was gewoon thuis. Dus beetje herstellen van de ziekte. Dus, van een
0: griepje. Oh, van een griepje maar. Oké, heel goed. Het is niet zo, het is niet ernstig. Het is niet zo dat we een traumahelikopter moeten sturen.
2: Nee, gelukkig niet. Dat hoeft niet.
0: Als had ik graag met de helikopter er langs gekomen. Had ik je even weggebracht.
2: Ja.
0: Dat is de andere kant weer.
2: Ja.
0: Dan hadden we gewoon gesuggereerd dat het allemaal heel ernstig was.
2: Ja.
0: Wat ik heb meegenomen. Zeg, ik las jouw berichtje, want je hebt gekozen voor Kingston Town. Nou, die plaat is het geworden. En de nummer heeft een aantal jaar geleden besloten jullie te doen op reis te gaan naar Jamaica.
2: Ja, dat klopt. Wij zaten op een zondagmiddag thuis en toen zeiden we van oké, wat gaan we doen?
0: Ja.
2: Dit najaar. En toen hoorden we dat liedje en toen zeiden we, nou, we kunnen naar Jamaica gaan. En volgens mij 2 uur daarna hadden we gewoon reis
0: geboekt. Echt waar? En een week later zat je op Jamaica?
2: Nou, nee, dat niet. Okay. Er zaten wel een paar weken tussen, maar het was gewoon een fantastische reis. Ik bedoel, en de sfeer en alles van Bob Marley hebben dat toen heel veel bezocht. Dus echt geweldig, kan ik iedereen aanraden.
0: Ja. Ja, ik denk altijd een beetje... Ik moet altijd denken aan Dreadlock Holiday van Tennessee. Die waren ook op Jamaica. En die zijn berooid, bestolen. Dus alles zijn ze horloges kwijtgeraakt, alles kwijtgeraakt. Bij jou is er niks gebeurd, gelukkig.
2: Nee, gelukkig niet. Nee. Dus we hebben gewoon een hele mooie en fantastische reis gehad. En ik kan het eiland iedereen aanbevelen. Dus echt geweldig.
0: Leuk. Wat vond je het allerleukst? Wat vond je het allerleukst? Daar, om daar te zijn?
2: Wat ik heel mooi vond eigenlijk ook was gewoon het huis waar Bob Marley zelf gewoond heeft. Ja, dat was echt heel indrukwekkend.
0: En dat heeft dan te maken met het feit dat je muziekliefhebber bent dan? Dat speelt dan mee?
2: Ja, daarom. Dus we luisteren wel van alles. Dus ook heel graag naar Omroep Brabant.
0: Maar maak je dan sowieso af en toe muziekreizen? Of was het bij toeval dat je naar Jamaica het weer en de gezelligheid en de sfeer... en dat daar ook Bob Marley vandaan komt?
2: Nou, dat was inderdaad toevallig, want we wilden ook wel een zonzee-strandvakantie hier hebben. Dus dat was mooi te combineren. Maar we zijn een aantal jaar geleden ook naar de zuidelijke staten van Amerika geweest.
0: Oh, ja.
2: En dan ga je inderdaad Memphis...
0: Ja, Elvis Presley. Dus, ja, en
2: Elvis Presley, echt ook een geweldige reis. Ja, daarom.
0: Wat leuk dat ik dat van je hoor. Want ik heb dat zelf ook allemaal gedaan. En ik ben niet op Jamaica geweest, maar ik vind het altijd leuk om muziekdingen te gaan bezoeken. Ik wil dan graag een keer naar Detroit, een keer naar Motown. Een keer kijken. Nou, maar wat leuk, Yvonne.
2: Met Opry zijn we ook geweest, dus dat is ook mooi.
0: Leuk. Ja, dat is leuk om te horen. Yvonne, je krijgt van me een passend spel dan. Remember the Music. Dat ga je krijgen. En ter herinnering aan jullie vakantie in Jamaica. De winnaar van vandaag heb je ook te pakken. UB40 met Kingston Town.
2: Super, dankjewel.
0: Dankjewel, komt je kant uit. Dankjewel, hè. Okay, was een leuk gesprek. Dag, hoi.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Renault.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Kijken we meteen even naar de files in Brabant, want het is vrijdagmiddag. Tim, het stapelt zich denk ik al op.
14: Jazeker, dat is gebruikelijk rond dit tijdstip. In de regio staan nu zo'n 58 kilometertjes schoon aan de haak aan files. Onder andere 8 daarvan op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg dik 10 minuten. Ook de A17 richting Roosendaal staat ertussen. Tussen Roosendaal Noord en knooppunt De Stok 10 minuten oponthoud ook. De A50 dan naar Oss tussen Valburg en Ravenstein. Een kwartier over 11 kilometer. En tot slot de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder op de A59. Richting Den Bosch file voor Waspik 5 kilometer en 10 minuten.
13: Timmy, dankjewel. Goed weekend. Hoi, hoi.
14: Vanzelfde. Hoi, hoi.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
20: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
19: Vragen over groei.
21: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
19: Of vragen waar je niet omheen kunt.
22: Hoe behoud ik mijn mensen?
19: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
23: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
24: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Brabants Bond en Bermol.

0: Ik heb heel wat te vertellen. Niet alleen her, ook hij heeft iets aan deze mededeling. Namelijk een fijn agendaberichtje voor in de agenda van ze verkijken. 17 tot en met 28 juni.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Kan ik je vertellen dat in het Stassé Theater daar een musical wordt gebracht en die heet We Will Rock You. Daar ga ik het zo meteen over hebben. En sterker nog, er liggen ook kaarten voor je klaar.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabantsbond.
0: En dan maar hopen dat je erdoor komt. Het gaat misschien wel om de higher power die je even gunstig gezind is. Yes, Coldplay.

0: Coldplay. Machtel de Laat speelt in de musical We Will Rock You, die deze week van start is gegaan trouwens, in Den Bosch. En vanaf de 17e ook te vinden is in Breda. En is ook nog op meerdere plekken te vinden, van 2 tot en met 13 september in het Parktheater Eindhoven. En ook nog uiteindelijk van 30 september tot met 4 oktober in de Schouwburg in Tilburg. Machtel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Zo, jij hebt je data goed op orde.
0: Ja, dat wel. Maar er is veel niet op orde, kan ik je vertellen, Machtel.
1: Nou, dan heb ik even geluk.
0: Ja, zeg, moet ik dat even, wil je dat horen? Of zeggen we nou, praat over de musical?
1: Nou, nee, Vicky, ik wil alles horen. Ik ben een luisterende
0: boven,
1: ja.
0: Ook dat ik onder behandeling ben en zo. Nee, dat is grapjes. Hey, Machtel, okay. goed dat je er bent, want het is de musical. Wat maakt het leuk, de musical? Kun jij iedere musical zingen of zeggen van, nou ja, dat kan ik wel, maar het moet wel een beetje bij me passen?
1: Het moet absoluut een beetje bij me passen, want vooral met zo'n productie is toch iets wat je, nou, nagenoeg een jaar lang gaat doen. En ook met de voorbereiding, et cetera, erbij. Dus ja, het moet wel uiteraard iets zijn waar je blij van wordt, wat bij je past, waar je gelukkig van wordt en waar je ook je ei in kwijt kunt.
0: Ja.
1: En natuurlijk, ja, de musical We Will Rock You, ja, dat zegt al genoeg. Dat iedereen denkt meteen aan de muziek van Queen. En er zijn weinig mensen die daar niet blij van worden.
0: Ja. Is het ook het verhaal van Queen een beetje? Of is het echt de muziek alleen en is het een compleet ander verhaal?
1: Nee, dit heeft echt totaal niks met de band zelf te maken.
0: Ja.
1: Het is puur de muziek. Nu is het wel zo dat onder andere Brian May, die hebben dit natuurlijk wel allemaal goedgekeurd. En die hebben dit verhaal ook gelezen, want het bestaat al langer. Maar het heeft niks met de band zelf te maken. Het is echt een fictief verhaal met daarbinnen dus, hoeveel nummers zijn het? Iets van meer dan 20 Queen-nummers zijn erin verwerkt.
0: Ja. Nou, is het een band, hè? Het waren mannen, Freddie Mercury, die zingt.
1: Ja.
0: Is het nou lastig voor jou om, dat weet ik niet, ik heb er geen verstand van, maar is het lastig om dan een liedje te zingen wat ooit is bedacht door een man en wat nu wordt gezongen door een vrouw?
1: Ja, nou, weet je, dat is die stem en dat stembereik van Freddie, dat was zo bizar dat het bijna niet te schalen is tot man of vrouw.
0: Okay.
1: Want hij ging van zo laag naar zo hoog. Dat zit eigenlijk bijna voor ieder wat wils wel, wel wat tussen qua noot en qua bereik. En kijk, dan is het natuurlijk wel zo, mensen zijn de muziek gewend door die iconische stem van Freddie. Maar ja, binnen zo'n, kijk, we zijn geen tribute band, dus binnen zo'n verhaal is het natuurlijk wel.
0: En je draagt de muziek uit, wil je zeggen?
1: Ja, precies.
0: Ja. Is het lastig die nummers te pakken te krijgen? Of zeggen, want ik heb het idee, ik kan alleen orgel spelen. Maar ik heb het idee dat het ingewikkelde nummers zijn.
1: Ja, het zijn zeker ingewikkelde nummers. Er zit superveel in. En ook als je kijkt naar de meerstemmigheid en al en weer een stemmetje bij. En daar weer een sampletje en daar weer dit. Dus dat zit super complex in elkaar. Maar ja, daarom zijn we ook met een heel team binnen deze productie. En met een supergrote groep met fantastische stemmen. Dus dat is alleen maar super vet om dat helemaal uit te pluizen en om daar je tanden in te zetten. En om het dus ook zo goed mogelijk neer te zetten. En natuurlijk is het hier en daar ook wat aangepast naar de productie zelf.
0: Ja, logisch. En op jou. Ja.
1: Ja, ook dat. Volgens mij is wel nagenoeg alles in de originele toonsoort. Sommige dingen die zijn wel in een andere toonsoort gezet. Maar ja, de muziek blijft gewoon zo overeind. En is echt het hart van de voorstelling We Will Rock You. En dat merken we en zien we elke avond aan het publiek. Die gaan zo uit hun plaat en vinden het echt heerlijk om,
0: ja, het is
1: alleen maar die muziek te horen.
0: Poepie herkenbaar. Maar is het voor jou niet, ik denk altijd voor musical mensen, is het lastig om en tekst te leren, want je moet ook wat dingen uitdragen nog, en de tekst van het liedje te leren en een liedje te zingen. Het lijkt me een hele klus. Als ik het uitspreek, denk ik al,
1: ja, het zijn veel disciplines die moeten.
0: Dan moet je heel getalenteerd zijn, toch? Ja, dus tuurlijk zeg je dan, tuurlijk zeg je dan.
1: Ja, daar gaat gewoon heel veel werk in zitten.
0: Ja.
1: En ik heb zelf wel het geluk, ik ben altijd heel snel met songteksten, maar ook met teksten uit scènes. Dus ja, voor mij kost dat dan minder moeite qua onthouden.
0: Ja.
1: En ja, kijk, die muziek van Queen, die kende ik al. Daar heb ik niks op te studeren. Want die ken ik al van vroeger en van de radio. En
0: je moet dat toch nog zingen. Je moet ook nog uitvoeren. Dus toch, ja, ook al ken je het. Ja, ik ken het ook, maar je wil mij niet laten zingen. Dus dat moeten we niet samen doen, Machtel. Zeker niet.
1: Nou ja, Ik hou het in de gaten, mocht er nog iemand uitvallen op orgel bij ons.
0: Overigens trouwens, er staat wel een karaokebus voor jullie deur.
1: Ja, ook dat.
0: Ja,
1: dat zeker waar.
0: Dus dat kan gezongen worden. Dat kan gewoon gezongen worden.
1: Ja,
0: nou, hartstikke
1: absoluut.
0: Leuk. Hey, ik ga je heel veel plezier wensen, Marten. Vond het leuk je even gesproken te hebben. Heel veel plezier met alle voorstellingen die gaan komen. In ieder geval delen we nu kaarten uit. Voor 17 tot en met 28 juni kunnen mensen naartoe. Chassé Theater in Breda. Veel plezier, geniet ervan. En wellicht tot een ander musical weer.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Dankjewel. Dag,
1: houdoe.
0: Doei.

0: We Will Rock You. Janine, gefeliciteerd. Michelle, gefeliciteerd. Jullie gaan naar de muziek van Queen in Breda. Alsjeblieft.
1: Hier kan ik aan terecht om mijn zorg te verzachten. Ik ben kapitein aan boord van mijn gedachten.

0: Hi. Hi. Hi, hi. Hi, hi. Even met alle hi. Met deze van de Lighthouse Family. En daarvoor hoorde je toch een fijn liedje voorbij komen. En niet de minste muziek die we hier draaien bij Omroep Brabant. Want wat je ook nog hoorde was natuurlijk Queen. Hè? We Will Rock You vanwege de musical die plaatsvindt. En wat je ook nog hoorde was Rowan Heze. En toen kreeg ik meteen een leuk berichtje van Margot van Gils. Die zei erbij prachtige herinneringen aan Rowan Heze. Altijd als we naar Duitsland gaan op vakantie of gewoon een wijnfeest aan de Moezel of wat dan ook, staat Rowan Heze aan op de autobaan. En in mijn hoofd nu, als je dan dit liedje hoort voorbij komen hier bij Omroep Brabant, dan komen meteen alle herinneringen naar boven en voelt ze zich meteen lekker als ze dat liedje hoort. Zo werkt het ook een beetje. Muziek is emotie en we dragen daar graag een steentje toe bij dat je jezelf een beetje lekker voelt en dat je zin hebt in de dag en dat je een beetje geniet van ons. Maar we moeten natuurlijk af en toe wat serieuze dingen melden en degene die dat kan is Mark Versteden.
1: Ja, er is een man gewond geraakt namelijk door een gasfles en er is een nieuwe Brabantse aflevering van Ik Vertrek.
0: Oh, als het maar misgaat.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: In iedereen schuilt een kunstenaar.

0: gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
1: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
2: Ja, Wijnand Zwaan over Wijnand Zwaan. Wijnand Zwaan, Wijnand Zwaan, Wijnand Zwaan. Ik denk dat hij zijn boterhammetjes eten is. Ah, daar is hij. Nee, Wijnand Zwaan, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Wijnand, ben je er? Hallo? Wijnand? Hey. Ik kom even terug. Wacht even. Nou, hij is het dus gewoon niet. Kijk even. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 13 kilometer. Dan een lang op de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 11 kilometer. Dan de A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen, 6 kilometer, 10 kilometer. Loopt een klein beetje op, zie ik hier ineens. En dan heb je 16 minuten extra reistijd op de A73 Nijmegen richting Maasdracht. Maasbracht tussen Ewijk en Kuk en de Maas. 15 kilometer en 16 minuten extra reistijd.
3: Omroep Brabant.
4: Daar moet je iets mee doen.
2: Pardon?
4: Daar moet je iets mee doen.
2: Waarmee?
4: File lezen, dat klonk goed.
2: Ja, dat, als mijn carrière hier voorbij is en ik word eruit...
4: dan
2: ga ik proberen aan de bak te komen bij de ANWB, kan ik je vertellen. Lijkt me hartstikke gezellig. Even kijken naar het weer. Misschien kan ik ook de weerman worden. Het is een graad of 18, 19 vandaag vanmiddag op hoogtepunt. Het is af en toe een beetje regenachtig. Klein beetje blauwe lucht kan er doorheen komen met een mager zonnetje. Maar het is vooral een verder grijze dag voor vandaag. Maar zometeen weer plaatsen en die praten hier volledig bij. Nu luister naar Mark Versteden, want die heeft aardig wat te melden.
4: Ja, medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zeker 220.000 afbeeldingen zelf op de site geplaatst, waaronder kinderporno. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en expertisecentrum Off Limits. Motherless is verbonden aan hostingbedrijf Enforce in Steenbergen. Ik kwam onlangs in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. Een man is vanmorgen gewond geraakt toen een gasfles in brand vloog in een huis in Oud-Heusden. Het ongeluk gebeurde in de keuken. De man wist de brandende gasfles nog naar de achtertuin te brengen. Daarbij liep hij brandwonden aan zijn gezicht op. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om hun huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
5: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
4: In Groot-Brittannië gebeurt dit al langer en volgens TNO ging de gezondheid van bewoners daarna vooruit. En Nina en Lola, allebei 30, uit Den Bosch, trokken in oktober vorig jaar de stoute schoenen aan. Ze vertrokken naar Jerez de la Frontana, ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek, in het zuiden van Spanje, om daar een verlaten pand om te bouwen tot boutique-hotel Casa Lela. En dat terwijl ze elkaar nog niet zo lang kenden.
6: We hebben nu anderhalf jaar verkering. Kijk, Lola Fani, anderhalf jaar. We zullen niet heel lang, maar op de eerste date in mei 2 jaar geleden zaten we aan de bar bij een barretje in Den Bosch. En toen wisten we eigenlijk al gelijk, toen hebben we gelijk onze plannen uitgesproken. Nou, en dat paste krek bij elkaar, dus het was eigenlijk al gelijk goed.
4: Ja, en ik zei het al, het is een nieuwe Brabantse Ik Vertrek. Dit programma, dit avontuur van Nina en Lola is echt vastgelegd door het programma Ik Vertrek. En dat wordt vanavond uitgezonden.
2: Oh, we gaan kijken.
4: Ja.
2: Maar we weten, als je op tv komt en je wordt uitgezonden, gaat het meestal niet goed.
4: Nee, dat klopt. Al spreken wij met Kei Goeiemorgen natuurlijk al... Ik
2: met
4: denk
2: 2 jaar
4: met
2: mee,
4: Dennis,
2: hè?
4: En daar gaat het heel goed
2: daar
4: mee.
2: Daar ging het wel goed mee, hè? Dat was ook geen leuke aflevering.
4: Nee, dan is het ook meteen saai TV.
2: Het gaat er goed. Ja, het moet misgaan met afspraken.
4: Ja, nee, daar ben ik wel
2: het
4: met je
2: eens. Er moet wateroverlast moeten zijn. dingen moeten instorten. Ze moeten ruzie krijgen met elkaar,
4: zeker.
2: Want anders is het niet leuk.
4: Nee, ik ben het met je eens wel.
2: Wat vreselijk eigenlijk.
4: Ja, maar dit, als je Temptation Island zit te kijken, wil je toch eigenlijk ook dat ze vreemd gaan.
2: Daar je rekent erop dat ze ruzie krijgen, dat ze uit elkaar gaan, dat het allemaal fout gaat. Dat ze echt met iedereen naar bed gaan. Dat wil je zien.
4: Ja.
2: Oh, wat zijn we slecht, Mark. Ik dacht dat je anders dat was.
4: Nee, blijkbaar niet.
2: Nee, je bent net zo
4: helaas.
2: Ja.
4: Ik was graag een beter mens geweest. Zit er niet in.
2: We hebben nog zoveel te leren. Mark. Oh, okay. Nou, zo meteen even naar het weer. Mark, dankjewel. Over een uurtje weer. En dan ga ik naar het weer. Meester Mavericks.

0: en vrolijkheidje. Je wordt er blij van. De Mavericks, toen nog onder aanvoering van Raul Malo, is niet meer zo overleden. Veel te jong eigenlijk. Ja, dat geldt altijd voor iedereen. Er wordt wel eens gezegd, als iemand 96 jaar is en hij of zij komt overlijden, goh ja, 96 jaar, nou is een mooie leeftijd. En toch, het is nooit mooi genoeg. Nee, je wilt iedereen bij je houden. Het is altijd verdrietig als iemand het leven laat. Maar ja, het is wel het systeem, zo werkt het. Johnny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is een beetje twijfelachtige, gekke dag vandaag. Ik begon vanmorgen met een bak regen, daar ben je er akelig van worden. En daarna is het een beetje bijgetrokken en nu kijk ik naar buiten, regent het weer, maar net scheen de zon weer. Af en toe een beetje blauwe lucht. Het kwakkelt een beetje, gaat heen en weer.
1: Ja, klopt. Buien, maar tussendoor inderdaad zon.
0: Ja. En geen hoge temperatuur, 18, 19 graden.
1: Nee, precies. Inderdaad, 18 graden, 19 als maximum temperatuur vanmiddag inderdaad. Ja, die buien die trekken naar het noordoosten, maar er ontstaan er ook weer een paar. Het is wel zo dat hoe westelijker je in de provincie zit, hoe meer zon je kan verwachten en hoe oostelijker, hoe langer de buien aanhouden. Daar zelfs tot een beetje tot het avonduur. Uiteindelijk vanavond is het overal droog en nog een tijdje vrij zonnig. Ja. Ja, en morgen starten we droog. In de ochtend is het prima weer, maar vanuit het zuidwesten gaat het regenen. En zondag doen we die andersom. Dus zondag starten we in de ochtend met een paar buien en is het 's middags prima weer met zon.
0: Oké. Okay. En dan trekt het weer een beetje naar de warme kant toe daarna. Weet je dat al te zeggen? Of zeg je, nou, dat is net niet helemaal goed in te schatten.
1: Nou, er is wel wat over te zeggen. Maandag wordt het ietsje warmer dan in het weekend. In het weekend is het ook weer een graad of 19. Maandag gaan we naar 22. Maar dat levert wel weer flinke buien op. Later op de dag waarschijnlijk ook met onweer. Ook de rest van de week is het wisselvallig. En ja, aan de koele kant voor jullie met temperaturen van een graad of 18.
0: Ja, en jullie daar het zuiden.
1: Ja. Ja, en als je dan echt verder vooruit gaat kijken, dus aan het einde van volgende week. Ja. Ja, dan is er een soort 50-50 kans in de weersverwachting. Het kan zijn dat we koel en wisselvallig weer houden. Maar er is ook een 50% kans op dat het echt een stuk droger, warmer en zonniger wordt. Ja, daar gaan we de komende dagen meer duidelijkheid over kunnen geven.
0: Ja, je bent geen disjockey, hè?
1: Nee, ik ben geen disjockey.
0: Nee, dat hoor ik. Ja, ik weet niet waar ik het dan hoor. Maar ik merkte het wel, ja. Ja. Nou, dankjewel voor alle verhaal uitleg. Dankjewel. Graag tot de volgende keer, hè?
1: Johnny,
0: heb je nog een beetje een leuk weekend? Ga je nog wat leuks om?
1: Dat is een goede vraag.
0: Zullen niet over nagedacht.
1: Ik ga morgen naar Brabant.
0: Oh, ja. Nou, is je visum verlengd?
1: Ja, inderdaad.
0: Nee, ik zorg dat je binnenkomt. Oké, okay, goed. Waar kom je binnen? Bij Breda of Den Bosch?
1: Den Bosch.
0: Oké, okay, goed. Nou, ik zorg dat de brug beneden is, goed?
1: Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel, goed weekend, hè?
1: Jo.
0: Dag. How deep is your love? Hier zijn de Bee Gees.

0: How Deep Is Your Love. Het waren de Bee Gees. Zo'n lekkere plaat op een beetje dag als vandaag. Dat je niet weet wat je aan het weer hebt. Dat het een beetje draaierig kan zijn. Maar af en toe het zonnetje erbij. En dat je in de auto zit of je bent druk of wat dan ook. Even iets heel anders. Muziek is heel belangrijk tussen 10 en 1. En Brabantse muziek heeft altijd een klein stapje voor. Dominique, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Wij hoorden jouw plaatje met z'n allen. Wij dachten wat een prachtig liedje is. Ik denk, ik moet dan even bellen.
1: Wat lief.
0: Ik moet even met je delen. Maar het is niet zomaar een liedje. Weet je, dat voelen wij ook wel. Was dat ook de bedoeling om het zo te laten voelen aan iedereen?
1: Ja, ja. Ja, dit is toch wel, denk ik, mijn meest persoonlijke liedje tot nu toe. Wat heel erg gaat over mijn verhaal. En ja, het is mooi dat dat ook zo overkomt. En dat we dat hebben overweten.
0: Ja. Ik denk altijd, maar moet iedereen het verhaal begrijpen? Of is het ook een kwestie van gewoon voelen en is dat voldoende?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En natuurlijk mag iedereen het verhaal ook weten. Maar ik denk dat het voor iedereen een soort ding is van om soms even stil te staan en gewoon te voelen van ik hoef niet altijd 100 stappen vooruit. Iedere dag een stapje. En ja, misschien voor iedereen wel herkenbaar in wat voor situatie dan ook.
0: Voor degene die denkt, waar gaat het over? Het gaat over jouw ziek zijn. En je hebt aardig wat klappen gekregen.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Ik ben niet ziek gelukkig, maar ik heb preventief een borstamputatie gehad om te voorkomen dat ik ziek word. Dus dat gaat eigenlijk over de hele periode die ik heb meegemaakt samen met Daan.
0: Ja. Wat mag ik een stomme vraag stellen als man? Wat doet het met jouw vrouw zijn?
1: Nou, ik moet zeggen dat het wat ik in het begin was ik daar natuurlijk heel bang voor. Maar gelukkig kunnen ze in de medische wereld tegenwoordig enorm veel. En ziet het er gewoon heel echt uit. Dus daar ben ik heel blij om.
0: Ja. En je voelt je goed nu en je hebt een prachtige nieuwe plaat uitgebracht. Wel even ook naar de andere vraag. Als diepgaand journalist moet ik dat even vragen. Het is Daan en Do. Terwijl we altijd weten dat het Dominique is.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat is er gebeurd?
1: Nou ja, wij hebben elkaar denk ik 1,5 jaar geleden leren kennen en wij zijn samen muziek gaan maken.
0: Ja.
1: Daar is vorig jaar het eerste liedje uit voortgevloeid. Iets in de lucht was dat. En omdat we nog meer liedjes samen zijn gaan maken, dachten we ja, dan moeten we ook een verzamelnaam hebben.
0: Okay.
1: Dus
0: vandaar. Ja, het werkt lekker Daan en Do. Zeg, en nu, tot slot Dominique, want dan ga ik je een fijn weekend toe wensen. Wat hoop je dat er gebeurt met deze plaat?
1: Ja, ik hoop natuurlijk, net als bij ieder ander liedje, dat het wordt opgepikt. Maar bij dit liedje nog wel iets meer, omdat het natuurlijk een persoonlijk speciaal liedje is voor ons.
0: Ja, Dominique, stop het. Ik stel die vraag niet van niks. Luister.
2: Omroep Brabant presenteert
3: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
3: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Gefeliciteerd. We gaan hem draaien. Dag.

0: Het tragiek is altijd wel zo. Of ellende in de wereld zorgt voor hele mooie liedjes. En je gunt het niemand. Maar het is prachtig verwoord. Het is mooi neergezet. Het is Brabants. Het is onze eigen Dominique de Bon. Met Daan, met haar vriend. En ze verwoord het prachtig. Het is een mooi liedje geworden. En niet voor niks. Dat wij met z'n allen meteen zeiden. Hè, Maarten, toch?
1: Zeker.
0: We zitten hier bij elkaar 's ochtends. Hè, en dan zijn meteen allemaal. Zeiden tegen elkaar, dit is hem.
1: Nou, het is wel spannender, maar nu niet.
0: Nee, dat is heel duidelijk, ja. En het, weet je, ik vind het ook zo mooi als
1: en,
0: je...
1: En daar zijn we ook voor, als Omroep Brabant... Ja, op een beetje Brabants producten te
0: maar ik vind het ook zo mooi. Ik vind het ook zo mooi van, we kennen haar... maar ik vind het zo mooi als iemand haar eigen gevoel zo goed kan verwoorden. Dat het mooi wordt en dat we dat kunnen delen allemaal. Over delen gesproken, nou, Mr. Deel zelf.
1: Oh, nou, ja.
0: Je deelt ze uit, toch?
1: Okay, nee, ik deel de zender. Ik deel de zender met Brabant, want ik heb eigenlijk feitelijk niks te zeggen. Het is aan de luisteraar. Het is weer bellen besteltijd. Dus wat wil je horen op deze vrijdagmiddag?
0: Maakt niet uit wat, hè?
1: Nee, in de basis niet. Nee, alles is welkom. Gewoon even appie sturen met het liedje waar jij zin in hebt. En dat mag een lekkere klassieker zijn. Dat mag iets rustigs zijn. Maar misschien ook wel gewoon een enorme weekendknaller. Omdat je denkt van nou, hoppatee, laat maar komen. Ik heb er zin in. 06-573-28203. Bekende nummer is nu al open.
0: Wat zei je 06?
1: Ja, 573-28203.
0: Nee, goed. Herhaling. Kracht van herhaling. Ik wens jullie met z'n allen met Maarten veel plezier. Het is hartstikke leuk, je eigen liedjes op de radio. Graag tot... Nee, zondagmiddag ben ik er weer.
1: Zondag, ja.
0: Zondagmiddag. Ik ben bijna vergeten. Dag.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar De Keukenhaven in Oudenbosch.
7: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Eurregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS... In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nou, dankjewel. En dit is Omroep Brabant, een hele goede middag. We gaan zo meteen beginnen met bel en bestel. Maar eerst even langs de verkeersinformatie. Tim Schaap, hallo dan. Tim! Timmy! Tim! Er is wel iemand, je hoort gerommel daar. Hallo.
11: Hallo.
10: Ja, hey,
11: jij
10: Erwin.
11: Wil verkeersinformatie? Nou. Ja, ik ben even ambulant file lezen.
10: Ja, ik wou net zeggen, ik had toch echt Tim Schaap verwacht. Dan had ik me ook helemaal geestelijk op ingesteld.
11: Tim die is al met weekend, die trok het niet meer.
10: Nou.
11: Nee, dat was even een technisch mankementje.
10: Maar ik hoor jou en jij hoort mij, dus dan kunnen we wat mij betreft.
11: Nou, dan ga ik op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer file, 23 minuten vertraging. Het is druk daar. Op de A50 Arnhem richting Oss. Tussen Valburg en Ravenstein 9 kilometer, 10 minuten erbij. Op de A58 Breda richting Bergen op Zoom is het weer eens druk. Bij Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 5 kilometer file. En op de A73 Nijmegen Maasbracht bij Kuik 14 kilometer langzaam rijdend verkeer.
10: Ben je er dan over een half uurtje weer? Nee. Of is er dan weer een interim?
11: Wijnand Zwaan.
10: Oh, dan weer Wijnand Zwaan.
11: Wijnand Zwaan.
10: Dat
11: houdt
10: de mensen scherp, dit, hè?
11: Eindelijk wat kwaliteit. Ja.
10: Nou, okay. Dag hoor.
11: Doei.
10: Dag. We zijn bij qua files. Daar kunnen we nu echt van start. Maar ik heb wel liedjes nodig. Dus heb je iets aan te vragen? Een lekker liedje voor deze vrijdagmiddag? Doe je ding dan. Gewoon even een appje sturen. Dan kan die op de lijst.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
19: Mijn papa verkoopt stoelen.
20: In Mil, Reuzel en Riethoven.
18: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
21: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Uitsfeestje zit er gelijk goed in.
2: Omroep Brabant.
3: Bel en bestel.
1: Mart Hoogkamer en ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. En dat had nog een goede reden ook zelfs. Ik kreeg een appje binnen van John. En John die zei, hey, mijn dochter die mag vanmiddag gaan afzwemmen voor haar A-diploma. Nou, dat is toch fantastisch. Ik hoop alleen niet dat het echt in Bacardi Lemon is.
4: Nee, als we hem niet door de rak had heen, denk ik.
1: Dan weet ik niet of het goed gaat met de kleine meid. Maar ja, John, ik hoop dat ze het hoort. En anders geef het even door. Wens haar heel veel succes namens ons allemaal. En ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. En dan lekker de hele zomer gewoon zwemmen. Zonder bandjes. Och man, wat een feest wordt dat voor dochterlief. Welkom, het is vrijdag 10:10. En we zijn van start gegaan met weer een nieuwe Bel en Bestel. Het wekelijkse feestje op de radio. Met alleen maar jouw liedjes. Vraag ze vooral aan. Gewoon heel even een appje sturen. Dan komt het helemaal goed. Stef van de administratie, die zit er ook weer helemaal klaar voor.
4: Jazeker.
1: Het is buiten een beetje grijzig. Jij was net nog buiten. Het is ook, maar het wordt beter allemaal, zeggen ze. Dus dat gaat goed komen dan.
4: Het wordt beter, maar ik zat wel met een blij gezicht in de auto. Want ik vind
1: heb
4: niks lekker.
1: Heb je ook je A-diploma over?
4: Ja. Daar heb ik heel veel moeite mee gehad.
1: Oh ja, A-diploma. Ja.
4: Maar ik vind het altijd heerlijk als je in de auto zit en het komt met bakken uit de hemel.
1: En jij zit droog.
4: En dan op die ramen en dan zit je lekker droog.
1: Ja.
4: Dat vind ik heerlijk. Ja. En had ik gisteravond trouwens ook. Toen ben ik naar Harry Styles geweest.
1: Oh, je was naar Harry. Ja. Is het wat? Was het wat?
4: Ik vond het fantastisch.
1: Oké.
4: Okay. Alle kritieken van hij is een beetje nonchalant. Hij zingt niet goed. Hij zong verrekkers goed.
1: Ja.
4: Hij was niet nonchalant.
1: Ja.
4: Het zag er allemaal goed uit.
1: Ja, show was ook wel echt.
4: Ik vond de show goed. Hij had een heel groot rechthoek. Een soort baan waar hij opliep. Ja. En die kleurde dan mee met wat er allemaal gebeurde. En ik vond echt dat het goed was. Okay. Het zat echt niet slecht in elkaar, hoor.
1: Dus het Stef Keurmerk heeft het gekregen?
4: Het Stef Keurmerk heeft het gekregen.
1: Ja. En daar regende het natuurlijk ook wat. Maar ja, de dakje erop daar.
4: Dakje erop. En het was zelfs een beetje aan de frisse kant in de arena. Moet je nagaan.
1: Ja, ja. Een week geleden was het anders met 33 graden.
4: Was toen
1: was het plakken daar allemaal. Ja. Maar goed. Nou, we gaan lekker van start met de volgende liedjes alweer. Ik weet niet meer wie het was, maar het was wel een hele fijne. Want ik dacht, oh wat leuk. Die heb ik al heel lang niet meer gehoord. Madonna met Holiday. Ik weet niet of er een vakantie geboekt staat of gepland staat. Maar hier kom je in ieder geval van in de stemming, denk ik dan. Madonna dus, in Bel en Bestel. En jouw liedje kan er wellicht dadelijk ook nog achteraan. Een fijne vrijdagmiddag.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Afgelopen week was hij de Omroep Brabant tipplaat. Paul McCartney heeft ook weer een nieuwe plaat uitgebracht. Bijna 84 en dan gewoon hop, plaatje eruit. Hier was hij als zijnde de Beatles met zijn gewoon Paul McCartney liedje. Blackbird. Je hebt mensen geïnspireerd.
2: Oh, is dat zo?
1: Heeft hij Sign of the Times gespeeld?
2: Hij heeft Sign of the Times gespeeld, ja, als een van de laatste liedjes.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje zijn doorbraakhit geweest. Dus die mag niet ontbreken.
2: En dan heb je heel die arena stil. Dan krijg je het toch goed voor elkaar, hoor.
1: Ja, ja. Alex, dankjewel. We gaan hem doen. Harry Styles. Stef zit nog even terug in het stadion. Just

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934 al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Een heel mooi, bijzonder liedje aangevraagd door Gert vanmiddag. UK Rendezvous 602 uit de jaren 70. Een bijzonder mooi liedje inderdaad. Het is bijna 1:30 alweer. Dan krijg je een update van het nieuws. Vandaag met Mark. Wat heb je?
1: Een Brabantse drugsmokkelaar moet 2 jaar de cel in. En gratis eten als er doelpunten vallen.
0: Oh, dat is iets WK-achtigs natuurlijk.
1: Jazeker.
0: Oh, ik ben benieuwd.
2: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
6: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
2: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
7: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
8: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andra Tech Groep. Werken bij dkhude.nl.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer... en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek... ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Het is over 3 seconden, 1:30, eerst langs de ANWB bij Nant Zwaan. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Maarten. Ja, het is al vroeg druk op de Brabantse wegen... met behoorlijk wat files en soms zijn ze ook wel flink lang. Zoals in ieder geval die op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Er staat tot Rosmalen, file met 1/2 uur extra reistijd... begint eigenlijk al bij Culemborg. Verder op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal... tussen Roosendaal-Noord en knooppunt De Stok... 6 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A4, die dicht is bij Bergen-op-Zoom. En op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom... langzaam rijden en stilstaan tussen Roosendaal-Noord en Heerlen... over 7 kilometer. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
11: Omroep Brabant.
10: En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
11: Omroep Brabant.
0: Verspreid over Brabant nog best wel wat buien. Hier en daar een pittig exemplaar.

0: en ondertussen dus ook actief in de onderwereld. Hij zou veel cocaïne uit Colombia naar ons land hebben gesmokkeld. En Guido Weijers gaat na een pauze weer een oudejaarsconferentie doen. De 12e oudejaarsconferentie in 20 jaar tijd van de cabaretier uit Boksmeer. En wordt uitgezonden op SBS6. Dat heeft Talpa bekendgemaakt. Dat hij zou terugkeren met een oudejaars, dat was al wel eerder bekend. Maar dat ze hem ook ergens zouden uitzenden, niet. Nu dus wel. Hij gaat hem ook uittesten, die show. Dat doet hij onder andere op 14 november in de Brabanthallen in Den Bosch. De voormalig baas van het RIVM, Jaap van Dissel, was het destijds niet eens met de landelijke schoolsluiting. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona vandaag. De schoolsluiting was een politieke keuze, zei hij. Het Outbreak Management Team was er tegen. Verder gaf Van Dissel toe dat er in het begin van de pandemie te weinig aandacht was voor de ouderen in verpleeghuizen.
1: Daarin proberen we eigenlijk de zorg...
2: Oh, dit is... Ik moet Van Dissel hebben natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, het was wel TNO, maar het was niet Van Dissel. Komt hij nog een keer?
3: Het beeld van doodskisten letterlijk in de straat. U kunt het zich ongetwijfeld ook herinneren. Dat heeft in het begin zeker de focus bepaald. En ja, op dat moment was de focus dus minder. Ook omdat dat niet meteen uit die rapportages naar voren kwam op de alleroudste in de samenleving.
0: Van Dissel is tegen het openbaar maken van de notulen van het OMT. Daardoor blijft de informatie welke expert op welk moment een bepaald advies gaf geheim voor het publiek. Ja, en er zijn natuurlijk al best wel veel WK-acties overal, maar Eatsite Deliveroo, dat is een soort thuisbezorgd, die komt nu met wel een hele leuke. Als jij eten bij ze bestelt tijdens het WK, en terwijl jij je eten bij de deur ophaalt, wordt er gescoord en je mist daardoor het doelpunt, dan krijg jij je geld terug. Dus dan heb je gratis eten. Dus stel, je bestelt een pizza tijdens Nederland-Japan en Gakpo kopt de bal binnen terwijl jij je pizza aan het ontvangen bent. Dan zeg jij, hé, dit gebeurde er.
2: Ja.
0: En dan maken zij je eten terug over.
2: Ja,
0: niet je eten, je geld voor je eten.
2: Ja. Ik vind dit wel slim verzonnen.
0: Ja, toch?
2: Dit is echt wel heel goed verzonnen. Ja,
0: dat vond ik ook heel slim verzonnen.
2: Dat is geweldig.
0: Ja.
2: Maar wanneer spelen wij?
0: Maar het gaat niet alleen om Nederland.
2: Oh, okay,
0: als jij om 3 uur s'nachts Irak Swahili zit kijken en ze scoren...
2: Dan komen ze niks brengen, toch? 3 uur s'nachts.
0: Echt niet?
2: Volgens mij niet.
0: In Eindhoven kan ik tot 4 uur s'nachts warmen bestellen, hoor.
2: Echt waar?
0: Ja, hoor.
2: Rijden die luidt al zo laat rond?
0: Zeker.
2: Ik doe dat nooit.
0: Nee?
2: Ik doe nooit...
0: Er is niks zo lekker als tijdens een voetbalwedstrijd om 3 uur s'nachts warmen bestellen.
2: Nee, maar de thuisbezorgd en zo, dat soort dingen, ik doe dat nooit.
0: Echt niet?
2: Nee, joh.
0: Ja, nee. Ja,
2: boomer, nee.
0: Ik deed het vroeger heel veel toen ik nog alleen was.
2: Ja, ja.
0: En nu ben ik getrouwd en woon ik samen. En dan kook ik of zij eigenlijk altijd wel, ja.
2: Ja.
0: Maar nu doen dus, het hele WK.
2: Ja.
0: Misschien is het voor niks.
2: Misschien is het voor niks. Nou, dat zou nou toch eens mooi zijn. Dankjewel. Maarten Kortlever. En door met de muziek op Omroep Brabant. Bel en bestellen. Dus vraag je liedjes aan in de app. Kikidi, I've got the music in me. Maarten Kortlever.

dit gaat natuurlijk weer een grote hit worden. Daar kun je nu al vergif op innemen. De nieuwe Alex Warren, vandaag uitgekomen. Miriam heeft hem al op de radar, kun je nagaan. Passenger heet hij.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
7: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakte KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant, uurtje 2 van Bel en Bestel. Maar eerst maar eens even langs de files, want het is vrijdagmiddag en dan is de spits altijd extra vroeg. Wijnand Zwaan van de ABB.
11: Ja, zeker. De spits is er weer vroeg bij met behoorlijk wat files en soms leveren ze ook flink wat vertraging op. In West-Brabant zien we vooral files staan door de werkzaamheden aan de A4. En rond Eindhoven staan vooral veel lange dagelijkse files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch te rijden het verkeer langzaam tussen Culemborg en Zaltbommel met een half uur extra reistijd. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal file rijden door de afgesloten A4 tussen Roosendaal-Noord en knooppunt De Stok. De vertraging is daar een kwartier. Op de A50 komend vanuit Arnhem tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier oponthoud. En op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 6 kilometer file en je bent er een kwartier langer onderweg.
10: Dankjewel. Welke liedjes wil je horen? Geef het door via de app. Gewoon even een appje sturen, berichtje. Misschien straks ook wel een aanbiedingje, maar daar mag je pas op reageren als ik het teken geven. Dus niet eerder komen met 2 liedjes in 1 app, maar dat kan misschien ook nog wel langskomen. Eerst zo meteen van start met, ja, lekker energiek liedje. En je moet zelfs als lingers ophangen, maar dan wordt het altijd een mooie dag.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
19: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
20: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
19: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: YouTube, beautiful day. En dat is het, Corny.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Ook al zie ik nu van die lange strepen met allemaal kleine druppeltjes op onze ramen buiten, want het regent weer eens. Maar weet je, je moet zelf de slingers ophangen, zei ik al. En dan wordt het altijd gewoon een beautiful day. Het is maar net welke eisen je stelt. Over die buitjes gesproken, ja, die trekken dus over van een beetje zuidoost naar noordwest. En dat wordt langzaam wel minder, hoor. Hoewel, ik kan me voorstellen als je nu zo'n beetje in Waalwijk zit. Ah, dan gaat het wel even los op dit moment. Dus dan denk je minder. Ja, het wordt echt uiteindelijk minder. Den Bosch krijgt zo meteen ook nog de volle laag. Welkom bij uurtje 2 van deze Bel en Bestel op de vrijdagmiddag. Ik heb gewoon zin in het weekend. Al is het alleen maar omdat de regen een beetje achter ons laten dan. Ja. Het wordt weer gewoon aardig. Dus misschien kan het barbecue ook nog even een klein beetje aan.
3: Ik wil net weer zeggen, jij zou weer iets gaan kokkerellen.
0: Ja, misschien wel, ja. Dat kan zomaar zijn. Vrouwlief is er ook niet, dus ze moet allemaal zelf een beetje aan modderen en aan keutelen.
3: Kun je dingen gaan eten die zij niet lekker vindt? Of is zij niet zo moeilijk eten?
0: Nee, die is niet zo moeilijk eten.
3: Oh, dat scheelt alweer.
0: Nee. Ik ook niet zo, dus ik hoef alleen geen kaas.
3: Ja, als er alles is.
0: Dat vind ik echt...
3: Eet jij nooit een lekker tostietje?
0: Nee, we...
3: Ah joh, er gaat niks boven een lekkere tosti.
0: Maar jij hebt ook iets waar je van gruwelt.
3: Oh ja?
0: Toch?
3: Ja, tuurlijk.
0: Nou, wat dan?
3: Oh ja.
0: Waar gruwel jij van?
3: Er zijn twee dingen.
0: Twee dingen waar
3: als ik die ruik,
0: ja, ruik,
3: dan word ik al misselijk.
0: Oké. Okay. Nou, dat komt.
3: De ene van is krentenbrood.
0: Krentenbrood?
3: Krentenbrood en van die krentenbollen.
0: Dus een, zo met kerstmis, zo'n feestol, dat hoef jij ook niet.
3: Oh, dat vind ik zo vies. Nee. Oh. Als ik die al ruik, dan trek ik hem wit weg bijna.
0: Oh, dan moet je met mijn zoons gaan praten.
3: Oh, ja, vinden die ook vindt
0: nou,
3: die lekker?
0: Die vermoorden de halve straat voor zo'n kerstol.
3: Ze mogen hem hebben.
0: Die beginnen al 8 weken van tevoren. Die horen dat Pasen eraan komt en dan, stol.
3: Ja, oh, nee, okay. Nee, dat vind ik helemaal niks.
0: Krentenbrood dus en?
3: En ananas.
0: Ananas?
3: En vooral als het een klein beetje warm en een warme kant is, dan word ik helemaal...
0: Warme ananas, man, met ijs.
3: Oh, dat vind ik zo vies. Nee, daar word ik helemaal misselijk van.
0: Dus
3: die twee dingen, dus die gaan mensen waarschijnlijk appen. Oh, doe ik er ananas op een krentenbol? Nee, ik word helemaal...
0: Oké.
3: En de rest, man. Er zijn wel dingen die ik niet lekker vind, maar bij die twee ga ik echt...
0: Het is fascinerend hoe dat werkt eigenlijk gewoon.
3: Dat vind ik ook.
0: De een vindt dit niet lekker, de ander vindt dat niet lekker. En waar zit hem dat nou in, weet je wel? Ik vind dat fascinerend.
3: Maar je hebt dus ook een ding, dat is met koriander.
0: Ja, dat zit in je DNA, geloof ik.
3: Het zit inderdaad in je DNA. De ene helft proeft het als afvalsmiddel, zeep.
0: Ja.
3: En de andere is gewoon koriander.
0: Ja.
3: Dat vind ik zo grappig.
0: Ja. Ja. Dus in welke kamp zit jij?
3: Ik zit gewoon in het korianderkamp.
0: Ja, precies, ik ook. Ja, vind ik gewoon lekker koriander af en toe. Heerlijk. Man.
3: Heerlijk.
0: Nou goed, tot zover onze eetbezonjes. We gaan daar nu weer van stoppen en zo, want... A, ik krijg honger. En B, het is een muziekprogramma. Ja, we moeten gewoon door naar de liedjes. Laten we wel wezen. Annabel, Truuske, dankjewel. We gaan hem doen. Dit is Hans de Boy. En zometeen R.E.M.

0: Volgens mij doe je hier heel veel andere luisteraars ook een plezier mee, Theo. Want er komen heel wat hartjes en dankbetuigingjes binnen voor deze prachtige plaat van R.E.M. Everybody Hurts. Mocht je nou ook in de stelling zitten of in de aanslag om een liedje aan te vragen, wacht heel even. Even wachten nog.
1: En dan nu een bel- en bestelaanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Want je mag er gelijk 2 aanvragen. Ja, toch? Het is zover. De aanbieding die loopt. En dat betekent dat er, nou ja, even 1 iemand straks gelukkig gaat worden van 2 liedjes in 1 en dezelfde aanvraag. Elke vrijdag is hij er, en dus nu ook. Dat betekent dat je dus niet 1, maar 2 liedjes aanvraagt. Zeg je nee, dan krijg je er 2. En wie weet zijn dat dan wel die van jou. Dat mogen liedjes zijn die iets met elkaar te maken hebben. Ja, een leuk verbandje weten ontdekken. Maar het mogen ook gewoon 2 goede platen zijn. Dat is al genoeg, uiteindelijk. 06-573-28203. Het is nu allemaal welkom. 2 liedjes in 1 appje. Ga ik ondertussen even naar diezelfde app. Want er is ook een voice-appje binnengekomen. Dat is dan wel weer geinig. Even luisteren.
2: Goedemiddag, Maarten. Ik ben net ingesteld op mijn werk, dus ik heb net de radio aan. Ik wil graag nog een plaatje graag horen. En ik wil een plaatje bestellen van de Doobie Brothers. Listen to the music. Dankjewel. Oh, ja. Mooi weekend. Doei, doei.
0: En jij ook een heel mooi weekend, Sandy. Ga er wat van maken. En ook werk ze en zo. Dat soort dingen allemaal. Lekker liedje, hoor. Listen to the music. Hier in Bel en Bestel op Omroep Brabant. De Doobie Brothers.

0: online luistert
1: via DAB+,
0: met de app
1: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
0: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: Rawanese en misschien wel het mooiste liedje, wat denk je, Mark?
1: Poh, dat vraag je wel wat.
0: Dat is niet te doen, hè?
1: Hij
0: is wel heel
1: mooi. Nou, november is ook wel mooi. Ja, die is ook heel mooi.
0: En heilig Antonius. En...
1: neus omhoog.
0: Ja, goed.
1: Ja.
0: We gaan geen ranglijsten maken, het is voor iedereen anders. Peel en
1: Brand. Zitten die eigenlijk al bij Hubert in de Bond 50-lijst?
0: Rawanese?
1: Ja.
0: Volgens mij moeten die nog komen.
1: Oh, die komen wel.
0: Ja, want Hubert is net, volgens mij, op de helft of net over de helft. Ja. Dus we hebben nog een stuk of 20 acts te gaan.
1: Ja.
0: Goed, als die al niet is geweest, dat het me is ontschoten.
1: En dat zou kunnen.
0: Het nieuws, het is bijna 2:30. Wat zeg ik? Het is, maar we moeten nog langs de boodschappen. Wat heb je zo?
1: Ja, het is, als je van plan bent om over de A50 te rijden dit weekend, even opletten. En heel veel hele gore beestjes.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
4: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
3: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
4: Koppens biedt veel meer.
3: Kom langs in Volkel.
4: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken.
5: Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt

0: Zierikzee tussen Raamsdonksveer en Maden. Een kwartier vertraging, dan staat de vrachtwagen met pech.
1: Omroep Brabant.
2: Er trekken hier en daar wat buien over, soms een pittige. Maar ook, hier en daar een opklaring. Ik zie zelfs daar, denk ik, een klein beetje blauw zo waar. Vanuit het westen wordt het ook steeds vriendelijker. En dat bij een graad of 17 vandaag. Het nieuws, Mark.
3: Tegen rijinstructeur Yama G. is 4 maanden cel geëist, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Hij hoorde de eis voor het aanranden van een 16-jarig meisje dat rijles bij hem had in Den Bosch. Ook had de man kinderporno op zijn telefoon, zo bleek vandaag in de rechtbank. De rijinstructeur zelf ontkent alle aantijgingen. De A50 richting het zuiden is vanavond vanaf 9 uur een weekend lang dicht. Zondag op maandagnacht gaat de weg pas weer open. De weg is dicht tussen knooppunt Bankhoef, net buiten de provincie bij Wijchen, en Volkel. En daar wordt aan de weg gewerkt. Verkeer moet rekening houden met zo'n 40 minuten extra reistijd. En het bedrijf dat over 2 jaar gegevens die DigiD gebruikt opslaat, moet aan veel strengere regels gaan voldoen dan tot nu toe zou zijn. Het kabinet wil niet meer dat landen waar zo'n bedrijf gevestigd is persoonsgegevens van burgers zomaar kunnen opvragen.
4: Nou, we gaan nu gebruik maken van wetgeving die we ook gebruiken als het om defensieaanbesteding gaat. Waarmee je dus eisen kunt stellen aan de aanbieders, dus degenen die meedoen met de procedure, als het gaat om veiligheid. En we zien hoe belangrijk het is dat gegevens die voor Nederland cruciaal zijn, ook in Nederland goed beschermd zijn.
3: Om die reden werd het bedrijf dat nu de gegevens opslaat en bijna in Amerikaanse handen zou vallen, verboden. Dat werd verkocht bijna. Omdat die regels in Amerika allemaal veel minder streng zijn. Welk bedrijf het dan over 2 jaar wel gaat doen, dat wordt later nog bepaald. En in Australië zijn 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De dieren zijn daar verboden. De kakkerlakken zijn wel ruim 1 ton waard en worden verkocht om als huisdier te houden of als voedsel voor bijvoorbeeld reptielen. Er werden verschillende soorten kakkerlakken gevonden, waaronder de sissende kakkerlak uit Madagaskar. Wie kent hem niet?
2: Het klinkt als een Suske en Wiske titel.
3: Ja, de sissende kakkerlak. Ja, nee, het zijn als je aan kakkerlakken denkt en dan een hele vieze. Ja, ja. De sissende kakkerlak uit Madagaskar. Dat zijn die hele grote van ruim 5 centimeter. En dat is daarmee een van de grootste kakkerlakken ter wereld. En die doen zo.
2: Ja, je lijkt nou Hannibal Lecter wel. Bah. Goed.
3: Dat heb ik nooit gekeken, sorry.
2: En dat belijkt ze niet?
3: Nee.
2: Van,
3: Deed die ook?
2: Dit is die van, I'll eat your liver. With a nice client, die van Silence of the Lambs.
3: Ja. Nee, dat ken ik wel.
2: Goed, dan kennen we hem toch. Gelukkig. Dan kunnen we door. Meer nieuws natuurlijk op web en app. Daar word je continu bij gepraat.

0: Pino! Oh. Hallo? Er gaat elke keer iets mis met die verbinding. Hoor je mij? Want ik heb wel... We hebben verbinding, maar ik hoor niks aan de andere kant. Wat gek. Nou.
1: En dan nu... Een bel- en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Ik wil de aanbieding graag uitdelen, maar... Ja, hallo met Maarten. Van de radio. Hey.
2: Hey Martin, hoi.
0: Hadden we een beetje, deed de karkit het niet of zo?
2: Ja, nou, ik zit in de auto en natuurlijk de verbinding gaat heen en weer.
0: Ach, ja, dat dacht ik. Want ik zag dat de lijn wel stond, maar ik hoorde niks terug. Maar we hebben elkaar te pakken. Pino, goedemiddag.
2: Goedemiddag Martin.
0: Jij dacht, ik doe mee met de aanbieding.
2: Ja, zeker.
0: Ja, en je doet het niet eens voor jezelf, hè? Want je wil graag ook voor je dochter wat aanvragen.
2: Ja, het is hier in Asten, dus daar wil ik het graag horen.
0: Och, wat aardig, wat lief toch.
2: Ja.
0: Welke liedjes had je aangevraagd? Wat mag het zijn voor jou?
2: Nou goed, eentje van Ramazzotti vind ik hartstikke goed.
0: Ja.
2: Mag je niet uit welke, zoek er maar eentje uit.
0: Ja, Pio Bella Cosa had je volgens mij.
2: Ja, Bella Cosa is ook mooi.
0: Ja, hè.
2: En die van Elvis Presley in the Ghetto.
0: Oh, ja.
2: Waar mijn dochter is helemaal fan van.
0: Och, prachtig, prachtig. Waar ben je naartoe onderweg?
2: Ik ben richting Gutrunnenberg, ben ik A59.
0: Okay.
2: Ik ben in Breda geweest, dus
0: opvallen. Ja. En je moet een beetje in de weer rijden vandaag, wat moet je aan doen?
2: Ja, ik ben de taxi weekend, dus ja, dat kan je zeggen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, ik vond het twee prachtige liedjes. We gaan een beetje Italiaanse zon opzoeken. Ik had ook al net die Cento van Mattia Bazar.
2: Dus ja,
0: het wordt een beetje Italiaanse middag op deze manier.
2: Ja, is geweldig, Martin. Ja, graag.
0: Hé, dankjewel nogmaals. Groet aan dochter. Dag Amalia. Ciao, ciao.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Hoi.
0: Bedankt. Aanbieding te pakken hoor, jawel. En uiteindelijk gelukkig ook nog verbinding zelfs. Ja, die gekke carkit, bij mij ook. Dat wil wel eens raar doen met de Bluetooth. En dan pakt hij hem weer niet en dan ben je aan het worstelen. En dan, nou ja, tot zover het handsfree dan. Hè. Eros Ramazzotti.

Ja, dan is de muzikale opvoeding op zich geslaagd. Hè? Als dochter Lee fan is van Elvis Presley. Pino die vroeg deze aan. En daarvoor Eros Ramazzotti. Lekker hoor. En met die Italiaanse liedjes, ja, dan kom je al helemaal in vakantiestemming. Patrick ook, die zegt van, oh, ik heb alweer zin. Volgend jaar misschien alweer 3 weken Italië. Ja, dat zou zomaar eens heel fijn kunnen zijn. Patrick die vroeg deze aan. Het is meteen de laatste ook van dit uur. Maar geen nood, want nog een vol uur bellenbestel in aantocht. Dus, als jij ook wat wil aanvragen en dat nog niet hebt gedaan, of misschien nog een andere suggestie hebt, dan mag dat altijd. Even appen. Dan gaan wij ondertussen met de laatste. Dat is deze Bruno Mars en Risk It All. Richting de boodschapjes en het NOS-nieuws van 3 uur.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
7: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start Theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
8: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
10: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. Drie weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Laatste uurtje van Bel en Bestel gaat beginnen. Vraag je liedjes natuurlijk aan onderweg naar het weekend. Terwijl er zelfs hier een zonnetje schijnt buiten. Nou, wat een feest. Is het ook feest op de weg? Ja, volgens mij als je van drukte houdt, hè, Edwin?
14: Jazeker, het is druk op de weg in Brabant. Het is natuurlijk gebruikelijk vrijdagmiddag. Er staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en knooppunt Empel, 3 kwartier extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam, 1/2 uur. A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein, 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee staat een vrachtwagen met pech. Tussen Raamsonsveer en Maden 1 kwartier oponthoud.
13: Dankjewel.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
17: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
19: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
21: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
21: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: of Life. Nou, dat treft wij ook, Naomi, dus hop.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Gelijk er maar even ingegooid. Welkom bij het laatste uurtje alweer op deze vrijdagmiddag van Bel en Bestel. Het enige echte verzoekplatenprogramma op de vrijdagmiddag, waar je, nou ja, jij de baas bent eigenlijk. En dus de liedjes mag aanvragen. Nou, er komt nog genoeg binnen, dus wij zitten als een kind in de snoepwinkel. Maar jouw liedje kan er nog altijd bij. Voice-appjes vinden we ook leuk. Ik kreeg een voice-appje van Kees. Ja, ik heb heel veel vragen hierbij. Een beetje een gek voice-appje, moet je luisteren.
3: Ja, goedemiddag. Ik moet mijn luchtbed oppompen met de Woed. En zouden jullie de Vlieger kunnen draaien van André Hazes? Dat pompt zo lekker.
0: Zullen luchtbed oppompen met de Woed. Maar waarom dan? Ben je aan het kamperen, Kees? Of wat is er aan de hand? Duurt het heel erg lang? Of heb je, nou ja, genoeg vragen. Ik heb even gevraagd of dat hij nog bezig is met luchtbed. Dus hopelijk straks een antwoord. En ik ga André Hazes nog wel even doen. Dat beloof ik. Dat komt helemaal goed. Rustig aan. Ik moet ondertussen even iets opzoeken. Ja, Michelle, die had ook nog geappt. Die zei, Big Girls Don't Cry. Die heb ik al zo lang niet gehoord. Ja, dat is inderdaad een liedje dat is alweer 25 jaar oud of zo. Dat had ik ook al heel lang niet meer gehoord. Gaan we er nog eens bij pakken? Dit is Fergie.

Er wordt hard gezwoegd op kantoor bij Hugo en Tom. En zij wilden daarom de Bauza Magnetic. Dat is wel lekker zo'n weekendliedje. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ondertussen nog heel even terugkomen op dat vorige liedje. Want daar zei ik van, die is ook onderhand 25 jaar. Nou, ik was iets wat aan het overdrijven. Die Big Girls van Fergie. 20 jaar, maar toch, hè. Even wel alles rechtgezet hebben voor de geschiedschrijving en de archieven. Dan nu een hele mooie. Dit zijn die gasten van The Final Countdown, hè? Europe, maar dan met Carrie.

Lovely Day van Bill Withers. Ik had net dat verhaal van die luchtbed van Kees. Kees heeft nog niet geantwoord volgens mij. Nee, ik denk dat hij nog steeds aan het oppompen is met zijn luchtbed. Maar ik hoop dat het dan nu een beetje sneller gaat. Want hij wilde heel graag André Hazes met de vliegen. Nou, dan doen we die. Tot aan het nieuws van half.

of in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Een dagje geen andere hazes is een dagje niet geleefd. Nou, die hebben we dan ook weer mooi meegepikt. De vlieger, het is 4:30. Mark, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Er is een reconstructie gaande in Rotterdam die te maken heeft met de moord op een meisje uit Brabant. En een hele bijzondere manier om duiven te verjagen.
2: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
6: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: Eerst langs de ABB, Edwin Gerritsen. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Maarten. Zat 150 km.
0: Eerst langs de ABB, Edwin Gerritsen. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Maarten. Zat 150 km file in Brabant. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk vrijdagmiddag.

0: wordt vanuit het westen langzaam wat vriendelijker, wat minder buitjes. En de temperatuur is een graad of 17. Het weekend dat gaat redelijk aardig verlopen wel, hoor. En dan naar het nieuws en met Mark.
1: Ja, de politie is sinds 6 uur vanochtend bezig met een reconstructie van de schietpartij in Rotterdam, waarbij Sam van Buhl uit Os om het leven kwam. De reconstructie moet meer duidelijkheid geven over wat er precies is gebeurd. Hoofdverdachte Rick van R. is ook bij de reconstructie aanwezig. Hij zou tijdens het rijden het meisje hebben doodgeschoten en is veroordeeld voor dood door schuld. Tijdens de reconstructie wordt er ook met metaaldetectoren gezocht in de berm. Mogelijk heeft de verdachte gezegd waar het wapen zou kunnen liggen. Minister Van Wil noemt het schokkend dat medewerkers van de omstreden pornosite Motherless zelf kinderporno online plaatsten. Dat is strafbaar en hij gaat ervan uit dat het Openbaar Ministerie dit meeneemt in het lopende onderzoek naar de site.
0: Even Van Wil erbij halen, ja.
2: Nou, ik heb allereerst kennis genomen van de schokkende feiten. Dus ik neem aan dat de OM daar ook serieus naar gaat kijken. Deze site was natuurlijk al in beeld, is ook offline gehaald. Toen ging het om drogeerporno. Om het zomaar te noemen, ja, nu weer aantijging van kinderporno. Ik denk dat het aantal feiten zich wel opstapelt.
1: Ja, hij zei het al, Modderless werd eerder door justitie offline gehaald, dat er video's op stonden van gedrogeerde vrouwen die werden verkracht. De site is gekoppeld aan een bedrijf uit Steenbergen. De 3 mannen die vorig jaar Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum in Assen roofden, hebben allemaal een celstraf gekregen van 47 maanden. Opvallend hierbij is dat de mannen die een deal sloten met het OM dezelfde straf krijgen als de man die geen deal wilde sluiten. Die deal zorgde ervoor dat er 2 armbanden en een helm terugkwamen bij het museum. Maar er is ook nog altijd 1 armband vermist.
0: Die mooie gouden helm, hè?
1: Mooie gouden armbanden. Ja, was toen een hele persconferentie, ja. Toen er 2 van de 3 armbanden en die helm terug waren ook. Het is lang in het nieuws geweest en nu gaan ze dus allemaal de gevangenis in.
0: Hopla. Tot slot.
1: Ja, niet iedereen die is dol op dieren en zeker niet op duiven. Sommigen zien het zelfs als ongedierte. Dat komt dan door de vele uitwerpselen die ze achterlaten. Maar een creatieve man met veel duiven op zijn dak had een plan. Een door AI aangedreven waterkanon dat elke keer spuit als er een duif op zijn dak gaat zitten. En tot nu toe, en daar zitten ook beelden bij en die moet je eigenlijk een keer gaan kijken, werkt het perfect. Er komt een duif aan.
0: Ja.
1: Dat pistool ziet dat met een cameraatje.
0: Okay.
1: Richt zich op de duif.
0: Ja.
1: En dan gaat er niet hard, dus nee, de duif is niet verwond. Een kleine spriet zo. En dat vindt die duif dan niet leuk. En die vliegt weer weg.
0: Nou,
1: en dan komt er 10 minuten later een nieuwe duif. En dan weer spritsch.
0: Maar het is niet dat die duif dan van angst...
1: Nee.
0: Oh.
1: Tot nu toe volgens filmpjes in ieder geval niet.
0: Het zou ook wat zijn voor hier op het terrein. Met die gekke ganzen die hier allemaal...
1: Ik heb laatst 10 minuten stilgestaan, 's ochtends. Ja. Toen ik de ochtendshow deed. Toen was ik om 5:10 stond ik hier op de weg. Te wachten, want er waren ganzen aan het oversteken. Maar ze staken maar niet over.
0: Nee,
1: je kunt geen kant op. Ik kan er moeilijk overheen rijden.
0: Het is hier op het Insti-trein echt een
1: ganzenplaag.
0: Een leger aan van die nijlganzen, zeg maar. En die hebben allemaal jonkies. Nou, het is echt alsof er gewoon... Ja, weet veel.
1: Het is ook heel lief.
0: Lijkt de familie Vlodder wel.
1: Ze zitten ook in de weg en overal ze poepen ook overal op het gras.
0: Zo.
1: Dus misschien is dit een oplossing dat we hier op het dak...
0: Een
1: waterkanon zetten.
0: Ja.
1: Dat met AI die beesten dan verjaagt.
0: Pew,
1: pew.
0: Wat goed. Meer nieuws natuurlijk op web en app. Nog een half uurtje te gaan, ongeveer 20 minuten. Wat wil jij nog horen? Vraag het aan in de app. Want je liedje kan er altijd bij, hè? Dus gewoon even appie sturen, dan kan die misschien nog mee. Richting het weekend, misschien wel een ontzettend lekker feestliedje. Alles is welkom. The Jackson 5, I Want You Back. Dat was dan weer een aanvraagje voor Carolien. Nou, Carolien, fijn weekend. En hier is jouw liedje.
3: Ik wil je terug.

0: Marneta, dankjewel. Heroes van David Bowie. Deze die kwam zo ongeveer helemaal aan het begin al binnen. Maar nu zo richting het weekend. Ja, ik krijg er ineens gewoon zin in om een beetje lekker mee te lallen met de Shonies. En dans je de hele nacht met mij. Emiel, dankjewel. Ding dong.
1: Dag schat.
0: Hallo.
1: We komen voor de haasparty.
0: Ach toch.
1: Nee hoor, we vinden het aangas wel. Kom op jongens, doorlopen.

Nou, Ricky ook weer blij gemaakt, hoor. Tom Jones en Delilah. Dan nu nog een appje. Ja, we gaan een klein beetje de romantische kant op aan het eind van Bel en Bestel. Ik kreeg een appje binnen van Danielle. Die zei, hey Maarten, mijn man en ik waren afgelopen maandag 25 jaar getrouwd. En 25 jaar geleden klonk onder andere I'm Ready van Bryan Adams door de trouwzaal. Nou, hè, zullen we die dan nog een keer doen? Oh, romantiek ten top. En dan zie je jezelf zo weer op, ja, zeggen ze... Ik kan het niet weten, want ik ben niet getrouwd. De mooiste dag van je leven. Bryan Adams dus. I'm ready.

0: Hij stond lekker hard, hoorde ik. De speakers. Dat is mooi. Bryan Adams. And I'm ready. Ja hoor, er mag applaus voor gegeven worden.
1: De piepende bandenshow bij Omroep Brabant.
0: Het is zo meteen de beurt aan Stef en Christian. De piepende bandenshow komt eraan. En dan hebben ze natuurlijk weer iemand nodig om het weekend mee af te roepen.
2: Natuurlijk!
0: Dus als je dat wil doen, dat is een hele belangrijke taak. Dan moet je nu even duimpje omhoog doen in de app. Gewoon duimpje omhoog, dan ben je aangemeld. En wie weet mag jij dan zo meteen roepen, het is weekend!
2: Een piepende bandje
0: naar huis toe.
2: Maar dat mag je ook doen via de app. Microfoontje inhouden, het even inspreken, als het opstuurt.
0: Ja.
2: Ook gezellig.
0: Eén dingetje zometeen, hè? Wat heb je?
2: Wat hebben we? We gaan het hebben over... God, waar kom ik er niet op? Ja, hey, dit is een tease, hè? Ik kom er niet op, dus dan moet je blijven luisteren zometeen. Wat gaat het worden?
0: Ik denk dat het geheugenverlies, dat het daarover gaat.
2: We gaan het iets hebben met geheugenverlies.
0: Ja.
2: Maar ook over... laat ik het zo zeggen, we gaan het hebben over swingen. En dan mag jij zelf invullen welke soort van swingen. En dan hoor je straks welke het gaat zijn. Maar het gaat over swingen.
0: Ja, precies. Ik ga geen antwoord geven, want dan gaan mensen dingen denken. Ja. Het is,
2: Heb je ervaring met swingen?
0: Nee. Tijd voor weekend.
2: Ik wel. Ik

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel, binnen 3 dagen geleverd.
9: Dit zit.
8: Voordelig en snel.
9: Dit zit.
10: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van
12: Bad & Body.
11: Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel en eens de wereld.

0: Op de vrijdagmiddag. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stef.
2: Hallo.
1: Er staat 150 kilometer file in Brabant, zoals gebruikelijk een druk middag. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een half uur oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Klaverpolder en Dordrecht een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten extra reistijd.
0: Edwin, dankjewel.
1: Joe, tot straks.
0: En zometeen, ja, Christian.
3: Ja, hey.
0: Het piep in de banden.
3: Zeker. We gaan dadelijk op een hele bijzondere, enthousiaste manier de uitzending laten openen.
0: Zeker
3: weten van wel. We nemen straks de hele week in slechts 11 seconden door. Gaan we ook doen. En we hebben toch weer een fantastisch dilemma voor je.
0: En ja, ik zei ook al bij Maarten, want die vroeg, wat gaan jullie nou doen vanmiddag?
3: Ja.
0: Dus ik zeg, ja, we gaan iets doen met swingen.
3: Ja.
0: En mag jij invullen wat voor soort swingen het is? Want als jij ergens de Polonaise loopt, ben je ook aan het swingen. Hè?
3: Zeker, dus het kan dus, ook.
0: Het kan alles zijn, ja.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bezig.
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andra Tech Group. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
12: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
13: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan.

0: Kaiser Chiefs en Ruby. Maar ja, hey, we kunnen niet echt officieel verder nu zonder dat het weekend geopend is natuurlijk.
1: Nee, dit was eigenlijk de pre-opening, zullen we maar zeggen. Die twee plaatjes die je net hoorde, die hoorden al wel bij het programma, maar toen was het eigenlijk nog niet echt begonnen. Dat kan nu pas.
0: Dus we hebben Sandy gevonden.
1: Ja.
0: En Sandy, roept u maar!
2: Het is! Ja, het is weekend!
0: Ja!
3: Het is vrijdagmiddag.
4: Klaar om naar huis te gaan?
3: Daar gaan we.
4: Dit is de Piepende Banden Show.
1: Ja, en dit is wel weer even een momentje, Stef, want wij gaan weer voor een tijdje afscheid van elkaar nemen.
0: Dat kun je wel zeggen. Dit is de laatste uitzending voor mij.
1: Voorlopig.
0: Ja, nee, niet voor altijd, hè?
1: Nee, je hebt wat weken vakantie en je hebt vorige week een weekendje weggewonnen.
0: Ja, dus dat weekendje weg, dan moet ik nog even inwilligen. Dat gaat dus volgende week gebeuren.
1: Ja, en daarna ben je er 3 weken achteraan ook nog niet.
0: Ook niet, want ik heb nog ergens vakantie. Ik heb nog ergens een dag, daar heb ik al heel lang gepland, dat ik weg ben. Dus dan ben ik ook niet op vrijdag. Het komt er eigenlijk op neer dat ik over een maandje pas weer ben op de vrijdagmiddag.
1: Oké, ja, en terwijl ik me toch zo verheugd had op jouw... Ja, kijk, kennisoog, zou ik maar zeggen, over het WK voetbal. Ja, het hele speelschema heb jij als leek onder ogen genomen. Kun jij het me uitleggen nu?
0: Wat, het WK-schema?
1: Ja. Ja, hoe werkt dat nou?
0: Ja, maar het is heel simpel, Christian.
1: Ja.
0: Je hebt verschillende poelen.
1: Ja.
0: Dus A tot en met weet ik veel welke letter.
1: Ja, tot en, hoeveel?
0: Tot K.
1: Hoeveel pools hebben we?
0: 16.
1: 12.
0: Ja. 12 pools hebben we. In elke pool zitten natuurlijk 4 landen.
1: Ja.
0: Die gaan allemaal een keer tegen elkaar spelen.
1: Ja.
0: En als ze winnen, dan krijgen ze een bepaald aantal punten. En als ze verliezen, dan krijgen ze volgens mij niks.
1: Dat klopt.
0: En bij gelijkspel is het 1.
1: Ja. En bij een overwinning krijg je er?
0: 3.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: En dan uiteindelijk gaat er een nummer 1 komen, nummer 2, nummer 3, nummer 4 uit de pool. Nou, de nummer 1 en 2, die gaan dus door.
1: Ja.
0: En de nummer 1 speelt tegen de nummer 2 van een andere pool.
1: Ja.
0: De nummer 2 die speelt dan weer tegen de nummer 1 van een andere pool. Dus je wil eigenlijk gewoon eerste worden. Ja, want dan heb je een makkelijkere kandidaat als je geluk hebt.
1: Nou, leuk is dit. Iedereen weet het nu. Iedereen die nog twijfelde, die dacht van hoe zit het nou precies?
0: Ik weet gewoon hoe het werkt.
1: En er is ook nog iets met nummers 3. Maar goed, dat komt allemaal wel. Dat ga je allemaal missen. Ja, en we gaan de analyses van Stef gaan we ook missen. Maar dat maakt niet uit. Er gebeurt nog zoveel meer in de wereld. Zullen we gewoon de week even samenvatten?
0: Oh.
1: Ja, dat seconden.
5: Het is gebeurd. Kinderen toch nog wel lang om huilen, maar dat helpt ook
6: de
5: niet.
6: De positiviteit van mensen, dat zeggen ze allemaal. Geniet van elk moment.
7: Gewoon kloten.
0: Ja.
7: Ik ben dan meer dan een uur aan het rijden. Het gaat helemaal nergens over.
3: De Piepende Bandenshow.

0: Afrojack en Never Forget You.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
0: Ja, en die heeft te maken met een, zoals we dat in het documentaire over dieren altijd zeggen, you had an encounter.
2: Ja, zeker
0: wel.
2: Ja, zeker. Het is echt weer uit het leven gegrepen, hoor. Ja, de encounter was met een animal die tegen het raam bezig was.
0: Oh, die was tegen het raam bezig?
2: Ja, die wou naar buiten. Die was binnengekomen bij mij, maar die wou eigenlijk weer weg.
0: Ja.
2: Ja, zo klinken ze als ze met z'n allen zijn. Maar het was er maar één.
0: Oh, dat scheelt al.
2: Ja, dat scheelt. Nee, het was een hele dikke hommel, was het.
0: Oh.
2: En dat is ook leuk. Ik dacht al dat het een hommel was. Maar dat is het leuke tegenwoordig. Dan maak je er een fotootje van. Je doet hem in ChatGPT van wat is dit. En dan komt hij uiteindelijk met een analyse. En dan zegt hij van dit is een hommel.
0: Gaat dat zo makkelijk?
2: Ja, zo makkelijk gaat het. Alleen, daarna moet je het eigenlijk nog even controleren. Want soms zit hij er dan gewoon naast. Maar als vingerwijzing is het vrij goed. Maar het was dus een hommel die probeerde naar buiten te komen. Alleen, tussen het open raam en de hommel zat nog een stuk kozijn. Een heel dik stuk kozijn. En daar probeerde ik hem langs te jagen.
0: Ja.
2: Maar dat lukte dus niet. Dus ik heb er heel veel moeite voor moeten doen. Maar lang verhaal kort. Uiteindelijk heb ik de hommel naar buiten gekregen. Terwijl ik natuurlijk ook op een gegeven moment een keer dacht van ja, als het nou echt niet lukt, beste vriend, dan is het jammer voor je. Maar dan gaat de mapper zijn werk doen.
0: Ja.
2: En toen kwam ik op de vraag. Ben je een jager of verjager of een killer? Met andere woorden, welke diertjes in huis map jij dood als ze binnenkomen? Ja. Jammer dan. Muggen, vliegen, wespen, motten. Sommigen slaan zelfs vlinders dood. Ja,
0: dus eigenlijk ben je gewoon best wel wat tijd kwijt geweest om die hommel uiteindelijk naar buiten te krijgen.
2: Ik denk wel een minuut of 10 uiteindelijk.
0: Maar er zijn heel veel mensen die denken, ja, dat geduld, stikken die hommel.
2: Precies, precies. Dus ik ben eigenlijk een beetje benieuwd hoe dat bij de mensheid zit. En vooral de mensheid dat naar ons luistert. Dus laat het even weten, ben jij iemand die diertjes alleen maar verjaagt? Of sla je ze echt kapot? En zo, ja, welke dieren sla jij dood? En waar ligt de grens? Wat zeg je, ik sla alleen muggen dood en de rest, want dat is bij mij eigenlijk zo. Vervelende plakvliegen sla ik ook dood.
0: Ja.
2: Bromvliegen ook nog wel. Maar wespen, bijen, zo probeer ik van naar buiten te krijgen en zo.
0: Waar ligt jouw grens qua tijd dan? Want je was er nu 10 minuten mee bezig. Op een gegeven moment denk je ook van, nou, je tas.
2: Ja, Stef, dat kun je niet zeggen natuurlijk, hè. Want dat heeft ook een beetje met je gemoed te maken. Op een gegeven moment word je zo boos van, ja, godverdorie, ga nou een keer weg.
0: Ja.
2: Van, nou heb ik je 10 minuten de kans gegeven. Jammer dan, dat had gekund.
0: Stel, je had een slechte dag.
2: Ja,
0: Nederland, de WK is bezig, Nederland heeft verloren. En heb je nog zo'n hommel binnen, dan is hij dood.
2: Er komt een bekeuring binnen, nou, je kent het allemaal wel. Het begint ook net te regenen, terwijl je eigenlijk nog naar buiten moet. Dat kan van invloed zijn. Maar in principe, de meeste dieren probeer ik toch wel buiten te krijgen.
0: Ja.
2: Jij, wat doe jij? Wat sla jij dood? En wat verjaag je?
0: Weet je, eigenlijk bijna alles.
2: Jij slaat alles dood.
0: Ik neem vrij weinig de tijd om een beest buiten te krijgen op een dierenvriendelijke manier. Sowieso met spinnen, daar ben ik bang voor. Daar kom ik eerst bij in de buurt met een potje en een papiertje.
2: Nee, wat doe je dan?
0: Ja, stofzuiger.
2: De stofzuiger?
0: Ja, de stofzuiger. Maar,
2: zo'n klein spinnetje ook?
0: Ja, ook. Ja, waarom zou je?
2: Maar die vangt muggen voor je, hè?
0: Ik heb wel eens zo'n hooiwagen, heet het officieel. Van die lange, dunne pootjes.
2: Ja, ja, ja.
0: Die laat ik wel zitten.
2: Oké. Okay.
0: Want die doen goede zaken en die halen beesten weg en zo.
2: Ja.
0: Maar ja, als het zo'n dikke huisspin is, of zo'n huisspin heet het officieel.
2: Ja.
0: Ja, maar van die dikke poten, ja, die ga je toch niet oppakken? Ben je dan niet gek?
2: Nou ja, je kunt hem gewoon ergens op laten op de vliegenmapper en dan
0: in een doosje
2: en dan snel.
0: Ja, en dan kruipt hij snel een stangetje over naar mijn hand en dan zit hij op mij.
2: Ja, nou, ik denk dat je hem nu iets te veel atletisch vermogen toedicht. Maar de vraag is dus heel simpel. Wat sla jij dood en wat laat jij gaan? Probeer jij te vangen? Ik zie al iemand, dat is Janne, die zegt, Jeannette zegt, alleen de Aziatische hoornaar gaat eraan.
0: Oh ja, dat is een gevaarlijk ding is dat, ja.
2: Even appen naar 06573-28203. Wat sla je dood? Wat vang je?

0: Ja, aldus VOF de kunst. En dat maakt het inmiddels toch alweer nou ja, langzaamaan, 16:30.
1: Ja,
0: en dat betekent...
1: bijna wel. Zullen we eerst even aan Mark vragen ook?
0: Oh, dat vind ik een goeie. Ja,
1: ja, precies. Mark,
2: ja.
1: Welke diertjes thuis die bij jou binnendringen, sla jij dood? En welke zet jij levend buiten? Wat is de grens?
2: Oeh, muggen gaan sowieso dood.
1: Ja?
2: Ja. Telde die mee? Vliegen?
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Spinnen zet ik buiten.
1: Oké. Okay.
0: Maar die vang jij dus niet? Of ja, die vang je dus wel. Ik ga niet met de stofzuiger erop af en zo.
2: Nee.
1: Nee.
0: Oh nee, oké. Okay.
1: Nou, muggen staan er niet goed op, kan ik zeggen. Want er zijn al heel wat reacties binnengekomen. Je mag nog steeds reageren via 06573-28203. En nu je er toch bent, Mark.
2: Ja, en ik wil ook zeggen, mieren. Dat zijn de goorste van allemaal.
1: Mieren?
2: Ja, die maak ik het liefst dood voordat ze binnen zijn. Vind ik zo smerig, zo mieren.
1: Ja, die kun je gewoon omleiden, hè?
2: Ja, ja.
1: Je kunt een soort
2: zilveren met, van, ja, met 5 cent.
0: Dat zijn verkeersregelaars.
1: Er zijn verschillende middelen voor, dus hoor.
2: Ja, ik leid ze nu naar de buren. Dat lijkt me fantastisch.
1: Oh, heerlijk. Kijk, luisteren ze niet trouwens? Opzuigen.
2: Ik heb geen idee.
1: Oké, okay, Mark, wat zit er in het nieuws verder?
2: Nou, gemeenten lopen ver achter met huizen voor statushouders. En een klein appfoutje bedankt. Meneer Van Hinten moet even Apeldoorn bellen.
0: Ja. Dat vind ik altijd, appfoutjes hou ik altijd van. Ik ben benieuwd.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
4: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Inmiddels, nou, ik wacht nog even 2 seconden. Zitten we precies op 16:30. Kunnen we richting Edwin. Hallo dan, van de ANWB.
6: Dag Stef, goedemiddag. Dus druk op de weg in Brabant. Bijna 200 kilometer file. De langste files die vind je daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Everdingen en Zaltbommel. Een half uur extra reistijd. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
4: Omroep Brabant.
1: Die had je nou buiten moeten zetten, hè?
0: Die had ik buiten moeten zetten, ja. Oei, ja, goed, volgende keer.
1: Wisselend bewolkte dag, af en toe hebben we buitjes gehad. Vanavond blijft het nog wel een beetje zonnig, want de zon zien we zo hier en daar wel. Morgen dan beginnen we droog, maar uit het zuidwesten toch weer wat meer bewolking. En in de middag ook weer een buitje hier en daar, 17 tot 19 graden. Mark, vertel.
2: De meeste Brabantse gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. In onze provincie moet de gemeente zorgen voor bijna 3200 huizen voor deze statushouders. Maar de teller blijft steken op 1702. Daardoor verblijven ze nog steeds in asielzoekerscentra, terwijl die ook al overvol zijn. Politicus Emiel Roemer uit Boksmeer wil langer door als commissaris van de Koning in Limburg. De voormalige SP-leider heeft de verantwoordelijke minister laten weten dat hij heel graag voor een herbenoeming in aanmerking wil komen. Dat bevestigt ook zijn woordvoerder tegenover Omroep Brabant. De termijn van 6 jaar loopt voor Roemer af op 1 december volgend jaar. Een bijzonder moment voor een stel jonge kinderen in New York. Ze gingen op bezoek bij de burgemeester en hij ondertekende in het bijzijn van de kinderen een nieuwe wet. Daarin staat dat kinderen tot laat mogen opblijven om sportwedstrijden te bekijken. Het is natuurlijk geen echte wet, maar de kinderen zijn er wel blij mee. Het draait allemaal om basketbal in dit geval. Want de New York Knicks, die kunnen voor het eerst in 50 jaar kampioen worden. Ja, die wedstrijden beginnen pas allemaal heel laat.
7: Who's ready to watch the Knicks? Who's ready to watch the Knicks win the championship?
8: Me!
7: All right.
2: Ja, de symbolische ondertekening moet er dan voor zorgen dat ouders voor 1 keer een uitzondering maken, zodat de kinderen de wedstrijd toch kunnen zien. Ja, en dan nog een hele andere kant van de sport. Want aan het vertrek van trainer Melvin Boel, die is van de Go Ahead Eagles in Deventer, ging een pijnlijke fout vooraf. Technisch directeur Mark van Hintem, die komt uit Os, die stuurde per ongeluk een lijst met mogelijke opvolgers voor de trainer naar Boel.
1: Naar hem.
2: Ja.
1: Oh.
2: Maar Boel die wist zelf nog helemaal niet dat er een opvolger voor hem gezocht werd. Het was een bericht dat eigenlijk bedoeld was voor de algemene directeur van de voetbalclub. Het was een bericht dat eigenlijk bedoeld was voor de algemene directeur van de voetbalclub, Jan-Willem van Dop.
1: Oh. Ja, het zal vast niet.

0: zat er net over na te denken. Heb ik ooit iets verkeerd geappt of gemaild? Ik moet zeggen dat het mij eigenlijk nog nooit is overkomen, nee. Ik heb nog nooit een appje gestuurd naar iemand waarvan ik dacht... Oei, dat had ik niet moeten doen. Of
1: maar jij bent er ook via een appje achtergekomen dat jij ontslagen bent vanaf volgende maand.
0: Ja, dat klopt, ja. Maar dan wil ik het niet... Ik niet En daarom ben ik er ook de komende maand niet, hè.
2: Dus, oh, is dat de reden? Ja, dat is de reden. Oh, oké, nee, dan weten we dat. Hè.
1: Ja, het was leuk je gekend te hebben.
2: Ja, nou, dat zijn jouw woorden.
0: Ik zou wel willen zeggen... ja.

0: Picture of You, Boyzone uit de 90s.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
2: Ja, hoe noemde je het nou? Een encounter, geloof ik, hè?
0: Een encounter with a, en in die shows altijd op tv zeg je, I had an encounter with a toxic species.
2: Ja, zo'n wilde natuurfilm. Nou ja, ik had eigenlijk gewoon alleen een hommel op het raam binnen. En ik heb met enige moeite een buiten gekregen. En de vraag was, die kwam toen bij mij op, en wij hebben het daar even over gehad vandaag. Wat is de grens? Wat slaan we dood? En wat proberen we toch het leven te redden en naar buiten te helpen?
0: Ja.
2: Eens even kijken. Roland zegt, ik krap mijn luizen dood. Oké. Okay. Patrick zegt, mijn oma zei altijd, ieder diertje heeft nut in de keten, dus ik sla nergens naar en laat alles zoveel mogelijk met rust. Dan laten ze jou ook met rust. Bij muggen werkt dat volgens mij niet zo.
0: Nee, en als er overal mieren op het aanrecht lopen die over alle potten pindakaas zitten en zo.
2: Maar als gegeven vind ik het heel erg te prijzen.
0: Ja, nee, sowieso.
2: Dan zegt... hoe heette ze nou? Moet ik even kijken. Dit was Carola. Ik zet alles buiten, behalve de Aziatische hoornaar. Goed. Mario zegt, muggen, vliegen, wespen, hoornaars, spinnen die altijd naar binnen komen gaan dood. In de schuur en garage blijven de spinnen wel zitten. Bijen, hommels, torren, lieveheersbeestjes, vlinders. Nou, en dan komt er nog een hele opsomming. Die helpt hij dan naar buiten. Janine zegt, alleen muggen sla ik dood. En dan alleen als ik er last van heb. Erik zegt, even kijken, pissenbedden gaan eraan. Spinnen gaan via de gang lekker naar buiten. Edwin, even kijken... In principe laat ik alles leven zolang ik niet word aangevallen. Vind ik ook een goed gegeven. Dan heb ik Ricky nog. Opzuigen dat ongedierte. Ja. Sandy zegt alleen buien en hommels laat ik leven. De rest weg ermee. Sla ze dood, vooral vliegen gelijk. De dikke vleesvlieg die gaat eraan, zegt Frans.
0: Ja, Wilma, of die strontvliegen zijn ook zo, van die hele dikke, vette...
2: Met zo'n kleurtje erop.
0: Ja,
2: ja, die zijn groenig, heel vies. Ja, groen of blauwig inderdaad. Dus even kijken. Frans, Wilma probeert de dieren levend buiten te krijgen... behalve muizen, die gaan de klem in. Maar daar moeten ze zelf ook wat van vinden natuurlijk. Anne zegt, ik sla alleen muggen en wespen dood. De rest zet ik buiten. Jeannette, alleen de Aziatische hoornaar, die staat er ook niet goed op. Hè? Dat blijkt alweer. Truuske, muggen, vliegen, soms wespen, die gaan helaas naar boven. Dus, ja. Alleen de mug maak ik dood, zegt Paul nog. Ze zijn allemaal nuttig, zelfs de mug, larven voor vissen. Maar die mug krijg je gewoon niet gevangen. En die spin onder een beker, dan een kaartje eronder schuiven... en je zet hem lekker buiten.
0: Nou. Dus eigenlijk ligt de grens gewoon een klein beetje bij de hoornahommel die grote.
2: Nou, de hoornaar staat er sowieso niet goed op. De meeste muggen en vliegen gaan er wel aan bij ons in Brabant, zie ik wel. En voor de rest, zeker spinnen. Ja, jij zet de stofzuiger erop, sommige anderen ook. Maar die worden meestal toch wel buiten gezet. Dank voor alle reacties. We hebben weer een beetje inzicht gekregen. Wie gaan we horen?
0: Gaan we even swingen? Zullen we even swingen?
2: Ja, doe maar. Ja?

0: geschreven. Counting Crows met Accidentally in Love.
1: Het is vrijdag.
0: Vrijdag.
2: Vrijdag, de wekelijkse talkshow op Omroep Brabant Televisie. Deze keer te gast, zowaar, jawel. Ze gaan in het Engels. Want Will Parfitt komt langs. Een Australische stripper die in Eindhoven staat met zijn Magic Man Show.
0: Ja.
2: Verder Leon van der Sande te gast die de planken weer opgaat. En Jolanda is er ook bij. Jolanda, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, daar zijn talkshows van oudsher altijd voor om een beetje taboes te doorbreken. Dat deed Koos Postema vroeger altijd, dat deed Sonja Barend altijd. Doen we nu ook een beetje, want jij wil iets uit de taboesfeer halen. Vertel eens.
3: Ja, het onderwerp E&M-relaties, ethische non-monogame relaties. We zijn natuurlijk monogamie gewend, maar ja, er wil meer gepraat worden over de andere vormen. En voorstellen ook onderling om te kijken of die monogamie eigenlijk wel nog steeds bij je past.
2: Ja, ja, ja, de kerk heeft het ons altijd verteld, hè? Van ja, je hoort bij elkaar met z'n tweeën en daar moet je het mee doen. Maar jij kwam er al, denk ik, op een gegeven moment al, denk ik al vroegachtig, van ja, maar dat is niet voor mij.
3: Ja, ik was al wel sowieso vrij op gebied van seksualiteit. En op mijn 25e stapte ik voor de eerste keer een parenclub binnen.
2: Ja,
3: vanaf
2: ja,
3: daar ben ik een beetje gaan ontdekken. En ik heb nu ook echt een open-minded relatie waarbinnen wij dan zingen. Maar er is natuurlijk een veel breder spectrum dan alleen wat wij doen. En daar praat ik ook heel open over. Onder andere ook op mijn platform Brabants Meisje.
2: Ja, daar kunnen we heel veel meer over jou lezen en over hoe je daarover denkt. En ervaringen kun je dan uitwisselen. Heb ik wel altijd, als ik hoor van een stel dat zegt van ja, wij laten elkaar voorkomen vrij, dan blijkt vaak dat één dat wil en dat de ander er een tijdje in meegaat en dat het dan toch misgaat. Is dat herkenbaar voor jou?
3: Ja, dat is bij ons dus niet het geval.
2: Nee, bij jullie niet gelukkig, maar dat het voorkomt.
3: Nee. Ja, dat komt wel voor, maar dan is het dus ook geen ethische non-monogame relatie, omdat je niet allebei akkoord gaat. Dus dat is wel ook misschien het beeld wat mensen vaker belichten, terwijl ook bij heel veel mensen werkt het wel.
0: Ja. Maar even, want jij was natuurlijk 25, toen stapte je de eerste keer de parenclub binnen.
3: Mm-hmm.
0: Is dan het idee van ik loop een parenclub binnen om even te kijken, want jij zat toen nog niet in een relatie, denk ik, of wel?
3: Nee, ik was toen juist vrijgezel, maar ik had in mijn omgeving gehoord over de parenclub. Dus ik was nieuwsgierig geworden. En juist omdat ik niemand had die mij tegen ging houden, dacht ik, hey, dan moet ik dus juist nu heen. Ja. Ben ik wel met een date naartoe gegaan overigens.
2: Ja.
3: Maar ik voelde me daar meteen heel erg op mijn gemak. De vrijheid die daar heerst, geen oordeel. Je hoeft daar overigens niks te doen. Ik ben dan wel redelijk actief, maar juist ook dat dan niemand daar iets van vindt, dat je seks hebt met meerdere, dat vond ik heel erg prettig ook.
2: Ja.
3: Gewoon de vrijheid die er heerst in zo'n club.
0: Maar dat
3: is ook erotische feesten.
0: Maar is het ook echt dat? Je bent in de parenclub, je bent daar en er loopt ook iemand voorbij die in die parenclub is. Die staat dan, neem ik aan, ervoor open om dus met iemand anders even het bed te delen, bij wijze van.
3: Nee, dat hoeft helemaal niet. Mensen kunnen daar ook gewoon heen gaan voor de sfeer en om te ontdekken waar ze wel of niet voor openstaan. Het hoeft niet zo te zijn dat je binnenstapt en gelijk, dus ik ga seks met iemand hebben. Het is juist voor heel veel mensen een ontdekkingstocht om te kijken waar voor hun die grenzen liggen of wat ze fijn vinden en hoe ver ze willen gaan.
2: Ja. Waarom vind jij het eigenlijk belangrijk dat dit uit de taboesfeer gaat? Of dat er vrijer over gesproken wordt?
3: Het is meer dat gewoon koppels vrijer mogen praten überhaupt over seksualiteit en verlangens. En daar kan een stukje non-monogamie bij horen. Dat het blijkt dat je het misschien, ja, dat monogamie is ons aangelegd, inderdaad.
2: Mm-hmm.
3: Het zou gewoon normaal mogen zijn dat we ook praten over de vorm van de relatie die bij je past, laat ik het zo zeggen.
2: Nou, en als we er veel meer over willen weten, dan kun je dus inderdaad kijken op het platform brabantsmeisje.nl. En natuurlijk kijken naar de talkshow na vrijdag. En over een uurtje ongeveer, dan kun je hem voor het eerst zien. En daarna gaat hij in de herhaling. Jolanda, dankjewel.
0: Ik heb wel nog even een
2: vraag. Er komt een PS aan, hoor.
0: Ja, er komt een
2: PS aan.
0: PS,
2: nog niet weg.
0: Want ik heb wel eens, maar goed, ik kan ook best zijn dat het een, ik weet niet of het echt klopt. Is het iets met ananassen te maken ook, toch? Of is het nog iets heel geks? Als je een ananas voor je raam zet of zo, is dat gewoon echt een kleskoek?
3: Ja, ze zeggen wel dat ananas voor swinger staat, of in ieder geval de omgekeerde ananas. Een soort van ongeschreven regel, symbooltje, zeg maar. Ja, die ken ik ook wel inderdaad. Maar blijkbaar weet nog niet iedereen het. Er is ook niks vastgelegd, maar het is wel een beetje een symbool ervoor inderdaad.
2: Okay.
0: Dus, maar stel, je loopt dus in de supermarkt en iemand heeft een ananas onder zijn kop en in zijn winkelmandje liggen.
3: Ja, dan zou ik uitkijken.
2: Dat kan per ongeluk zijn, hè? De meeste mensen doen dat namelijk helemaal per ongeluk. Goed, Jolanda, ja, we hadden je al bijna vrijgelaten, maar Stef pakt je nog even bij je nekvel. Maar dank je wel dat je ook die vraag nog even hebt willen beantwoorden. En heel veel succes met alles wat je doet. En dank je wel.
3: Dank je wel.
2: Hey, fijn weekend. Groeten.
3: Helder.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs. SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
11: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
12: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
11: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepak aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel!

0: ANWB, Edwin Gerritsen, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Er staat 130 kilometer file in Brabant. De files nemen al een klein beetje af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, heb je een half uur vertraging. Op de A27 Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam, ruim een half uur extra reistijd. A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein, een kwartier. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Batendorp, een kwartier vertraging.
0: Edwin, dankjewel.
1: Doei, tot straks.
2: Volgens mij moeten wij zo dadelijk een piepende bandenplaat gaan doen.
0: Dat dacht ik ook.
2: Een plaat waar we nog meer energie van krijgen dan anders.
0: En het gaat er eigenlijk om dat je vooral inderdaad, mocht je nu onderweg zijn, hè, of zo, dat je denkt, even de gaspedaal in, mits het zo hard mag. Niet dat je dan wordt aangehouden door de politie, oh nee, maar die twee zei je dat mocht.
2: Nee, precies. En sowieso, als je van die rode lampjes voor je ziet en geknipperen en zo, dan weet je dat je de file inrijdt. Dan moet je het ook niet doen.
0: Dan moet je ook even...
2: Voor alle andere mensen komt hij er zo aan.
0: Zo is dat.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, graag.
4: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man.
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
15: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
16: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
17: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
18: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
15: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
19: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
14: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: de Piepende Banden Show. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.
15: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
3: De Piepende Bandenplaat.
14: Dan kunnen we extra gas geven.

0: Get Going. En zo zijn we weer begonnen aan de piepende banden.
1: De cake op de week.
0: En zo ook met de cake op de week, waar we een klein begin mee gaan maken. Want zometeen spelen we natuurlijk die cake op de week. En dan even, weet je, een klein testje om te kijken hoe goed heb je de nieuws bijgehouden afgelopen week.
2: Ja, dat doen we met een klein quizje met te beginnen een vraag waarmee je kunt kwalificeren. En dat is er eentje die over politiek Den Haag gaat. Want er kwam nieuws over een van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Namelijk eentje die ermee stopt. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Die kapt ermee. En waarom? Dat is de vraag. Welke reden geeft ze ervoor? A. Ze heeft er de kracht niet meer voor. B. Er kwam uit dat ze helemaal geen vegetariër is. Of ze wil meer tijd besteden aan haar goudvis. A, B of C. Dus A, ze heeft er de kracht niet meer voor. B, er kwam uit dat ze helemaal geen vegetariër is. Of C, ze wil meer tijd besteden aan haar goudvis. A, B of C, je kunt appen naar het volgende nummer.
0: 06-573-28203. En mocht je het goed hebben, ja, dan doe je misschien mee met de cake op de week. En het is leuk, dan gaan we even aan het rad draaien. En dan kunnen we eens kijken wat je gaat winnen. Hey.

0: Vaya con Dios en hey na na na na na.
1: De cake op de week.
2: Ja, het gaat erom. Wie heeft het nieuws het best in de gaten gehouden? Misschien is dat Marij wel. Marij, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Heb je het een beetje gevolgd?
3: Ja, een beetje.
2: En wat is jouw belangrijkste bron van informatie? Is dat internet, radio of de tv? Of misschien wel de ouderwetse krant, hè? Kan ook nog natuurlijk.
3: Nou, het internet doen we maar tegenwoordig, hè.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, als je de radio aan laat staan, dan hoor je ook een heleboel.
3: Ja, echt, hè?
2: Ja, zeker wel. Alles waar het over gaat in de quiz, kan ik je nu vast verklappen, zonder verder te zeggen waar het over gaat, heb je kunnen horen bij ons.
3: Ja, dan moet ik het toch weten.
0: Oké. Okay. Ja, jongen, gaat goed komen.
2: Eerst maar eens even kijken of je inderdaad in de quiz komt. Dan moet er een goed antwoord komen op de vraag. Waarom Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren? Was dat A, ze heeft er de kracht niet meer voor. B, er kwam uit dat ze helemaal geen vegetariër is. Of C, ze wil meer tijd besteden aan haar goudvis. Marij, wat is het goede antwoord?
3: Nou, die goudvis die vind ik wel heel leuk, maar doe toch maar A.
2: A, ze heeft er de kracht niet meer voor. Ja, ja, de energie niet meer voor, zo zei ze. En dat is inderdaad het goede antwoord. Dus daarom blijft ze wel in de Tweede Kamer, maar niet meer als fractievoorzitter. Je bent in de quiz terechtgekomen. Nog 3 vragen, 3 keer meer keuze. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde van wat we net gedaan hebben. Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker.
0: Dan gaan we van start.
2: Ja.
1: De cake op de week.
2: Gisteren was hij in het nieuws. Boer Frank in Sint-Michielsgestel wilde grasklaver inzaaien voor zijn koeien. Maar ja, hij maakte een foutje. Hij gebruikte de verkeerde zaadjes en toen kwam er heel wat anders. Wat kreeg boer Frank op zijn land in plaats van die grasklaver? Was dat A, stinkzwammen, B, klaprozen of C, vleesetende planten?
3: Nou, doe maar de
2: klaprozen. De klaprozen, ja, is helemaal goed. Dan, meneer Donald Pols maakte onlangs de zeer omstreden overstap van Milieudefensie naar Tata Steel. Maar bij Tata Steel is hij in no time ook weer verdwenen. En de vraag is, waarom? A, meneer Pols had zich vergrepen aan de vrouw van de president-commissaris van Tata Steel. B, hij kiest bij nader inzien toch voor een zangcarrière. Of C, hij bleek vroeger lid van een fascistische organisatie geweest te zijn.
3: Dat was C.
2: Dat was C, in Zuid-Afrika speelde zich dat af.
0: Zei, dan ga je heel overtuigend.
2: Ja, helemaal goed. Dan hebben we er nog maar eentje nodig, Marij, dan zijn we er al.
3: A. Nou, kom maar op.
2: Ja, oh, ik wou zeggen met A. Nee, eerst moet ik zeggen wat de vraag was natuurlijk. Hè. Het befaamde advocaten-echtpaar Knoops kreeg een voorwaardelijke schorsing van 4 weken. Waar hebben ze dat aan te danken? A. Het echtpaar Knoops had informatie doorgespeeld van en naar Ridouan Taghi. B. Ze hadden veel te veel gedeclareerd bij een cliënt. Of C. Ze werden betrapt toen ze seks hadden in een rechtszaal toen ze dachten dat daar verder niemand was.
3: Volgens mij is het B.
2: Jij denkt dat ze te veel in rekening hebben gebracht, denk je. Zouden ze dat doen? Zouden ze dat doen? Zouden ze dat doen? Ja!
0: Ja!
2: Nee, dat seks in de rechtszaal, dat zou wel leuk zijn geweest, maar was niet het goede antwoord.
0: Dan zitten ze bij elkaar in de knoops.
2: Dan zitten ze bij elkaar in de knoops. Ja, goed, ieder zo zijn beug natuurlijk. Hè. Maar helemaal juist, je hebt ze allemaal goed beantwoord. Dus ja, we hebben er niks aan toe te voegen, behalve dan dat het eraf gaat draaien.
3: Nou, geef hem maar een zwieper dan.
2: Moet ik hem gooien, moet ik hem smijten of moet ik hem schuppen? Zeg het maar.
3: Nou... Doe maar wat we zin in, hè?
2: Ik ga het. Papa!
1: Wat voor wellnessdag voor 2. Cake mix. Koelkast. Barbecue. Luxe dekbed.
2: Nou, ik ben benieuwd, hoor.
1: Wellnessdag voor 2. Cake mix.
2: Nou.
1: Barbecue. Luxe dekbed.
2: Bloedstollend moment elke keer weer, hè?
0: Dekbed? Zou dat dekbed zijn, hè?
1: Cake mix.
2: Ja! Je hebt gewoon nog de hoofdprijs ook nog, zeg. Van harte proficiat.
3: Ja, lekker.
2: Ja, dat lijkt me wel. Ja, het is heel makkelijk. Gewoon doen wat er op het pak staat en dan heb je een heerlijke cake.
3: Ja, daar hou ik wel van.
2: Nou,
3: dus morgen weer wat te bakken.
2: Nou ja, dat staat er dan tegenover, dat je dat even moet doen. Maar joh, ben je zo mee klaar.
0: En gaan nog leuke dingen doen in het weekend?
3: Ik ben nu onderweg om mijn nieuwe fiets op te halen.
2: Oh.
3: En dan hoop ik dat het een beetje weer is.
2: Ja, een beetje weer wordt het, ja.
3: Morgen is niet zo'n leuke dag, want morgen wordt de as van mijn zus uitgestrooid.
2: Oh, bah. Ja, ja.
0: Oh,
3: dus dat is ook vervelend. En dan gaan we zondag maar even uitrusten, denk ik.
2: Ja, doe dat. En dan zou ik zeggen, maandag gewoon een heerlijke cake gaan bakken.
3: Ja, zeker.
2: Ja, als hij er dan tenminste al is. In de loop van de week komt hij er wel. Ja, nee. Duurt altijd even een paar dagen.
3: Ja,
2: daarom volgend weekend. Goed, heel veel sterkte morgen dan. En heel veel plezier met alle leuke dingen die je gaat doen.
3: Ja, dat is goed. Nou, fijn. Dankjewel. Hey. Jullie bedankt. En de groetjes.
2: En de cake op je kant
3: en
2: op.
3: En als je onze Jordi ziet, dan doet het maar de groeten.
2: Ja, dat zullen we doen.

0: Nederland. En we gaan zo meteen alweer richting het nieuws. En dat nieuws, ja, dat krijg je van Mark. En dan is de vraag, waar ga je het over hebben?
1: Nou, Mathieu van der Poel die doet weer mee met de Tour de France. En crowdsurfen, maar dan wel door een bijzonder iemand.
0: Oeh.
2: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
3: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
2: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
4: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
0: Inmiddels 5:30. We gaan weer eens even richting de ANWB. Daar zit Edwin Gerritsen. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. In Brabant staat nog 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten extra reistijd. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp een kwartier vertraging.
0: Dat is een overzichtelijk, dankjewel.
8: Omroep Brabant.
9: Ja, het is een graadje of 18 op dit moment. Nog bewolkt, af en toe komen er nog buien voor. Dat is een beetje ook de teneur van de afgelopen dagen. Maar blijft het ook zo? Dat hoor je zo dadelijk in het uitgebreide weeroverzicht van Weerplaza. En Mark Versteden is hier met een overzicht van het nieuws.
10: Een 26-jarige man die is opgepakt voor het beschieten van meerdere katten in Eindhoven blijft langer vastzitten. Zijn voorlopige hechtenis is deze week verlengd met 90 dagen. En Mathieu van der Poel die doet voor het 6e achtereenvolgende jaar mee aan de Tour de France. Het heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt op social media. De Ronde van Frankrijk die begint op 4 juli. In zijn vorige deelnames won van der Poel in totaal 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele leiderstrui. En met af en toe een flinke bui komen de eerste bezoekers van het Intens Festival in Oosterwijk vandaag binnen. Poncho's worden over de bolderkarren gegooid en plastic zeilen beschermen de bagage. En de verslaggever van Omroep Brabant, Noël, die ving wat van die feestende menigte op om eens te kijken wat die bagage dan precies was.
11: Wij kunnen hier gewoon nog een maand overnachten. Ja.
12: Monster, kleding, kussens, dekbed, luchtbed, alles.
11: We hebben bier bij.
13: Ik had alleen maar rokjes en jurkjes en leuke dingen. Maar ja, toch moet de lange broek in de koffer.
11: Bier. Tafel,
12: tent, springkasteel inderdaad, politiepak, fiets, magnetron heb ik meegenomen. Alles.
10: De politie in België heeft een klopjacht geopend op een ontsnapte gevangene. De man sloeg op de vlucht toen hij voor een medische ingreep werd overgebracht naar een ziekenhuis in Brugge. Het gaat om een Rus die vastzit vanwege een gewelddadige diefstal. Hij ontsnapte door het personeel met een scherp voorwerp te bedreigen. En dan door het publiek opgetild worden, waardoor het lijkt alsof je vliegt. Dat is crowdsurfen. Beroemdheden doen dat wel eens als ze optreden. En heel soms mag een bezoeker ook een rondje doen. En dit keer was dat wel een heel bijzondere bezoeker. Namelijk de 99-jarige Pauline, Amerikaanse. Ze doet wel vaker dit soort gekke dingen. Heeft ook namelijk de 99-jarige Pauline, Amerikaanse. Ze doet wel vaker dit soort gekke dingen. Heeft ook als bijnaam The Gangster Granny. Oftewel The Gangster.

0: die leeftijd hebt, dan hoeft er niet veel mis te gaan of je hebt zoiets gebroken. Hè?
1: Ja, dat is op zich wel waar. Maar het is goed gegaan.
0: Het is goed gegaan, nou gelukkig ja. Maar. Ja.
1: En nu gaat ze zich uit een kanon laten schieten. Nee, dat weet ik niet.
2: Maar het grappige is, die vrouw die ken ik wel.
0: Die vrouw ken je?
2: En die, ja, niet persoonlijk.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar die is op social media is zij inderdaad gangster granny, maar die is daar heel groot. Die heeft met haar zoon, Ross heet die, hebben ze ook een TikTok-account en op Snapchat en op Facebook en op Instagram. Die hebben, doen dus allerlei gekke dingen. Dat die moeder ergens bijvoorbeeld op een bodybuild-wedstrijd aanwezig is en dan loopt ze tegen iemand aan en dan zegt ze, dat is toch allemaal hartstikke nep. Hè? Waar zit dat litteken van die spuit in je reet? En dan loopt ze door en doet allemaal van die gekke dingen. En die is inmiddels inderdaad 99, maar die krijgt super grappige dingen.
1: Ja, en dus een wereldrecord dus.
2: Zoek het even op, is leuk. Ja.
0: Okay. Zullen we hier een plaatje bij bedenken, jongens?
2: Ja.
0: Bij dit nieuws van een oudere dame die dus nog crowdsurft.
2: Crowded House, denk ik dan aan.
0: Crowd, of een crowdsurf, Crowded House. Ja. Welke doe je dan?
2: Dan doen we Weather With You.
0: Omdat we daar toch het weer krijgen. Ja, joh. Jij is nog niet zo gek bedacht.
1: Ik snap het wel.
0: Ik zou voor het surfen gaan dan. Windsurfing, de surfers. Vind ik ook wel leuk.
2: Is ook een goeie.
0: Ja, is ook leuk.
1: Meer omdat het voelt als vliegen, zeggen ze. Flying High, Captain Hollywood Project.
0: Captain Hollywood Project.
2: Dat vind ik ook
0: een goeie. Okay. Nou, hier zijn ze.
2: Flying high, we're flying high.
1: Ja, ik hoef niet te doen. Maar ik dacht, ik geef jou tijd om het te knippen.
0: Ja, ik had het al klaar, dus het had niet gehoeven.
1: Oh, sorry.
2: Ja, maar zo snel, ik wil niet veel zeggen, maar zo snel.
0: Ja.
1: Het kan haast niet.
2: Het kan haast niet, inderdaad.
1: Maar oké.
0: Het kan. Luister maar.

0: op Omroep-Brabant gaan wij eens even richting de mannen van Weerplaza. En met de mannen bedoelen we de man Jeroen. Goedemiddag.
1: Goeiedag.
0: Alles goed, alles wel om mee te beginnen?
1: Jazeker. Zijn interessante dagen voor meteorologen, maar zul jij er wel anders over denken, denk ik.
0: Dat klopt inderdaad, maar hoezo interessant? Vertel eens.
1: We hebben best wel veel buien en dat levert dan mooie luchten op. Er zit veel dynamiek in de lucht dat we dan zien. Ja, dat is anders met een strak blauwe lucht, want dan zie je niet zo heel veel.
2: Ja, nou ja, laat het dan maar heel snel weer saai voor jullie worden. Maar nee, voorlopig zit er nog wel het een en ander in de atmosfeer.
1: Maar je hebt wel genoeg saaiheid gehad, toch?
2: Nee, nooit genoeg. Nee, het is altijd zo van, het mag best een beetje afwisselend zijn. En er moet ook af en toe even een buitje bij zitten. Want dat is wel weer goed voor de natuur en voor de landbouw en zo. Maar iets meer zon en iets meer mooi weer dan dit, dat zou wel leuk zijn. Toch?
1: Ja, het gaat niet helemaal lukken. Het is wel zo dat de laatste buien nu de provincie langzaam aan verlaten. Het wordt allemaal wat droger. De zon komt er af en toe bij. Maar ja, echt zonnig is het vanavond niet. Uiteindelijk koelt het komende nacht af ook naar een graad of 11. En morgen beginnen we nog wel vriendelijk. Met af en toe een glimp van de zon. Maar in de middag gaat het opnieuw weer regenen.
2: Oh jee, en de rest van het weekend?
1: Nou, morgen hebben we dus die regen. Die regen trekt uiteindelijk door. In de avond komt dan wel weer even het zonnetje tevoorschijn. Maar de nacht volgen weer nieuwe buien. En ook zondag beginnen we nog met een paar buien. Dan in de middag weer zon. En dan kan de temperatuur oplopen naar 20 graden. Dus dat is echt wel het beste moment van het weekend. Maar volgende week is het gewoon weer wisselvallig met temperaturen onder de 20 graden. En geregeld regen.
2: Oh, maar ik hoorde dat er toch weer wat zonniger weer aan zat te komen. Is dat dan weer daarna?
1: Ja, het zou kunnen later in de week. Maar vooralsnog blijft het toch wel wisselvallig.
2: Nou,
0: dan dus moet je het daarmee doen. Maar ik zat wel nog even te kijken, Jeroen. Want van de week kwam ik allerlei dingen tegen over El Niño. Dat het allemaal gevaarlijk wordt met het weer. En dat er grote stormen aan kunnen komen. Is dat nou echt zo heftig als iedereen zegt?
1: Ja, dat vind ik lastig om dat nu in één zin samen te vatten. Ja. Wat ik weet is dat het weer in Nederland, of in ieder geval in West-Europa, minst wordt beïnvloed door El Niño als je kijkt wereldwijd. Maar ja, of het nou heel extreem wordt door El Niño in Nederland, ja, dat is echt wel een hele complexe vraag. Daar kan ik geen antwoord op geven nu.
0: Dat hoeft ook niet. Maar ja,
2: dan win je niks. Dan win je niks. Jeroen, dat is jammer.
1: Ja, ik ben liever eerlijk.
2: Hey, ja, dat is dan maar zo. Nou, ja, eerlijk duurt het lang, zeggen ze dan maar, hè?
1: Ja, nee, zo
0: we bellen je nog wel een keer terug, Jeroen. Dan kunnen we alles uitleggen.
2: Ja, tegen de tijd dat mooi weer. Ja. Jeroen, dankjewel, hè. Groeten, hey, tot later.
0: Hey, en we gaan nog eens even kiezen. Ja, met we bedoelen we jij.
3: 1.

Welke moet het worden? Nou ja, de keuze is aan jou. Je mag even appen via 06-573-28203. Welke moet het worden? 1, 2 of 3? En dan gaan we zo meteen eens even kijken welke het wordt. Ik zou zeggen, meeste stemmen gelden. Dus kies gewoon waar je het beste gevoel bij hebt. En dat is die van mij natuurlijk.

0: Zara Larsson en Lush Life op Omroep Brabant. En dan ja, gaan we toch even de keuze maken. Of in ieder geval de uitslag bekijken om vervolgens de keuze te maken. Want wie heeft er nou eigenlijk gewonnen?
1: Jij niet.
0: Oh, ik niet?
1: Nee. En deze keer de nieuwslezer ook niet. Dus dat is het verheugend voor ons presentatieteam. Dus dan blijft er één over, hè?
0: Ja, dat zal jij wel zijn.
1: Ja, dan zal ik het wel zijn. Ja, ik was het.
0: En welk is het?
1: Dat is Surfin van The Surfers. En dus niet... Helaas Flying High, hoewel het ook een hartstikke leuk nummer was. Op zich had ik Always Take the Weather With You had ik ook wel willen horen, maar
0: ja,
1: die ben ik ook niet. Maar de Surfers, Nederlands product, hè, late jaren 70. Windsurfing, toen de windsurfrage echt op gang kwam.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: En nu surft iedereen op het internet, hè?
1: Ja, of op de crowd, dus zoals oma van 99 dus, hè. Ja, dit is de winnaar. Dank voor alle stemmen, lieve mensen. De Surfers op Omroep Brabant.

0: London Beat en You Bring on the Sun. En London Beat die komt nog naar de toppers toe, hè? Ja.
1: De piepende banden show.
2: Wacht even, London Beat komt naar de toppers toe?
0: Ja, 1920 juni, dan staan de toppers weer in de Amsterdam Arena. En daar hebben ze onder andere muzikale gasten. En London Beat, die komt ook.
2: Oh, die komen dan ook langs?
0: Ja.
2: Wat, is Jimmy Helms er nog steeds bij?
0: Dat is een goede vraag.
2: Ja.
0: Dat weet ik niet.
2: Moet ik dat even opzoeken?
0: Dat is een goeie.
2: Dat is natuurlijk wel, ja, maar dat is het boegbeeld natuurlijk, hè?
0: Ja, dat wel. Maar ik ga ervan uit dat hij er nog wel bij zit.
2: Je hebt ook solo hits gehad, hè? Ja, dat is echt een geweldige zanger. Echt die mooie hoge stem. Echt geweldig, ja.
0: Dus dat wordt een groot feestje. En daar natuurlijk, je hebt ook het WK nog, hè? Dus dan kun je ook nog, voordat de toppers beginnen, kun je eerst nog het WK meekijken.
2: Want Nederland speelt die dag, geloof ik, hè?
0: Ja, die zaterdag is dat.
2: Tegen Zweden.
0: Ja.
2: Ja, en stel nou dat Zweden die wedstrijd met 2-0 wint. Heeft niemand meer zin in die wedstrijd. Heeft niemand meer zin in dat concert natuurlijk.
0: Dat denk ik ook. Nou, moet ik zeggen dat het mij niet heel veel uitmaakt.
2: Nee, maar ja, een heleboel
0: van die mensen. Maar ik denk dat heel veel andere mensen dat er wel uitmaakt, ja.
2: Wie zitten er eigenlijk in de toppers tegenwoordig?
0: Toppers, dat is Jeroen van der Boom, René Vroger, ja. Gerard Joling en Jan Smit.
2: En Jan Smit?
0: Ja.
2: En geen Gordon?
0: Nee, bij Alleluia.
2: Dat is al lang geleden, hè?
0: Ja, maar die kan ook niet zingen, hè?
2: Ik ga niks onaardigs nu over die anderen zeggen, hoor.
0: Pas had hij nog iets met Replay, hè, een nieuw nummer. En dan zongen ze volgens mij op tv bij Eva of zo, dacht ik. Ja, dat klonk echt, dat was niet goed. Nee, maar goed, dat ben ik. Ik zeg verder niks, maar Gordon die...
2: Die is er niet op, bij.
0: Die kan niet, okay. Nee, die kan ook niet meer zingen.
2: Maar je wilt ook niet zeggen, ga jij naar de toppers toe, echt?
0: Ja, naar de toppers, ja. Nee. Waarom zou ik niet naar de toppers gaan?
2: Ja, waarom niet? Is dat een antwoord op de vraag waarom je iets doet? Ja, nou oké. Okay. Goed, nou heel veel plezier, Stef.
0: Ja,
2: goed. We gaan straks na zessen niet de toppers tegenkomen in de parkeergarage. Maar wie wel, dat hoor je straks.
1: Oeh. Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
11: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dankjewel.
13: Het is Edwindag, Edwindag, Edwindag. Dat is de dag dat alles mag. Hier is Edwin.
0: We gaan dus even richting de ANWB en dan zit hij weer, hoor. Edwin Gerritsen, goedenavond.
2: Goedenavond, Stef. Ja, de files gaan snel de goede kant op.
0: Gelukkig.
2: Ze nemen af. De A2 van Utrecht naar Den Bosch nog wel een wat langere file tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten extra reistijd. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 20 minuten vertraging.
0: Oh, dat was hem alweer.
2: Ja, gaat heel goed.
0: Nou, dat gaat makkelijk. Hopelijk spreken we jou nog even straks dan.
2: Ja, wie weet.
0: Wie weet, dat is een verrassing. Tot straks.
2: Oké. Okay.
0: En zometeen, ja, die parkeergarage. Daar gaan we nog even inrijden. Even kijken wat we muzikaal gaan kiezen.
2: En je had nog een oplichtingsverhaal, geloof ik.
0: En ik had nog een oplichtingsverhaal. Ja, ik ben niet opgelicht, maar het is weer een nieuwe vorm van oplichting.
2: Oké, dus let op hoor. Even iets in je oren knopen zo, want Stef gaat je waarschuwen.
0: Dat kun je wel zeggen, ja.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren-slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics.
19: persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. Kortoclinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
20: Werka Mechanica die het er doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andra Tech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
22: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.

0: Bob Marley en Stir It Up.
1: De Piep in de Banden Show.
2: Op deze heerlijke vrijdagmiddag, inmiddels 6:10. En we zitten met een appje die we binnenkregen vanmiddag.
0: Nou, we zitten er ook weer niet mee.
2: Nee, nee, ja. Maar we zitten... Ja.
0: We hebben hem gekregen, ja.
2: Dat bedoel ik, ja.
0: Gelukkig maar.
2: Nee, ik bedoel niet dat we ermee zitten.
0: Nee, dat zie je zeker niet, hoor. Nee, we krijgen vaker verzoekjes. We proberen daar wel eens aan te voldoen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar soms zit er ook wel een verhaal bij. Luke, goedenavond.
3: Ja, goedenavond, kerel.
0: Want jij had een verzoek en dat is eigenlijk gewijd aan een speciale dame.
3: Ja, inderdaad.
0: Hoe zit dat?
3: Nou, dat is een dame, die ben ik 18 jaar geleden ben ik die tegengekomen.
0: Ja.
3: En ja, dat was een hele leuke dame. Ja. En die ben ik sinds 2 weken ben ik die weer tegengekomen, zo gezegd.
0: Want dit is dus een verhaal met een gat van 18 jaar erin.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja. Wel, eerst even die 18 jaar geleden. Van waar kende je ervan? Hoe ben je er tegengekomen?
3: Van het stappen in Breda.
0: Ineens stond ze daar aan de bar. Ze keek je verleidelijk aan en het was bam. Of vul ik nu te veel in?
3: Nee, ze kon me echt gewoon op elk vlak aftroeven.
0: Op elk vlak?
3: Ja.
0: Dus tafelvoetbal?
3: Alles.
0: Kine, alles. En toen, daarna, heb je er nooit meer gezien dan? Nog wel een paar keer. Nee, nooit meer. Gewoon 1 keer slechts.
3: Gewoon helemaal nooit meer gezien. En in 1 keer, kwam ze weer in mijn leven.
0: En hoe kwam ze weer terug in je leven dan?
3: Door een appje via internet.
0: Via internet.
2: Maar hoe heeft ze jou gevonden dan? Want
0: dat vind ik knap, hoor.
2: 18 jaar geleden kwam je haar tegen. Toen was het meteen hotel de boter verliefd. Of hoe zat het dan?
3: Nee, 18 jaar geleden was niet meteen hotel de boter verliefd. Het was meer van... hele leuke vrouw.
2: Ja.
3: En tegenwoordig heeft ze zichzelf verder ontwikkeld en is het nog steeds een hele leuke vrouw.
0: En zij heeft dus via internet jou gezocht en gevonden. En waar heeft ze dan op gezocht eigenlijk? Want ze wist wel hoe je heette dan, denk ik.
3: Ja, klopt, ja. Ze heeft gezocht op mijn achternaam.
0: Ja.
3: En ze heeft mijn broer gevonden. Mijn broer heeft contact gelegd met mij. En zo zijn we in contact gekomen met elkaar.
0: En toen jouw broer dus begon over, er is een dame die zoekt jou... en heeft mij gevonden. Wist jij toen gelijk over wie het ging?
3: Nee, ik had helemaal geen idee.
2: Maar zij zit dus dan nog... Zat zij nog zo lang daarna aan jou nog te denken dan?
3: Wat zei je?
2: Heeft zij zoveel jaren later nog aan jou gedacht en zo dan?
3: Ja, dat stond ik ook van te kijken eigenlijk.
0: Ja. En nu? Want nu heb je er weer gevonden. Hoe gaat dit nu verder?
3: We spreken elkaar sinds een week. En ik denk dat het wel heel explosief kan worden.
0: Oké.
2: Explosief nog wel. Oh.
0: Ja, ja. Toevallig zit er hier een strijkorkest. Dus we geven een teken, die mensen beginnen dan gelijk te spelen.
2: Ja, nou wordt het romantisch. Ja,
0: inderdaad. Dus, want het is niet dat, dus blijkt dat ze toevallig getrouwd is. Dat zou natuurlijk jammer zijn.
3: Nee. Ze is niet meer getrouwd, zeg maar. Ze heeft wel 3 kinderen, maar nee. Maar daar gaat het niet zoveel om. Ze is gewoon een superieure vrouw.
0: Een superieure vrouw zelfs? Ja, dat moet je toch even uitleggen. Ja. Want wat maakt een vrouw nou een superieure vrouw?
3: Ze spreekt alle talen. Ze kan met mensen van de universiteit praten.
0: Ja.
3: Maar ze kan ook met een gemiddelde boer praten. En dat is heel knap.
0: Ze weet dus met iedereen wel een bepaalde klik te maken.
2: Ze kan Nederlands eigenlijk.
0: Nou ja, daar begint het al mee, hè?
3: Ja, ze kunt het wel stellen, ja. Ze kan Nederlands, ja. Ja. Ze kan gewoon Brabants buurt, jongen.
0: Maar woont ze hier in de buurt of woont ze heel ergens anders?
3: Ze woont gewoon in Brabant.
0: Oh, ze woont in Brabant. Ik wou zeggen, het is niet zo dat je dat vergeten bent te vragen.
3: Nee. Niet ergens in Afrika of zit. Nee, dat is niet het geval.
0: Nee.
2: Ze zit.
0: En nu verder. Het eerstvolgende is natuurlijk dat plaatje wat je aan gaat vragen. Maar wat is de vervolgstap?
2: Ja, maar wat wil jij nu dat er gebeurt?
3: Nou, dat is vrij simpel. We gaan samen weer verder.
0: We gaan samen verder, nou.
2: Dus iemand die je 18 jaar geleden tegenkwam. Er was toen een soort klik tussen. Nou, je hebt elkaar heel lang niet gezien. Je hebt eigenlijk niet meer heel veel aan haar gedacht. Zij dacht nog wel aan jou. 18 jaar later vindt ze jou ergens online terug. Stuurt ze een berichtje naar jou. En denkt ze van, god, daar hadden we hem. En nu ineens 18 jaar later zou er ineens weer iets op kunnen bloeien... van een kleine blik die 18 jaar geleden begon.
3: Ja, en dat gaat zeker gebeuren.
2: En daar ben je van overtuigd dan?
3: Zeker wel.
0: Nou...
2: Het is toch net een film?
0: Ja. Ja, ik denk altijd wel van...
3: Ja, net een film.
0: Ja, ja, het beginnen altijd natuurlijk met hele goede bedoelingen en er vaart achter zetten. Ik denk dat dat heel goed is. Maar tegelijkertijd, je hebt nu wel helemaal voor ogen van... het gaat nu voor 100%. Misschien moet je ook wel even er ook rekening mee houden... dat het misschien net niet helemaal dat ideaalbeeld wordt.
2: En hopen dat ze niet begint over een prins uit Sierra Leone.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
3: Nou, weet je wat? Bel me over een jaar terug.
0: Nou, weet je wat? Dan gaan we doen. Misschien wel ietsje sneller...
3: Half jaar is ook goed.
0: Half jaar. Of half, een half jaartje. Of laat het sowieso als er ontwikkelingen zijn, laat het weten. Want
2: ja, maar dit is wel een liefdesverhaal om te volgen, toch?
0: Ja, zeker wel. Dit gaan we onthouden. Je mag hem aanvragen en je mag er ook bij zeggen voor wie het is.
3: My Girl van Vonneke.
0: Voor Vonneke. My Girl van Madness. Loek, we houden contact.
2: Nou, Loek niet. Die is alweer weg.
0: Hey, die is er
2: al. Oh, hij is er nog wel. Ja, Loek, super. Ik denk al, is hij nou al... Houdoe, ja. Hij is nou al meteen even de telefoon erbij pakken natuurlijk.

0: My Girl for a Girl van Luke, 18 jaar geleden.
1: Vonneke, hè, heet ze.
0: Vonneke, ja. Wat een verhaal, joh.
1: Ja, wel veel mensen die het een heel bijzonder verhaal vonden. Ja. En ook een mooi verhaal, eigenlijk.
0: En hopen dat er eigenlijk wel uit zit te komen. Ik krijg nog een appje van Sandy. Die heeft zoiets
1: van... Oh, wat
0: van,
1: zegt hij?
0: Ja, die zegt dit.
2: En trouwens, tussen twee haakjes. Ik kan ook met de koning Willem-Alexander praten. En met de vuilnisman en met een zwerver, hoor. Daar heb ik geen moeite mee.
0: Kijk, dus Sandy is ook een superieure vrouw.
1: Ja, zo zegt hij het over Vonneke, hè? Ja, superieure vrouw. Ja. Maar niet iedereen heeft die gave, hè, om met hele intelligente mensen die geleerd hebben voor van alles en nog wat mee te praten en tegelijkertijd ook met mensen die, nou ja, laten we zeggen, wat eenvoudiger in het leven staan.
0: Zoals jij.
1: Zoals ik, ja.
0: Ja, en ik ben dan, hè?
1: Jij bent niet... nou ja, goed.
0: Voilà. Nou, wat wou je zeggen? Ik ben niet...
1: niet
0: slim?
1: Je bent geen superieure vrouw.
0: Nee, ik ben geen superieure vrouw. Nee, dat kun je wel zeggen.
1: Nee, maar het is toch wel... Ja, goed. Ik vind toch wel een bijzonder verhaal. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt.
0: Stel, er zou nu 18 jaar later ineens bij mij iemand aankloppen met...
1: Ja.
0: Waarvan ik hotelbotel ben.
1: Maar dan moet er nu iemand zijn die je één keer gezien hebt...
0: Die ik één keer gezien heb.
1: Eén avond heb meegemaakt.
0: Ja, 18 jaar later komt hij ineens bij mij aan. Ja, maar ja, goed, ik heb net een huis gekocht. Wat moet ik dan?
1: Heb je nog een zolderkamertje over?
0: Ja, vast wel ergens. Ik kon even een matrasje neerleggen, toch? Zo'n opblaas luchtbedje.
1: En dan ga je dan zelf in, op liggen dan?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Goed, we gaan straks dus nog een parkeergarage doen. En ja, wat er nog ter tafel komt, joh. Stuart, Fuel to Fire.

0: Bruno Mars and I Just Might.
1: Ja, en we hebben nog een leuke, mooie reactie binnengehad op het hele verhaal wat we dus net van Loek hebben opgetekend. Die dus, als je dat gemist heeft, na 18 jaar weer contact heeft gekregen met Vonneke, met wie hij ooit een hele onvergetelijke avond in Breda heeft beleefd. En zij heeft hem gevonden via internet. Ze heeft eerst zijn broer gevonden en nou ja, er gaat nog heel wat gebeuren, zo heeft hij beloofd. Wat Anita schrijft, weet je wat mij is overkomen? Ik heb meer dan 50 jaar geleden een blauwe maandag een vriendje gehad. Ik ben in 82 met mijn man getrouwd, die is helaas in 2020 overleden. En sinds 3 jaar heb ik weer een relatie met het vriendje van toen. En we zijn super gelukkig samen.
0: Oh, wat goed.
1: Ontzettend mooie reactie, Anita. Dank je wel. Ja. We zijn sowieso blij met alle reacties die we krijgen, overal waarop. We lezen alles. En we proberen zoveel mogelijk te beantwoorden als het sympathieke reacties zijn. En dat zijn ze gelukkig in 99,9% van de gevallen. We gaan zo dadelijk de parkeergarage maar eens
0: in. Zeker.
2: De parkeergarage.
1: Ja, en we zien al 2 mensen staan voor de slagboom. Dus nog niet in de parkeergarage. Ze gaan een liedje zingen. Heeft iets te maken met iets wat we in het nieuws hebben gezien van de week. Er staat nog iets over op de website. Ik heb er gisteren over gehoord dat er in Os en Bernhezen een hele grote controle op fatbikes was. Nou, er zijn nogal wat bekeuringen uitgedeeld. Heel veel zelfs. Er zijn er ook nogal wat in beslag genomen.
0: En terecht ook, hè?
1: Ja, die dingen zouden niet rond moeten rijden, vind ik hoor. Maar goed, oké, dat is een ander verhaal. Maar deze mensen zingen er volgens mij over. Luister eens even mee.
0: Even kijken, ja, even een raampje naar beneden. Ja, een raampje naar beneden.

0: hoort, die wil ik wel eens helemaal horen. Dan moet je even een duimpje omhoog sturen via de app 0657328203. Alle andere dekken in de parkeergarage, 1, 2, 3 en 4...
1: hebben allemaal iets te maken met de fatbike.
0: Ja, met vet of wel bike. Kan alle twee, hè? En soms alle twee ook. Maar wil je voor de gebroeders Co gaan? Want die waren het. 0657328203. Duimpje omhoog voor ja, duimpje omlaag voor wat anders.
1: Zo, maakt het inmiddels toch alweer bijna 6:30. En dat betekent dat we alweer richting het nieuws gaan. En dat nieuws dat krijg je zo meteen van Mark. En waar ga je het over hebben, Mark?
2: Over hommeles in de Steenbergse politiek. En dit kun je ook doen vanuit de gevangenis.
1: Oh. Wat dan? Ja, dan ga je
0: dat.
3: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
4: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Inmiddels 6:30 en de vraag was, zouden we de ANWB nog spreken? Ja, het is toch nog wel nodig, Edwin, hè?
0: Ja, helaas staan er toch nog een paar fietsers bij jullie. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, 20 minuten vertraging. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal voor knooppunt de Stok, 10 minuten. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam heb je 10 minuten oponthoud.
1: Edwin, dankjewel voor vandaag weer.
0: Fijn weekend.
1: Tot de volgende. Houdoe.
7: Omroep Brabant.
0: Er komen nog wat buitjes voor. In het oosten van Brabant kan het ook vanavond nog wel gebeuren. Maar dan wordt het ook wel droger. En morgen beginnen we ook droog met zon. Maar morgen in de loop van de middag wordt het meer bewolkt. En kan er ook weer een buitje vallen. En dat wisselvallige weer, dat houden we voorlopig ook wel vast ook. 17 tot 19 graden wordt het morgen. En het nieuws krijg je nu van Mark.
2: De Volkspartij, de PVV en de VVD in Steenbergen stevenden samen af op een nieuwe coalitie. Er lag al een akkoord op hoofdlijnen, maar vrijdag is de formatie toch misgelopen. De partij heeft de stekker eruit getrokken na een overleg, waaruit bleek dat de PVV niet de portefeuille asiel wilde hebben. Hoe het nu verder gaat, weten de partijen nog niet. De PVV en de VVD willen wel samen verder, maar hebben verre van een meerderheid. Een 90-jarige man op een scootmobiel is vanmiddag rond 14:15 gewond geraakt bij een botsing met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Hoevenseweg en de Lage Donk in Etten-Leur. En een 31-jarige man uit Helmond is deze week opgepakt voor het bezit van onder andere harddrugs. Dat schrijft de politie uit de stad in een bericht op sociale media vandaag. Bij controle en huiszoeking zijn kilo's harddrugs, wapens, illegale sigaretten, medicijnen en ongeveer €4.000 aan contant geld gevonden. Astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben van ruimtevaartorganisatie NASA de opdracht gekregen om zich klaar te maken voor een evacuatie. Ze moeten er snel uit omdat de NASA een lek in de luchttoevoer heeft gevonden. Het is een voorzorgsmaatregel voor als het lek erger zou worden. En vandaag werden de straffen bekend voor de verdachten van de kunstroof in Assen. Misschien heb je het wel meegekregen. Allemaal gaan ze 47 maanden de cel in. En als je bent opgepakt en je zit in de gevangenis, kun je natuurlijk best wel veel doen met je tijd. Bijvoorbeeld een kledingmerk beginnen. En dat heeft een van die verdachten dan dus ook gedaan. Er is kleding te koop met zijn merknaam. En als logo dacht hij, wat zal ik eens pakken nou? Die gouden kroon die ik heb gejat, die zag er wel mooi uit. Dat is het logo van zijn merk. Staat ook op alle shirtjes en petten en broekjes en zo die je daar kan kopen. Hij had vandaag tijdens de uitspraak zelf ook zijn eigen kleding aangetrokken als een soort eerste start van de verkoop. Je kunt het kopen. Ja, of je echt zin hebt om een crimineel te steunen, dat moet je zelf weten. Maar het bestaat en het staat online en je kunt het nu online kopen in een webshop.
1: En het is zwart met gele strepen natuurlijk.
2: Nee. Er zit zwart bij, maar het is een gouden logo. En het zijn effe shirtjes met een merk en het gouden logo.
0: Ik krijg toch een soort van vlugge Jaapie-vibe hierbij van deze man.
2: Ja.
0: Dat dan wel. Het heel
1: als mensen dit gaan kopen. Ja, nou goed, het is overal mensen voor.
2: Ja, nou ja. Ja. Je kunt zeggen, ja, dit moet eigenlijk niet kunnen. En je kunt ook zeggen, ja, dat is wel briljant.
0: Nou ja, als hij dus leert om op een eerlijke manier zijn brood te verdienen op deze manier.
2: Misschien was dit altijd al het plan. Ik jat die kroon, ik geef hem terug, begin ik vanuit de gevangenis een kledinglijn en dan ga ik cashen.
1: Dan zou het wel een geniale crimineel zijn.
2: En dan ga ik cashen.
1: Dan zou het wel een geniale crimineel zijn. In dit geval.
0: Met eerst een strafblad en hoeveel jaar zit hij binnen?

0: Kijk even op de website of op de app. Of luister naar ons Google Bulletin. Nu kan het nog.
1: Kan ook nog, ja. Maar ik ga wel even een kroontje uitzoeken. En anders dan heb ik advocatenknopers nog. Hè, dus,
0: Nee, die heb je niet. Oh, jawel. Ja, die zijn voorwaardelijk geschorst, hè?
1: Ja, ja. Die vragen toch te veel geld, wat dat betreft.
0: Ja, dat is zeker zo. Goed, daar de parkeergarage. Ik ben benieuwd.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Justin Timberlake en Rock Your Body.
2: Bubble.
1: Ja, wie stond er ook alweer voor? Ja, de gebroeders Co stonden ervoor. En die hadden een liedje over de fatbike. Dat is niet helemaal toevallig, want dat sluit aan op nieuws wat wij hadden over een grote fatbike-controle die ze in Os en Bernese hebben gehouden. Heel veel bekeuringen en ook een paar van die dingen in beslag genomen. Dus ja, iedereen die hier naartoe is gekomen in muzikale zin, die heeft iets ingestudeerd wat dan wel met vet, dan wel met bike, dan wel met fatbike te maken heeft.
2: Zeker, ja.
1: Om te beginnen dus met die gebroeders Co. Ja, we hebben het een en ander aan duimpjes binnen gehad, omhoog en omlaag. Mark, een goede avond.
3: Goedenavond.
1: En welke kant wijst jouw duimpje op?
3: Omlaag.
1: Omlaag, je hebt er geen zin in. In dit liedje.
3: Ik heb er niet zo'n zin in.
1: Nee, dan doen we hem niet. Zo simpel zijn wij gewoon. Dat doen we niet. Nee, jij vraagt, wij draaien niet in dit geval. Dat betekent wel, Mark, dat je mag instappen en dat wij richting de eerste etage, ofwel het eerste parkeerdek gaan.
3: Is goed.
1: Gas erop.
2: Klaar voor, gas. Hey. Piepen de banden, de garage.
1: Ja, en dan mag jij dus ja of nee zeggen. En als je nee zegt, gaan we nog even verder.
2: Zo simpel is het.
1: Oh ja. Bicycle Race van Queen. En er zitten ook nog Fat Bottom Girls in. Nee, die komt er ook nog een beetje in voor. Dus ja, dat is een hele mooie. Je kunt zeggen van, daar gaan we voor. Je kunt ook zeggen van, nou weet je wat, ik ga mijn geluk beproeven op het volgende dek.
2: En ik rij lekker door.
1: En we rijden door. En dat kun je doen tot aan dek 4. En dan is er geen volgende meer. Dan wordt het die we daar tegenkomen. Dus zeg het maar, doen we Queen of gaan we nog even verder?
3: Ik denk dat Queen heel vaak gedraaid wordt, dus...
1: Dat is waar, dan gaan we gewoon even verder. Eens kijken.
2: Nou, dan gassen we weer die parkeergarage in.
1: Hadsevats, ja. Naar nummertje 2. En wie staat
2: even
1: daar?
2: Een raampje naar beneden.

0: met Boy Slim komen we daar tegen. Ja, die hoor je toch echt wel minder op de radio. Maar maken we jou er blij mee? Dat is het natuurlijk, dat is de kwestie, Mark.
1: Niet zo.
0: Niet zo. Nou, we hebben er nog twee. Dus we kunnen nog hoger.
1: Laten we weer eentje horen.
0: Ja, dan gaan we nog
2: even ja, over. Ja, ja, ja.
0: En hier kun je nog een keer nee zeggen.
2: Ja, oh, is er dan weer mensen? Ja, daar een verraampje. Ja,
0: ja. Ja, wie zijn daar? Oh, ja. Wel lang geleden dat ik deze gehoord heb. Ja, Chubby Checker, de man van de Twist, samen met de Fat Boys. Een uitvoering eind jaren 80 werd toen een dikke hit voor deze mannen. En de vraag is, Mark, gaan we deze doen? Of zeg je van, nou, we gaan gewoon alles of niks, we gaan er nog eentje doen?
1: Dan ga ik voor alles of niks.
0: We gaan voor alles of niks. Nou, gas erop dan.
2: We gaan ons best doen. Nou,
0: en deze wordt het dan.
2: Oh, dan hoop ik dat het er wel leuks uit komt voor...
0: Ja, ja, er staat een man met een fiets en een kind voorop, zie ik. Dat is Boudewijn de Groot. De eenzame fietser, ofwel Jimmy. Doen we het ervoor, Mark?
2: Wat zeg je, vinden die ook minder?
1: Nou, ik check die hoor je wat minder.
0: Ja, dat is waar. Gaan we die gewoon doen.
1: Die doen we gewoon.
0: Hé, Mark, dankjewel. Fijn weekend.
1: Hetzelfde.
0: Yo, houdoe.

0: Piepende Banden Show.
1: En Where's My Husband op Omroep Brabant. En ik zat net even te kijken, want ik kreeg net dus een appje op mijn telefoon.
2: Ja.
1: En het blijkt dat er een soort nieuwe oplichting bezig is. Als je dus via Booking een hotel boekt of een overnachting of weet ik veel wat.
2: Booking.com, dat is een site die heel veel gebruikt wordt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dan krijg je dus appjes van mensen die beweren dat ze van Booking zijn en dat ze van allerlei organisaties zijn die jou inregelen.
2: Dus als jij geboekt hebt, dan moet je je nummer dan ingeven.
1: Ja, het is gewoon via je account. Gewoon nummer ingeven en dan heb je je boeking gedaan. En dan krijg je dus allemaal appjes met mijn voor- en achternaam. En de datum waar ik verblijf. En het klopt allemaal precies.
2: Ja.
1: En dan zeggen ze dat er iets is misgegaan. Dat de betaling niet helemaal klopt. Of dat je even je bankgegevens wil invullen. Of even je creditcard. Of even dit, dat is
2: dus
1: zo.
2: Dat moet je dus al nooit doen, hè?
1: Dus dat moet je dus nooit doen.
2: Dan weet je dus al dat het niet goed is.
1: Maar het feit dat ze wel mijn voor- en achternaam weten. Plus mijn 06-nummer. Plus waar ik slaap. En welke datum. Dan denk ik, ja, dan moet je dus ergens achter zijn gekomen. Via boeking.
2: En hoe weten ze dat dan?
1: Ja, dat vind ik een goede vraag. Dus het is ergens een of een lek of een weet ik het wat. Dus ik zou zeggen, mocht je ooit binnenkort nog een boeking doen, via boeking, let er dan op dat als je een appje krijgt, altijd even checken via het hotel zelf.
2: Ja, klopt het wel.
1: Klopt het wel. Ik denk, hoe komen we vandaan weer aan die onzin? Maar ja, goed, tegenwoordig vinden ze alles wel, hè, wat dat betreft.
2: Ja, dat is zeker zo. Ja, je kunt altijd ook weer kijken dan. Je hebt zo'n site van Opgelicht, geloof ik. En dan kun je zien van welke op dat moment de meest voorkomende meldingen zijn. Hè. Dus, en anders kun je hem daar melden. Misschien ook wel een goeie.
1: Ik ga me gewoon even melden.
2: Op mijn booking.com dat het inderdaad zo is. Dat er dat figuren zijn die zich voordoen als hen. Hoe dan ook, als er gevraagd wordt naar bankinformatie. Nooit geven. Nou, daarmee zijn we rond met deze wijze les.
1: Ik ben over 4 weken weer.
2: Nou, tot dan. Fijn weekend.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enea accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: Al meer dan 45 jaar brengt Avenu beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenu.nl. Our drive, your wow.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
10: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenu.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
14: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
17: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
16: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
18: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
16: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel
2: van hier.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wet.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel...

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Alle hens aan dek, zeggen ze wel eens.
2: Het gevoel van hier.
3: Let's go.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
2: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
4: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
2: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
3: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
2: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
2: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
3: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
2: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
2: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: terugluisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad.